0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

Radio Rijnmond. Non-stop. Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.

0: non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Yes, het is 6:00, een nieuwe week is begonnen. Ik denk dat Feyenoord-supporters die net hun ogen openen in ieder geval met een blij gemoed wakker worden. Want na het gelijkspel tegen AZ is de ploeg in ieder geval verzekerd van Champions League voetbal. Gaan we uiteraard ook nog op terugblikken. We gaan ook spelen met Belen in de uitzending. Maar eerst is het tijd voor het nieuws en dat krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. Wie was het ook alweer, hè? Dat is weer de vraag deze ochtend. De politie heeft gisteravond 2 mensen opgepakt na de melding van een schietpartij in Schiedam. Rond 9:15 zouden 1 of meerdere schoten zijn gehoord op de Monseigneur Nolenslaan. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. De politie heeft ter hoogte van het Liefdinkplein onderzoek gedaan. Zo is onder meer gesproken met getuigen. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener op een fatbike die eind vorige week iemand heeft mishandeld na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie. De man deed daarop uit verbazing zijn armen omhoog. De fatbiker keerde om en duwde de man van 80 achterover de bosjes in. Toen iemand anders het voor de man opnam, kreeg hij meerdere klappen in het gezicht. De politie zegt dat er nog niemand is aangehouden voor de mishandeling. Voor de 3e dag op rij heeft een mobiele eenheid ingegrepen bij anti-AZC-demonstraties in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de afgelopen dagen, mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel mensen het zijn. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw ruim 200 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meerdere keren geprotesteerd. Bij de protesten werden ook vuurwerk afgestoken en gegooid richting agenten. Robin van Persie is ook volgend seizoen trainer van Feyenoord, heeft hij gezegd op de persconferentie nadat Feyenoord zich wist te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Van Persie had nog een contract voor een jaar, maar geeft nu ook aan dat er zeker nog vertrouwen is om dat seizoen bij Feyenoord aan de slag te gaan. De komende weken wordt er gesproken met spelers en staf voor volgend seizoen. Wat de ambities zijn, daar is Van Persie terughoudender in. Natuurlijk is het kampioenschap het hoogst haalbare, zegt hij. Maar omdat de club in 25 jaar slechts 2 keer kampioen is geworden, zal hij niet alleen over de titel praten volgend jaar. Het weer, periode met zon en droogte, 17 graden. Ook vanavond zonnig. Morgen begin met zon, daarna bewolkt en korte tijd regen. Vervolgens keert de zon weer terug. Het wordt wel wat frisser morgen met temperaturen van 12 tot 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. En die is lekker kort en krachtig nog op deze maandagochtend, want geen files.
2: Dus wat zeggen we dan?
5: Gas op die lolly!
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Eruit. Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.
6: Ja!

0: Het zijn de Spice Girls en Wannabe. Precies 30 jaar oud is die single alweer. Wannabe dus. Hij is ook in ongeveer 30 minuten geschreven. Moet je nagaan hoe snel. En hoeveel harten ze daarmee veroverd hebben. Zeg ongelooflijk. 5:05. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van en uit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Het belooft weer een prachtige dag te worden vandaag. Ik ben benieuwd of de zon nog gaat schijnen, maar dat horen we later wel vanuit Aldus.
1: In ieder geval geen files, dus je kan lekker doorrijden.
0: Dat is weer prettig natuurlijk. En de eindexamens zijn in volle gang. Hè? Wat gaan we doen vandaag, Milou?
1: Nou, daar moeten we het in ieder geval over hebben, want ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan ze me nog wel heel goed herinneren natuurlijk. Dat je dan met zo'n plastic zakje moest je dan naar de gymzaal toe, met je daar je pennetjes in. Ja, ik vond het super spannend toen. En moet je nagaan als je dan ook nog gevolgd wordt door camera's, want vanaf deze week zendt de publieke omroep een programma uit waarin ze eindexamenklassen volgen. En een van die klassen komt bij ons uit Rotterdam.
0: Hey, dat is wel leuk natuurlijk. En we spelen daarom ook het spel herexamen. Dus even geen tune van toen, maar het spel herexamen. En verder blikken we natuurlijk terug op Feyenoord, want die ploeg van Robin van Persie die kwalificeerde zich voor de Champions League gisteravond. Niet zozeer door zelf te schitteren, maar meer omdat andere ploegen het weer lieten afweten. NEC liet het ook afweten tegen Groningen, verloor daarvan zelfs. En het boegbeeld van Excelsior Piepe Guido van den Berg, die beleefde de dag van zijn leven, want Excelsior wist zich te handhaven door 1-1 gelijk te spelen tegen Volendam. En Piepe Guido die mocht het veld betreden met de spelers en werd ook nog toegezongen. Dus hopelijk gaan we hem nog even bellen zometeen. En we gaan spelen met Belen vandaag. Want we bellen met ondernemer Wim Belen die het pretpark Rivoli kocht en zo snel mogelijk open wil met dat park. En natuurlijk weer, zoals je van ons gewend bent, lekkere muziek van de jaren 80 en 90 en nu. Met zometeen de Pet Shop Boys en James Blunt. Eerst de nieuwste single van Bruno Mars. En die heet Risk It All. En die hoor je nu op Radio Rijnmond.

0: Dat zijn de Pet Shop Boys en Domino Dancing bij Radio Rijnmond. Och, wat een wedstrijd gisteren. Ik moet er nog een beetje van bij komen, zeg.
1: Ik heb dat
0: schakelprogramma gevolgd van Radio Rijnmond. Tuurlijk, ESPN heeft zo'n schakelprogramma. Dan krijg je er ook nog beelden bij. Maar dan schakelen ze ook naar minder relevante ploegen. Maar wij bij Rijnmond, we hadden dus de 3 regionale topclubs. En ze hadden allemaal wat op het spel staan gisteren. Het was zo spannend. We hadden Dennis en Dennis natuurlijk bij Feyenoord. Freek hadden we bij Excelsior. En Filip bij Sparta. En Sparta verloor met 4-0 van Twente. Die wedstrijd zullen we maar snel vergeten. Maar Feyenoord en Excelsior deden uiteindelijk toch wel goede zaken. Excelsior wist vooraf, aan 1 punt hebben we genoeg om ons te handhaven in de Eredivisie. En daarin slaagden de Kralingers. Dus dat was het eerste positieve nieuws. 1-1 werd het in Kralingen. En na afloop mocht de vriend van onze show en de levende mascotte, het boegbeeld van de club van Excelsior dus, Piebe Guido van den Berg, ook het veld betreden met die spelers. Hij werd toegezongen. Ik vond het zulke mooie beelden om te zien. Dat gaan we zo meteen ook nog wel uitzenden. En ik hoop dat we Piebe Guido zo meteen ook nog even in de uitzending kunnen halen. Wat was dat fantastisch, zeg. Toch een soort van droom voor hem die uitkwam. Ja, het is ongelooflijk dat Feyenoord weer niet heeft gewonnen, maar toch het maximale resultaat heeft na dat 1-1 gelijkspel tegen AZ. Namelijk de tweede plaats is veiliggesteld en daarmee dus ook Champions League voetbal in het volgend seizoen. Ja, het was echt ongelooflijk. De ploeg van Robin van Persie keek al na 1 minuut tegen een achterstand aan, maar kwam gelukkig in de tweede helft toch weer op gelijke hoogte. En dat klonk dan zo op Radio Rijnmond.
2: Nou, dan pakt Targaline maar weer in zijn bal af van een tegenstander. En zet van de Elsa misschien wel Hartz Moussa weg.
3: Goeie
2: bal.
3: Goeie bal.
2: Hartz Moussa maken, man. Maken.
4: Yes. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Wat blijft hij kalm? Wat blijft hij cool? Wat maakt hij een belangrijke goal? Op aangeven van een Elshout. Maakt Hartz Moussa.
0: Yes, die oh zo belangrijke 1-1 dachten we toen nog. Maar ja, zelfs met een nederlaag had Feyenoord zich nog gekwalificeerd voor de Champions League. En dat is elke keer zo. En overheerst bij onze Feyenoord-watchers Dennis en Dennis na het moeizame gelijkspel en het veiligstellen dus van de Champions League dan vooral blijdschap of opluchting?
5: Opluchting, maar dat is ja, heel dit seizoen eigenlijk toch. Je hebt weinig echte van die euforie-momenten, van die blijdschap-momenten gehad. Heel dit seizoen niet. Het is geen grote wedstrijd gewonnen ook, wat dat betreft. En steeds, ook door anderen, is het wel goed genoeg. En daar mag natuurlijk wel enige blijdschap voor zijn. Want het is wel super belangrijk voor Feyenoord dat ze die Champions League ingaan.
6: Ja, dat denk ik uiteindelijk wel. Als je inderdaad weet hoe belangrijk die Champions League plek ook voor de club is. 40 miljoen euro of wie die er nu binnenkomt. Dan weten we wat er met die 40 miljoen euro allemaal gedaan kan en moet worden. Denk ik dat er dat blijdschap en opluchting wel de juiste termen zijn die bij het behalen van deze Champions League horen.
0: Ja, en toch was het feestvieren na afloop wel iets minder uitgebreid, zeg maar, dan normaal gesproken. Als Champions League voetbal wordt veiliggesteld, dat heeft ook met de prestaties van het afgelopen seizoen te maken. En dat je toch weer niet weet te winnen in eigen huis van AZ in zo'n belangrijke wedstrijd, ook na 1 minuut alweer op achterstand komt. Ja, dat zorgt toch een beetje voor gefronste wenkbrauwen. Na afloop nog wel een mooie afscheid voor de algemene en technisch directeur Dennis de Kloeze, die binnenkort vervangen wordt. Robin van Persie, of die blijft als trainer? Dat hoor je zo meteen hier op Radio Rijn. Want eerst James Blunt, dit is Bonfire Heart. Jongen.

0: Treintje en Cheert van Total Touch en Touch Me There bij Radio Rijnmond.
1: En zo meteen krijgen de hoofdpunten van Dave Datema.
2: Ja, het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens onder het mes gaat. Het overkwam een vrouw in Italië. Wat er precies misging, dat hoor je zo meteen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of u nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, bij Vivere de Jager.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
12: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Een hele goede morgen, 6:35. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment 2 files bij ons uit de regio. Namelijk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. En ook een kleine file op de A27, Breda richting Gorkum, tussen Hank en Industriegebied Avelingen. 7 kilometer en ook daar heb je 5 minuten vertraging.
0: En wordt het nou meer een lenteweek of meer een herfstweek? Ed Alders, een hele goede morgen.
14: Ja, een hele goede morgen, Peter. Nou, het wordt zeker geen lenteweek. Het wordt echt een week voor je winterjas aan te doen. Want het wordt veel te koud voor de tijd van het jaar. Wel 5 graden onder het klimaatgemiddelde komen we uit. Dus echt fijn wordt het zeker niet. De dag die begint vandaag nog met zon in de regio. Maar later vanochtend dan, ja, neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten. En aan het begin van de middag passeert een koufront met enige regen. Dat is voor korte tijd, waarschijnlijk zo minder dan een uur. Daarna breekt af en toe de zon wel weer door. Maar ja, de temperatuur vandaag die komt uit op maar 12 graden. Dat is echt niet lekker. En ja, als je dan ook nog eens even meetelt dat de wind in kracht gaat toenemen. De wind die wordt vanavond langs de kust, wordt die krachtig of hard, windkracht 6 of 7 uit het noordwesten. Dus ja, dan is het niet echt bepaald lekker weer. Overigens, in het noorden van het land wordt het zelfs onstuimig met wellicht stormachtig weer vanavond. Dus nee, het ziet er niet goed uit. Ook trouwens niet voor het lange hemelvaartsweekend.
0: Jeetje mina, wat een teleurstellende berichten. Ik dacht misschien kunnen we nog hoop putten uit over een uur wat je dan gaat vertellen. Maar helaas, dat heb je al een beetje weggegeven. Het wordt niet veel soeps dus deze week. Dankjewel Ed, voor zover in ieder geval. Het is 6:58. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je dan weer van Dave Datema. Maar goedemorgen Dave.
15: Goedemorgen. De politie is op zoek naar een jonge fatbiker die vorige week in de Dordtse wijk Stadspolders meerdere mensen heeft mishandeld. De jongen op de dikke bandenfiets. Die gaf op een zebrapad geen voorrang van aan een man van 80 die met zijn kleinkinderen wilde oversteken. Zo schrijft de politie. De man maakte een gebaar. De fatbiker keerde om en duwde de man van 80 achterover de bosjes in. Iemand anders die het opnam voor het slachtoffer kreeg van de fatbiker meerdere klappen in het gezicht. De politie heeft gisteravond een getuigenoproep geplaatst op sociale media. Er is nog niemand aangehouden.
0: Het is echt ongelooflijk, hè? Het lijkt wel alsof je als je op een fatbike rijdt, dat je dan ook meteen als een debiel moet gaan gedragen. Dit kan toch gewoon niet? Nu weer deze man van 80. Wij hadden vorige week die man aan de telefoon. Waar kwam die ook alweer vandaan?
1: Papendrecht.
0: 70 jaar, die werd ook mishandeld door een fatbiker. Echt, verschrikkelijk zeg.
15: Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van het cruiseschip de Hondius opgehaald. Het schip zelf vaart daarna ook terug naar Rotterdam. Op vliegveld Eindhoven kwam gisteravond ook al een groep opvarenden aan uit Tenerife. Onder meer 8 Nederlanders. Die moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans die vertrouwt erop dat de mensen zich daaraan gaan houden.
8: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. 2 keer per dag wordt ook meet je temperatuur. Geef je die gegevens door aan de GGD. Maak je ook, natuurlijk ook even een praatje hoe het nu gaat. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
15: Vanuit Amerika komt inmiddels het bericht binnen dat 1 Amerikaan die werd geëvacueerd en onderweg is naar de VS positief heeft getest op het Hantavirus. Een andere passagier die van het schip werd gehaald vertoont lichte symptomen. En een vrouw uit Italië die zich had laten opereren in een privékliniek notabene kreeg de schrik van haar leven. 7 maanden na de operatie bleek dat er een schaar van 15 centimeter in haar buik was achtergebleven. Dat schrijft het AD. De vrouw heeft aangifte gedaan. Nou, de vrouw had een buikwandcorrectie achter de rug. Die leek te zijn geslaagd. Maar een paar maanden later werd ze dus alsnog onwel. In het ziekenhuis werd een CT-scan gedaan. Nou, daaruit bleek dus dat die schaar in het lichaam was achtergebleven. Nou, pak even je hand. Doe even zo je duim en je pink zo ver mogelijk uit elkaar. Dat is 15 centimeter en dat zit in je buik.
1: Oh.
15: Ja goed, inmiddels is duidelijk dat ze vandaag opnieuw wordt geopereerd om die schaar dus weg te halen. Wel in een ander ziekenhuis.
0: Ja, nou, kan gebeuren. Ik bedoel, waar gehakt wordt vallen spaan. Dus ik laat ook wel eens mijn niet-machine. Meestal berg ik hem op in mijn kastje, maar ik laat hem ook wel eens op mijn bureau staan, weet je? Ja. Dat soort dingen gebeuren. Dankjewel, Dave.
12: Dit is Radio Rijnmond.
0: Tot zometeen Miles Smith en Marcia, mijn eerste Backstreet Boys voor je bij Rijnmond.

0: Miles Smith. My Messi bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je er weer bij bent. De examenperiode is begonnen. Hè? Voor heel veel mensen een heel spannende tijd. Iedereen kent ook wel één iemand of zo die waarschijnlijk examen doet.
1: Ja, of je kan het je heel goed herinneren natuurlijk hoe je examen ging.
0: Ah, jij bent natuurlijk nog best wel jong. Maar jij kan het je nog echt heel goed herinneren hoe je daar in die zaal zat. Hè?
1: Ja, in zo'n gymzaal. En die stonk al naar puberzweet voordat je was begonnen aan die toets. Ja. Want iedereen vond het natuurlijk spannend. En niet heel veel mensen gebruiken dan deo helaas. En nee. Ja, ik zei het er net al eventjes. Maar wij moesten dus echt onze pennen en zo en gummetjes meenemen in een plastic zakje. Want als je het in je etui deed, dan kon je daar natuurlijk een spiekbriefje in doen. En dat was niet de bedoeling. Nee. Dus je moest echt in zo'n boot.

0: boterhamzakje mocht je je spullen meenemen. Voor de rest alles in je kluisje. Ja, en dan ging je die toets maken. En dan kon je daarna ook nog je antwoorden overschrijven als je snel genoeg was. En dan kon je die daarna thuis controleren. Nou, echt verschrikkelijk. Ik heb dat nooit gedaan.
1: Ik had een beetje minimale inspanning, maximaal resultaat. Een beetje zoals Feyenoord dit seizoen, zou je kunnen zeggen. Ik had overal een 6 voor.
0: Nou,
1: en ik was uiteindelijk geslaagd. Ik kwam alleen nooit opdagen op school.
0: Hoe zit dat?
1: Ja, ik was elke keer afwezig. Ik was met andere dingen bezig. Ik had een beetje een moeilijke thuissituatie. En daar wil ik niet alleen maar de schuld van geven. Maar in ieder geval was ik op dat moment nog heel weinig met school bezig. En heel veel met andere dingen was ik bezig. Met mijn vriendjes en zo. En dat was heel gezellig. Maar in ieder geval kreeg ik met de diploma-uitreiking de Spijbel Award uitgereikt.
0: Oeps.
1: Alleen... Eén probleem, ik was er zelf niet.
0: Je was er ook niet. Als je dan wel op school was, in welke vakken was je dan het beste? Waar ging je naartoe?
1: Nou, wat ik echt geweldig vond, en dat had natuurlijk ook met de leraar te maken, maar ook met het vak zelf, was Nederlands. Ik vond dat zo'n leuk vak.
0: Ja?
1: Echt van de stijlfiguren tot de poëzie en grammatica. In spelling was ik altijd waanzinnig goed in. Ja, ik vond het echt fantastisch.
0: Wat goed,
1: ja,
0: zeg.
1: Ja, dat vond ik echt het allerleukste vak.
0: Ik had dat met geschiedenis. Ik had zo'n leuke docent, meneer Kei. Mario Kei heet hij. En die kon het zo mooi vertellen. Hij zat ook op theater. Dus hij gebruikte dat ook in de klas. Om dat een beetje zo mooi uit te beelden. Met grapjes in zijn PowerPoint-presentaties. Ja, die kenmerkende aspecten die zitten er nog steeds in. Door meneer Kei.
1: Nou, dankjewel meneer Kei. Leuk dat je dat teweeg hebt gebracht bij Milou. Ik ben ook wel benieuwd bij jou. Wat was jouw favoriete vak op school? Kan je het nog herinneren? Toen je op school zat, examen deed, wat was nou echt jouw favoriete vak? En had dat dan ook met die leraar te maken? Als je het leuk vindt, mag je ook die leraar erbij vermelden natuurlijk. Dit is Radio Rijnmond met zometeen Maroon 5 en Peggy Goo. Maar eerst Marcia, dit is Rechtop in de Wind.

0: Even een moment van stilte. Speciaal voor... Hey Peter, waarom draai je altijd van die zoetsappige baggermuziek? Allemaal hetzelfde genre. Echt bagger! Zegt hij. Hij is zo boos.
1: Ja, soms is een liedje wel je ding en soms niet.
0: Nee, inderdaad. Deze heb ik toevallig zelf niet uitgezocht. Dat heeft onze muziek samenstellen gedaan. Maar nou ja, ik vond het niet echt baggermuziek. Maar ik vond het toch wel een lekker plaatje eigenlijk. Leuk om weer eens te horen. Hij heeft volgens mij met het Songfestival te maken. Daarom stond hij nu ingepland. Deze heb ik trouwens wel zelf uitgezocht. Die was bijna naar Jamai gegaan. Maar die ging toch naar Maroon 5. This Love hoor je nu bij Peter en Milou hier op Radio.

0: Nou, hoe zit dat nou met Jamai en dit liedje? Nou, er zit zo'n bijzondere geschiedenis vast aan dit nummer. In 2003 had de Amerikaanse platenmaatschappij van Maroon 5 nog helemaal geen plan om This Love als single uit te brengen. En daarom werd dat nummer internationaal aangeboden aan andere artiesten. En zo was hij dus bijna bij Idols-winnaar Jamai terechtgekomen. Die vond het ook fantastisch, nam meteen een demo op. Maar op de valreep bedacht Maroon 5 zich, wilden ze toch zelf uitbrengen. En toen kreeg Jamai een ander nummer toegewezen. En dat nummer hoor je trouwens zo meteen hier op Radio Rijnmond.
1: En we hebben het over eindexamens, want die zijn in volle gang. Ja, weet jij nog wat voor eindexamen je deed? En in welk vak je goed was vroeger? Nou, Tetti zegt al, mijn favoriete vak was gymnastiek. Mede door de leraar, de heer Putgens. Ruti meldt zich ook al via de Rijnmond-app. Die zegt, ik ben een echte beta-man. Mijn favoriete vak is scheikunde van docent Knibbe. En Sylvia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Misschien word jij over een paar jaar ook wel genoemd als een favoriete docent. Want jij bent docent Nederlands, hè?
2: Dat eerste denk ik niet.
0: Hoezo niet?
2: Nou, ik ben wat consequent en dat vinden de kinderen altijd streng. Dus daar kunnen ze niet zo goed tegen.
1: Ja. Maar je levert ze wel goed af. Want jouw klassen doen ook examen nu op dit moment, toch?
2: Ja, klopt. Ja. Dus ik ben benieuwd.
1: Ja. Hoe gaat het met de examenklassen?
2: Ik maak me wel een beetje zorgen.
0: Oh, echt waar? Waarom?
2: Jazeker. Nou ja, het allereerste roepen ze natuurlijk altijd, het komt wel goed, mevrouw. Mm-hmm. En ik heb gisteravond tot 11 uur appjes gekregen, mevrouw. Wat moet ik ook alweer leren?
0: Nee.
2: Dat eigenlijk.
0: Nee. Oh, dat is wel echt een beetje tricky allemaal natuurlijk.
2: Zo. Ja, maar goed, ze hebben een andere instelling. Maar ja, goed, Peter had ook een andere instelling. Maar nu is het algemene beeld.
0: Nou, dat is waar. Ja, maar dat is natuurlijk wel zo, hè. Ik bedoel, je kan veranderen en je ontwikkelt je ook als mens. En ja, je opvoeding speelt ook een rol natuurlijk. Maar ik vind het wel zorgwekkend als je voor je examen, mevrouw, wat moet ik ook weer allemaal leren? Ik bedoel, dat is toch een beetje, dat had je liever in het eerder stadium gehoord natuurlijk allemaal.
2: Ja, maar dat klopt.
0: Zijn de studenten nou ook veranderd in de afgelopen jaren, vind jij?
2: Qua werkhouding wel.
0: Ja? Is het echt minder geworden?
2: Ja.
0: Heb je daar een verklaring voor eigenlijk?
2: Nee, dat zou mijn interpretatie zijn. Verklaringen kan ik natuurlijk, dat moet bewezen worden. Ja, maar
0: mensen zeggen, het begint vaak bij de opvoeding, toch?
2: Nou, nee hoor. Nee, ik denk dat wel sociale media heel veel doet.
0: Oh ja, weer die verdomde telefoon natuurlijk.
2: Ja, ook, maar wat ze dan allemaal lezen en zo. En ze kunnen elkaar natuurlijk eerder ook op de hoogte houden van allerlei zaken die ze belangrijker vinden dan...
0: Ja, je bedoelt dat ze eigenlijk slechte invloeden krijgen. Dat ze veel te veel prikkels meekrijgen, behalve de vakken die ze moeten leren bijvoorbeeld.
2: Ja, maar het is ook wel een trend onder pubers, denk ik. Het puberbrein werkt toch anders dan een volwassen brein. En dat openbaart zich... best wel heel veel.
1: Nou, precies.
0: Ja, nou ja, duidelijk. Ja. Nou, we gaan jou in ieder geval uitroepen tot onze vroegste vogel vandaag. Voor al je inspanningen van de afgelopen weken natuurlijk, om die studenten klaar te stomen voor hun eindexamen met je consequente gedrag. En hopelijk heeft het ook een beetje effect uiteindelijk, maar dat gaan we natuurlijk over een paar weken wel weer merken.
2: Ja.
0: Maar je bent dus onze vroegste vogel, Sil.
2: Nou, superleuk.
0: Ben je er klaar voor om het te ontvangen?
2: Ja, zeker.
0: Want dan laat ik hem los uit zijn kooitje. Even kijken hoor, daar zit hij onder mijn bureau. Daar komt hij aangefladderd. Daar komt hij. Ja, daar Sylvia, waar woon je?
2: In Overschiet.
0: Kijk.
1: Is hij daar aangekomen in Overschiet?
2: Ja, hij is er, ja.
1: Gelukkig.
0: Hij maakt zich wel een beetje zorgen. Hij heeft een beetje een bedrukt snaveltje, of niet?
2: Ja, dat klopt. Hij is zeker naar de wedstrijd van gisteren van mijn favoriete ploeg.
0: Oh, is dat Sparta?
2: Ja, zeker.
0: Oh, 4-0, hè? Nee. Onderuit gegaan.
2: Ja, het is heel erg, maar goed.
0: Ja, ze hadden zich nog... een soort van kunnen kwalificeren voor play-offs voetbal. Maar dat zit er helaas niet in, denk ik, dit seizoen.
2: Nee, helaas.
0: Nou ja, misschien over een tijdje weer.
2: Wie weet.
0: Sil, maak er een mooie dag van vandaag. En good luck voor alle studenten, hè. Doeg.
2: Ja, dankjewel.
0: Bye.

0: best scorende Duitse plaat aller tijden. De enige nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. Volledig Duits. Nena, 99 Luftballon.
1: En zometeen bellen we met Mandy, want zij wil met haar stichting het taboe rondom misbruik doorbreken. En organiseert daarom vanavond een evenement in Theater Zuidplein.
0: En de examenperiode is in volle gang. En daarom spelen we zometeen het spel Herexamen met vandaag een geschiedenisvraag op Radio Rijnmond.
1: Yes.
2: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You're back. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
3: Een beetje.
2: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht? Kijk op werkenbijeneco.nl.

0: Festival.nl.
1: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: 1 over 7, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Rotterdam-Charloes is vanmorgen vroeg iemand gestoken. Een vrouw is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is de man waarschijnlijk op straat of in een auto gestoken. Hij is daarna een huis binnengegaan aan de Westduwelstraat. Daar werd iets na zessen werden de hulpdiensten gebeld. Ze landden er onder meer een traumahelikopter in de buurt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is geweest om te steken is niet bekend. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener op een fatbike die eind vorige week iemand heeft mishandeld na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie op sociale media. De man deed uit verbazing zijn armen omhoog. De fatbiker keerde daarop om en duwde de man achterover de bosjes in. Toen een omstander het voor de 80-jarige man opnam, kreeg die meerdere klappen in zijn gezicht. De politie zegt dat er nog steeds niemand is aangehouden voor de mishandeling. Twee mensen zijn opgepakt na de melding van een schietpartij in Schiedam gisteravond. Rond 9:15 zouden één of meerdere schoten zijn gehoord op de Monseigneur Nolenslaan. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk is geschoten. De politie heeft ter hoogte van het Liefdinkplein onderzoek gedaan, zoals onder meer gesproken met getuigen. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er 9 turbines bij. Dat zijn er sowieso al minder dan het jaar daarvoor. Het einde van de trend lijkt nog niet in zicht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland denkt dat het vermogen van de windturbines dit jaar zal dalen, omdat veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er weinig plannen zijn om nieuwe windmolens er tegenover neer te zetten. Dat er minder windmolens bijkomen komt vooral door onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten en kan het overvolle stroomnet dwars zitten. Het weer, zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het korte tijd even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui. Morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie nog met 4 files bij ons uit de regio op dit moment. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen havens 4100 5200 en havens 55 5700. 5 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 7 minuten. Dan nog een andere file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekerk en IJssel. 4 kilometer, 5 minuten vertraging. En tot slot ook een file op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk. 3 kilometer en daar doe je 5 minuten langer over.
0: Jouw recept voor een goede start.

0: Pieter en Milou.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Breeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Den Breeën.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal? Zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
14: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
13: En voor de sta-opstoel van Toon.
15: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: Eruit. Met Peter en Milou.
21: Radio met een grote R.

0: Het klinkt wel als een vrolijk vakantienummertje, maar de tekst is eigenlijk behoorlijk brutaal. Het gaat over een man die aan een meisje opbiecht dat hij niet haar biologische vader is. Terwijl hij haar moeder de schuld geeft van haar ontrouw. Kid Creole en de Coconuts hoorde je bij Radio Rijnmond. En Annie, I'm not your daddy. Een hele goede morgen, 11 minuten over 7. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een kakelverse, gloednieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit huis met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vandaag eerst droog met wat zon. Aan het begin van de middag passeert een smalle zone met regen. Daarachter breekt af en toe de zon door. Het is met 12 graden een koude dag te noemen.
1: En de langste file in onze regio vind je op dit moment op de A20... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En daar doe je 8 minuten lang over.
0: De eerste Nederlandse repatriëringsvluchten met de opvarenden van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. Aan boord zijn naast 8 Nederlanders ook 18 buitenlanders. Zij vertonen geen symptomen van het virus, maar moeten wel in quarantaine.
1: En Noorwegen heeft van de organisator van het Songfestival een waarschuwing gekregen dat het optreden van zanger Jonas Lof tijdens de eerste repetities te sexy was. En de eerste halve finale van het Songfestival is morgen in Wenen.
0: Nou, we zijn wel wat gewend van het Songfestival, maar als dit dan te sexy bevonden wordt, dan ben ik heel benieuwd. Ja, precies. En Feyenoord heeft gisteren met 1-1 gelijk gespeeld tegen AZ, waarbij het Champions League ticket definitief veilig is gesteld. De 1-1 die kwam vrij laat in de wedstrijd. Het was nog heel lang spannend van Anis Hajmoussa en klonk als volgt op Radio Rijnmond.
2: Nou, dan pakt Targaline maar weer in zijn bal af van de tegenstander. Zet van de Elsa misschien wel Hajmoussa weg.
3: Goede bal.
2: Hajmoussa maken, man. Maken.
3: Yes. Ja.
2: Wat blijft hij kalm, wat blijft hij cool, wat maakt hij een belangrijke goal. Het aangeven van een Elshout maakt Hajmoussa die 1-1.
0: Ja, ik krijg wel een bericht van een Spartaan op de Rijnmond app die zegt, ja, nu weten we het wel van Feyenoord met 15 uitroeptekens. Ja, en ook Excelsior heeft gelijk gespeeld tegen FC Volendam en is daardoor gegarandeerd van handhaving op het hoogste niveau van Nederland.
1: Nou, goed nieuws en de eindexamens zijn in volle gang. En wij vragen ons af, wat was jouw favoriete vak vroeger op school? Waar was je nou echt goed in? Nou,
0: Brian die zegt, mijn lievelingsvak is wiskunde geworden, maar dat kwam meer door mevrouw Bervoets.
1: Oh.
0: Wat een ongelooflijk knappe vrouw was dat. En daarom ben ik echt van wiskunde gaan houden.
1: En Peet zegt, mijn favoriete leraar was Hans van Zetten. Die zei namelijk, dat wordt helemaal nooit iets met jou.
0: Oh, wat erg. Hij heeft hij toch gelijk gehad. Nee hoor. Wat was jouw favoriete vak op school? En hoort daar dan ook een leraar bij? Laat het maar even weten. De Rijnmond app staat voor je open. Ik ben benieuwd naar de

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: John Legend en Save Room for My Love hier bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Het is 10 minuten voor 7:30.
1: En in iedere basisschoolklas zitten gemiddeld 2 kinderen die te maken hebben met seksueel misbruik. Ja, cijfers waar je stil van wordt. Maar volgens Stichting Wij Zijn M moet je daar juist over praten. En daarom staat Theater Zuidplein vanavond volledig in het teken van dit taboe met de talkshow Hashtag Durf Te Zien. En Manny Slijpen, directeur van de stichting, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, voor wie die stichting niet kent, kan je heel kort uitleggen waarom jullie Wij Zijn M heten en wat jullie precies doen?
2: Ja, tuurlijk. Wat wij doen, wij maken eigenlijk het onderwerp seksueel misbruik bespreekbaar door middel van lessen op scholen, lotgenotendagen, theatervoorstellingen. En de Wij Zijn M staat eigenlijk voor wij zijn misbruikt, maar ook moedig, mooi, machteloos en gewoon mens.
0: En Mandy.
2: Ja, en Mandy, toevallig heet ik met een M. Dat is niet helemaal de bedoeling, maar dat klopt.
1: En waarom heb je de stichting opgericht, Mandy?
2: Ja, ik ben zelf als kind misbruikt, van mijn 8e tot mijn 14e. En ik weet gewoon hoe lang je met zo'n geheim rond kunt lopen. Het was bij mij mijn opa, dus het was heel dichtbij. Het was een familielid. En ja, ik weet gewoon dat het zo vaak gebeurt. En er was iemand die kwam ooit naar me toe, die zei: Mandy, ik heb hetzelfde meegemaakt. Ik neem het mijn graf mee in, dus dank je wel dat je dit doet. En dat raakte mij zo dat ik dacht, ja, ik moet gaan staan voor alle mannen, alle vrouwen en alle kinderen die het meemaken.
0: Hoe heb jij geleerd om daar uiteindelijk over te vertellen? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, toen ik het voor het eerst vertelde, dat kwam omdat mijn ouders gingen scheiden. Dus eigenlijk de emmer zat vol. En toen heb ik het ook ineens tegen een vriendin in de klas verteld. En ik weet nog dat ik het zei en dat ik dacht, maar dit gebeurt eigenlijk niet echt. Omdat je het ook eigenlijk zelf niet wil weten. En gelukkig heb ik daarna goede hulp gehad. En dat is vooral onwijs belangrijk voor kinderen die het meemaken. Dat je echt steun krijgt uit je omgeving.
0: Nou, inderdaad zeg. Zo, want hoe werd er op gereageerd?
2: Nou, ik werd meteen geloofd. Mijn moeder zei ook gelijk, oh jee, het is mijn eigen vader. Dus haar vader. Dus eigenlijk alle puzzelstukjes vielen op zijn plek. Maar de rest van de familie heeft me allemaal laten vallen. En dat is best wel nog een verwerking geweest daarna. Ja. Ja.
0: Zo, dan krijg je dat ook nog eens op je bordje, zeg. Jeetje, terwijl je zoveel hebt meegemaakt als kind. Dan gaan je ouders uit elkaar. Je hebt dat misbruik meegemaakt. En dan laten mensen je ook nog stikken. Wat verschrikkelijk. En toch raad je mensen wel aan. Dus wat overblijft onderaan de streep. Alsjeblieft, praat erover.
2: Ja, absoluut. Ja, omdat, kijk, je zit zo lang met zo'n geheim. En ik merk nu ook, hè, nu ik een stichting heb, ik krijg zoveel verhalen van mensen, mailtjes iedere dag weer, dat mensen zo blij zijn dat het bespreekbaar wordt. Het is natuurlijk best wel een taboe, hè, überhaupt in de maatschappij. En er moet gewoon over gesproken worden, want het zijn 2 kinderen per klas. Dat zijn echt hele hoge cijfers.
0: Zeker.
1: Maar waar begin je dan als je denkt van, oh, ik wil dit eigenlijk aan iemand vertellen, maar ik weet niet hoe?
2: Ja, durf het gewoon te vragen. Kijk, aan kinderen kun je eigenlijk alles vragen. En kijk, we vragen heel vaak, word je wel eens aangeraakt op plekken die je niet fijn vindt? Maar je kan beter vragen, word je wel eens aangeraakt op plekken die niet oké zijn? En dan, weet je, het kwam in mijn woordenboek niet eens voor dat ik dacht dat ik het meemaakte. Dus kinderen moeten ook snappen van, hé, dit kan niet. Je mag hierover praten.
0: En waarom het verschil niet oké en fijn?
2: Omdat het lastig is met seksueel misbruik door een bekende, dat de aanrakingen soms ook fijn zijn.
0: Ja,
2: en dat
0: maakt
2: het zo ingewikkeld.
0: Zo, dat is ook heftig, hè, als je daarover nadenkt. Ja, natuurlijk, het kan fijn voelen, maar dat is niet oké. En dat zeg je heel goed.
2: Je vindt,
0: ja, dat is dat onderscheid, dat maak je heel goed inderdaad. Hey, en waar kunnen wij als normale stervelingen aan herkennen dat iemand misbruikt wordt? Welke signalen?
2: Ja, dat is het hele moeilijke. Je kan het dus bijna niet herkennen, omdat je als kind echt niet wil dat het uitkomt. Maar het allerbelangrijkste is, denk ik, van neem je onderbuikgevoel serieus. Mijn moeder heeft het achteraf ook gezegd, van had ik toen die signalen maar serieus genomen. En het gaat om hele kleine dingen. Maar als je een onderbuikgevoel hebt, zoek hulp. Het Centrum Seksueel Geweld kun je altijd bellen. Het is belangrijk om daar echt over te praten.
0: Mandy Slijpen, mag ik jou ontzettend bedanken voor het onder de aandacht brengen van dit gevoelige onderwerp. Maar wat doe je dat op een fantastische manier. Niet alleen hier op Radio Rijnmond vanuit jouw stichting Wij Zijn M, maar ook dus vanavond in het theater. Hoe laat moeten we naar Theater Zuidplein? En hoe ziet de avond eruit tot slot?
2: Ja, het is om 7:15 begint. Dus we hebben om 7:30 nog een soort van informatiemarkt met allemaal organisaties. Maar het is een avond waarin we spreken. Dus er is een klinisch psycholoog, een zederegisseur en ik. En het wordt afgewisseld met muziek van onder andere Karin Bloemen en Birgit Schuurman.
0: Mandy Slijpen, dankjewel.
3: Het beste van de jaren 80,
4: 90
3: en nu.
4: Radio Rijnmond.
3: Jouw dag.
4: Jouw muziek.
3: Jouw Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Hallo, hier is Henk Westbroek van Het Goede Doel. En je luistert naar Peter en Milou van Radio Rijnmond.
6: Ik moest

0: Oh, laatst hadden we nog de gast in de studio, Henk Westbroek. Van het Goede Doel en Nooduitgang van het album Mooi en Onverslijdbaar. Dit is zo'n prachtige plaat die ik toevallig laatst op de kop heb getikt. Voor 8 euro op de rommelmarkt tijdens Koningsdag. En ik heb België er ook meteen bij gekocht. Was ook zo'n mooie plaat.
1: En zometeen krijg je nieuws van onze eigen nieuwslezer Dave Datema.
2: Ja, het zal je waarschijnlijk helemaal zijn ontgaan, omdat we niet meedoen. Maar deze week is dus het Eurovisie Songfestival. De officiële aftrap was al dit weekend. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Een hele goede morgen, het is 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 9 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 8 minuten. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 9 minuten vertraging. En dan tot slot een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Averingen. 9 kilometer en dan heb je ook 9 minuten vertraging.
0: Het wordt volgens mij een beetje een gure dag met een wind en het wordt hartstikke koud voor de tijd van het jaar. Maar gelukkig is daar het zonnetje in huis en alles met een mooie plaat in zijn handen. Goedemorgen, Ed.
7: Ja, zeker. Goedemorgen van het Goede Doel, inderdaad. Kijk, luisteraars.
0: Ja, geweldig.
7: Het Goede Doel, Mooi en Onverslijdbaar. En Peter, dit is een pareltje van de Nederlandse popmuziek. En vooral het nummer Alles Geprobeerd. 6,5 minuut. Prachtig. Misschien wel een van de mooiste nummers die ooit gemaakt is door een Nederlandse band.
0: Alles geprobeerd om jou maar te vergeten. Overal geweest. En ik sliep met iedereen.
7: Prachtig.
0: Prachtig nummer, inderdaad. Ik heb hem toevallig, dus ik vertel het net op de radio, maar daarom had je hem er ook bij gepakt. Ik had hem dus voor 8 euro op de rommelmarkt op de kop getikt. Je hebt er misschien in het verleden nog wel meer voor betaald, kan ik me zo voorstellen.
7: Nee, dit is ook een tweedehands die ik toevallig een tijdje geleden gekocht heb. Ik geloof voor een tientje dan. Ik koop elke week wel een LP tegenwoordig. En het is gewoon echt een prachtige, prachtige plaat. Echt een aanrader.
0: Helemaal met je eens, Ed. Nou, mooi dat je hem even bij hebt gepakt. Ik zou zeggen, pak die weerkaart er ook maar even bij. Want ik ben toch wel benieuwd wat het wordt vandaag. Het houdt niet over, hè?
7: Nee, het houdt niet over. Dat zeg je heel goed. En het wordt inderdaad koud. Dat heb je ook goed gezegd. We zitten nu even tussen twee storingen in. Want de dag is begonnen met regen. Ik weet niet of jij dat nog mee hebt gekregen. Maar toen ik begon vanochtend om 4 uur, viel er nog een beetje regen. Inmiddels schijnt de zon dan. Maar dat duurt ook niet lang. Want vanuit het noordwesten krijgen we te maken met een storing. En die zorgt later vanochtend alweer voor een toename van de bewolking. Begin van de middag trekt een smalle zone met regen over, Peter, vanuit het noordwesten. Daarachter dan weer af en toe zon. Ja, en de maximumtemperatuur die komt vandaag niet hoger uit dan maar 12 graden. 5 graden lager dan normaal. En daarbij waait een matige en langs de kust vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond staat er trouwens aan zee wel meer wind. En morgen, nou, ik denk een meevallende dag tot de avond. Af en toe zien we de zon. Pas in de avond een beetje regen her en der. Maar aan de koude kant nog steeds. Het wordt morgenmiddag maar 13 graden. Dus ik heb, je ziet het, alweer wat diks aangetrokken. Ja, zie ik jij ook weer een truitje aan.
0: Ja, maar wat dat betreft is er weinig verschil met of het nou 20 graden is of 13 graden in mijn geval. Hè. Hey, dankjewel Ed voor zover.
7: Meen je dat? Oh, ja, oké.
0: Okay. Ja, ochtends vind ik het altijd koud. En in de studio
7: is het
0: aan de koude kant, kan ik je vertellen. Ja. Dankjewel Ed, fijne dag. En we spreken je over een uur weer, hè. Het is 3:30. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave.
2: In Rotterdam-Sjaloos is vanmorgen vroeg een vrouw opgepakt na een steekpartij. Het slachtoffer, een man van 32, zou buiten op straat of in een auto zijn gestoken. Hij wist zelf naar binnen te komen in een huis aan de Westduelstraat. Een trouwmedicopter werd opgeroepen, maar de man kon uiteindelijk zelf naar de ambulance lopen. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. In Leiden is dit weekend een meisje van 15 overleden toen ze de halve marathon liep. De organisatie legde meteen de wedstrijden stil, omdat het onverantwoord was om ook de andere afstanden te laten starten.
8: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen, maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter. En die komt niet thuis. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen.
0: Schrikkelijk.
2: Ja, vorig jaar raakte ook een hardloper onwel. Tijdens de Leiden-marathon de deelnemer werd op het parcours gereanimeerd. Van het 15-jarig meisje is de doodsoorzaak nog niet bekend. Het Eurovisie Songfestival zonder Nederlandse deelname is officieel begonnen. Dat gebeurde met een openingsceremonie bij het stadhuis in Oostenrijk. Alle 35 deelnemers presenteerden zich daar aan het publiek. Ook Israël, en daar is natuurlijk veel om te doen.
9: Yeah, I saw there's a lot of...
2: Deelname is officieel begonnen. Dat gebeurde met een openingsceremonie bij het stadhuis in Oostenrijk. Alle 35 deelnemers presenteerden zich daar aan het publiek. Ook Israël, en daar is natuurlijk veel om te doen.
9: Yeah, I saw there's a lot of fans from Israel here.

0: heeft gezegd, wij sturen geen act richting het Eurovisie Songfestival. Ja, maar hoe je het ook bent of keert, morgen is de eerste halve finale.
1: Ik ben heel erg benieuwd. En vrijdag zenden wij dus de Eurovisie Songfestival top 100 uit. Hè? De ultieme top 100. En daar kun je ook nog je favoriete plaat, je favoriete songfestivalplaat voor indienen via Rijnmond.nl. Dankjewel Dave, voor zover.
0: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Dit is hem dan, de single die uiteindelijk naar Jamai ging. Step right up.

0: Jamai en Step Right Up. En This Love was dus de andere keuze van Jamai. Die had hij eigenlijk gekozen. Maar die ging uiteindelijk toch naar Maroon 5. Wat was er gebeurd als Jamai met This Love was gekomen? Was het dan net zo'n grote hit geweest als bij Maroon 5? Of, ik denk het niet, hè?
1: Had Jim dan gewonnen?
0: Nee, dit was na Idols.
1: Gelukkig. Dus,
0: ja, hier.
2: De examentijd is aangekomen.

0: Herexamen.
1: De examenperiode is aangebroken. Daarom spelen we de komende 2 weken het spelletje herexamen.
2: En als je het goede antwoord weet, win je die exclusieve ruit Peter Milou Gerse Rijnmond sokken. En je maakt ook nog eens kans op een outdoor activiteit naar keuze. Met 10 van je beste vrienden. En je sluit af met een barbecue of een lekkere lunch.
1: Ja, we spelen vandaag eindexamen geschiedenis. Het is meteen een vraag met een verrassend antwoord dat niet veel mensen weten. Sterker nog, ik wist zelf het antwoord ook niet. Nou ja, dat zegt genoeg misschien over deze vraag. Dan komt ie. Wie was minister-president tijdens een groot deel van de Tweede Wereldoorlog? Was dat A, Joop den Uyl, B, Willem Drees of C, Pieter Sjoerds Gerbrandy? Dus A, den Uyl, B, Drees of C, Gerbrandy?

Die met een Y. Heb je enig idee wat het goede antwoord op deze vraag is? Dus wie was minister-president tijdens een groot deel van de Tweede Wereldoorlog? Den Uyl, Drees of Gerbrandy met een Y? Laat het dan even weten via de Rijnmond app en alleen dan ding je mee naar de prijzen. Zometeen Blondie, Toto komt er ook aan, maar eerst Sabrina Carpenter.

0: zangeres uit de jaren 80, 90 en nu met Blondie en Denis voor je op Radio Rijnmond.
1: Ja, en wat een sensatie was dat gisteren, hè? Toch in Kralingen. Ongelooflijk. Ze hadden aan een punt genoeg voor handhaving. En dan heb ik het natuurlijk over Excelsior in die wedstrijd tegen Volendam. En Piepe Guido, die ken je van die geweldige liedjes op social media, die stond er met zijn neus bovenop.
2: Excelsior, je weet niet wat je doet met mij.
1: Dit zijn die liedjes die hij maakt. Het is geweldig. En op een gegeven moment zag ik hem het veld oplopen. Ja, hij moet het zelf maar even vertellen. Het is ongelooflijk. Piepe Guido van den Berg, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen Peter, goedemorgen Milou, goedemorgen luisteraars.
1: Yes, goedemorgen. Daar is hij weer. Een hele goede morgen. Nou, we zijn blij je weer te mogen begroeten in onze ochtendshow op Radio Rijnmond. Piepe Guido, jij gaat voordat je naar je werk gaat toch nog even terugblikken op wat er gisteren allemaal gebeurde. Neem ons even mee. Wat heb je meegemaakt?
3: Nou ja, ik mocht na de wedstrijd werd ik het veld opgeroepen door Louis Schouten. Die wilde graag dat ik een liedje ging zingen. Ja. En voordat dat gebeurde vond ik het wel heel erg lastig, want ja, ik wilde eigenlijk niet. Toen ik het veld opliep, dat kon je ook op de beelden zien, vond ik het wel leuk. Maar daarna vond ik het toch wel weer heel erg lastig toen ik het veld afliep.
1: Ja.
3: Dat gevoel heb ik de hele avond gehad.
1: En kun je daar iets over vertellen? Wat maakt het lastig? Wat maakt het lastig?
3: Omdat ik het waarschijnlijk toch ook een beetje door mijn autisme. En ik vond het ook gewoon heel erg lastig, omdat het toch wel onverwachts kwam.
1: Ja.
3: En, ja. Maar ja, aan de andere kant, als ik het niet doe, krijg ik daar weer spijt van. Hè?
1: Ja, ja, want precies. Het is ook weer een mooie ervaring natuurlijk. Maar ik snap het, het zijn natuurlijk zoveel prikkels in één keer die op je afkomen, hè, Piepe Guido?
3: Klopt, maar het ging volgens mij op zich best wel goed.
1: Het ging hartstikke fantastisch. En zullen we even een stukje laten horen om terug te blikken?
3: Ja.
1: Hier weet je al toe, zo naar Piepe Guido. Uiteindelijk pak je dan zelf de microfoon. Ja, het is geweldig. Je hebt de microfoon in je hand. De mensen reageren gewoon heel positief op jou, hè?
3: Ja, dat is heel leuk.
1: Dat is toch heel erg leuk, inderdaad. En dat zal je ook niet altijd zo hebben meegemaakt. Maar dit alles heeft wel heel veel voor je betekend. Heeft ook heel veel veranderd in je leven, of niet? En het zingen van die liedjes en de steun die je massaal krijgt.
3: Ik vond ik in het begin ook wel heel erg moeilijk, hoor. Ik vind het soms moeilijk als mensen vervelende dingen zeggen.
1: Ja.
3: Maar een paar jaar geleden vond ik het ook heel erg moeilijk als mensen dingen zeiden die wel heel erg leuk waren, omdat ik die aandacht helemaal niet gewend was.
1: Ja,
0: nee, precies.
1: Nou, daar kan ik me ook iets bij voorstellen, inderdaad. En hoe heb je daarmee leren omgaan?
3: Ja, het gaat een beetje vanzelf. Je raakt wat meer ervaren erin en hoge bomen vangen ook veel wind, dus daar kan je er ook wat makkelijker tegen. Dan bouw je een beetje een schild om je heen om je te behoeden van slechte dingen, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
3: En laten we maar verder ook gewoon een beetje normaal doen natuurlijk.
1: Ja, ik heb het idee dat, tuurlijk is er altijd wel een lullige opmerking, dat hoort bij deze tijd, zo lijkt het wel. Hè? Dat is ook een beetje inherent aan het gebruik van social media.
3: Klopt.
1: Maar over het algemeen is het sentiment wel heel positief, zeker de laatste tijd, hè, Piepe Guido?
3: Ja, dat klopt hoor. En als ik dan ook zie, en dat doet echt wel wat met mooi, dat er dan vaak kleine kinderen zijn die met mij op de foto willen, dan vind ik dat gewoon heel erg leuk. En ik vind het ook heel erg leuk dat ik dat kan doen. En het is ook nooit een probleem voor mij als mensen mij ergens zien om met mij op de foto te gaan. Ik doe dat nooit moeilijk af. Ik vind het juist hartstikke leuk zelf.
1: Ja, maar laten we niet vergeten inderdaad, jij hebt natuurlijk nog wel last van die autisme. Ook al lijkt het dan volledig weggeëbd, maar je hebt er nog wel last van. Je krijgt ook begeleiding natuurlijk.
3: Ja.
1: Maar dat je hebt in ieder geval wel leren mee om te gaan. En het is wat meer gaan liggen. En het is wat positiever allemaal wat dat betreft ook, hè?
3: Ja, en toen ik voor het eerst viraal ging, had ik dat ook totaal niet verwacht. Dus in één klap was die aandacht er en dat vond ik toen heel erg lastig. En ik kon er ook niet van slapen toen. En ik weet nog dat ik er toen ook heel veel hoofdpijn van kreeg.
1: Ja.
3: Nou, dat is nu toch inmiddels wel aardig anders geworden.
0: Gelukkig
1: nou, zeker.
0: Maar.
1: En wat ook heel positief is, Excelsior handhaaft zich in de Eredivisie. En dat moet toch fantastisch zijn. Niet alleen voor jou, maar ook voor de andere supporters, hè?
3: Ja, want daar gaat het natuurlijk komen. Het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om de klap en om de handhaving.
1: Zo is het inderdaad. We are staying up.
4: We are staying up! We are staying up!
1: Nou, dat was vorige week al in de kleedkamer. Fijne dag, Pieper Guido. Maak er een topdag van vandaag, hè?
3: Komt er goed. Jullie ook een hele

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90,
3: puntigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: En die gasten van Toto hadden zoveel dates van... ja, maar over wie moeten we nou een liedje schrijven? Over Rosanna of over Pamela? Weet je wat, we doen het over allemaal. Maakt het uit. Toto en Pamela hier bij Radio Rijnmond.
1: En we bellen zo meteen ondernemer Wim Beelen, want die wil zo snel mogelijk open met zijn pretpark
0: Spelen bij Beelen.
1: Maar er zijn cruciale spullen gestolen door Henny van der Most.
0: Zometeen meer. En de eindexamens zijn in volle gang. Daarom spelen we herexamen. En we hopen jou zometeen hier als winnaar van het spel herexamen te bellen. Maar dan moet je dus wel raden wie nou voor de langste periode minister-president was van Nederland in oorlogsperiode.
2: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste Songfestivalliedje?
3: Een beetje.
2: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of u nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Van der Linde.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
12: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
17: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
18: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
22: Hey, bedankt.
23: Merci.
21: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Yes, het is 8:01. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je bent er weer bij. Het zijn Peter en Milou in ieder geval tot 9:00. En daarna krijgen we ook nog Olivier de Neef en heel veel gezelligheid. Ook met Erik Lemmers en Rijntjan en Feze zijn weer van de partij. Eerst nu het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
25: Goedemorgen. In Rotterdam-Sjaarloos is vanmorgen vroeg iemand gestoken. Een vrouw is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is de man waarschijnlijk op straat gestoken. Hij is daarna zelf het huis binnengegaan aan de West-Duelstraat. Daar werden rond iets na zessen de hulpdiensten gebeld. Ze landen onder meer een traumahelikopter in de buurt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is voor de steekpartij is niet bekend. De politie in Dordrecht is op zoek naar een tiener die op een fatbike eind vorige week iemand heeft mishandeld na een bijna aanrijding in de wijk Stadspolders. Een 80-jarige man stak bij winkelcentrum Bieshof over op een zebrapad samen met zijn kleinkinderen en kreeg geen voorrang van de fatbiker, zegt de politie op sociale media. De man deed uit verbazing zijn armen omhoog. De vetbiker keerde om en duwde de man van 80 achterover de bosjes in. Toen een omstander het voor het slachtoffer opnam, kreeg hij meerdere klappen in het gezicht. De politie zegt dat er nog steeds niemand is aangehouden voor de mishandeling. De NS gaat een tijdelijke proef doen waarbij mensen met een laag inkomen gratis mogen reizen met de trein. Die proef wordt gehouden speciaal voor mensen uit Amersfoort, meldt de RTL Nieuws. Volgens de spoorwegen kunnen mensen beter meedoen in de samenleving als ze met de trein kunnen reizen. Inwoners van Amersfoort kunnen zich opgeven bij de gemeente. Er zijn 1000 passen beschikbaar voor de proef die een half jaar duurt. De gestaakte eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag uitgespeeld. De wedstrijd werd definitief gestaakt nadat NAC-aanhangers tot 2 keer toe vuurwerk op het veld gooiden. De restant wordt gespeeld in Friesland en zonder publiek. De wedstrijd wordt verplaatst omdat vanwege de veiligheidsredenen geen toestemming wordt gegeven om de wedstrijd te spelen in Breda. De stand van de wedstrijd is 2-0 in het voordeel van NAC. Door de andere uitslagen in de Eredivisie is de club uit Breda gisteren officieel gedegradeerd uit de Eredivisie. Heerenveen is al zeker van plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal. Het weer, zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijke bui. Morgen ook af en toe zon, in de middag meer bewolking. En het wordt morgen 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijgen we mij de verkeersinformatie met op dit moment 3 files bij ons uit de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost. 9 kilometer, 11 minuten vertraging heb je daar. Dan nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 13 kilometer, een klein kwartier vertraging heb je daar. En nog een andere file, randje regio A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. 11 kilometer en ook daar heb je een klein kwartier vertraging.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Zometeen Whitney Houston hier bij Radio Rijnmond.
2: Eruit.
3: Met Peter en Milou.
14: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
22: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
23: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
26: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
29: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
28: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
30: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
31: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
30: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
32: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Eruit!
14: Met
3: Peter en Milou.
4: Radio met een grote R.

0: jaren 80, 90 en nu radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Call Me Bad and I Wanna Sex You Up. Het is inmiddels 11 minuten over 8. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een kakelverse gloednieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Je hebt ons weer gevonden. Eerst droog vandaag met wat zon. Aan het begin van de middag passeert een smalle zone met regen. Daarachter breekt dan weer af en toe de zon door. Het is met 12 graden wel een koude dag vandaag.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op dit moment op de A16 tussen Breda Noord en Dordrecht. En heb je een klein kwartier vertraging.
0: De eerste Nederlandse repatriëringsvlucht met opvarenden van cruiseschip Hondius is geland in Eindhoven. Aan boord zijn naast 8 Nederlanders ook 18 buitenlanders. Zij vertonen geen symptomen van het virus, maar ze moeten wel in quarantaine.
1: En Noorwegen heeft van de organisator van het Songfestival een waarschuwing gekregen dat het optreden van zanger Jonas Lof tijdens de eerste repetities te sexy was. De eerste halve finale van het Songfestival is morgen in Wenen.
0: Het is maar goed dat ze niet zien hoe wij erbij zitten vandaag, Milou. Wij zien er ook iets te sexy uit voor radio, kan ik je vertellen. En Feyenoord heeft gisteren met 1-1 gelijk gespeeld tegen AZ, waarmee het Champions League ticket definitief binnen is. En die goal van Feyenoord van Anis Hartsmoussa die klonk als volgt op Radio Rijnmond.
2: Pakt Targaline maar weer in zijn bal af van een tegenstander. En zet van de Elsa misschien wel Hartsmoussa weg. Goeie bal. Goede bal. Hartsmoussa maken, man. Maken.
3: Yes. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Wat blijft hij kalm? Wat blijft hij cool? Wat maakt hij een belangrijke goal? Op aangeven van een Elshout. Maakt Hartsmoussa.
0: Nou, Feyenoord heeft dus de tweede plaats en daarmee Champions League voetbal veilig gesteld. Wat betekent dit voor de positie van de trainer van Robin van Persie? Dat hoor je zo meteen hier op Radio Rijnmond. En ook goed nieuws voor Excelsior, want dat speelde ook gelijk tegen FC Volendam. En daardoor is de ploeg gegarandeerd van nog een jaar voetbal op het hoogste niveau. Handhaving dus in de Eredivisie.
1: En we spelen nog steeds het spelletje wat heet herexamen, want de examens zijn weer in volle gang. En tijdens de herexamen of de examenperiode spelen wij dus het spelletje. En als je het goede antwoord weet, win je die exclusieve eruit Peter en Milou Gerse sokken.
0: Ja, je maakt ook nog kans op een outdoor activiteit naar keuze met je 10 beste vrienden. We spelen vandaag trouwens het eindexamen geschiedenis. En het is meteen een vraag met een verrassend antwoord dat niet veel mensen weten. Sterker nog, ik wist het antwoord zelf ook niet. De vraag luidt als volgt. Wie oh wie was minister-president tijdens een groot deel van de Tweede Wereldoorlog? A. Joop den Uyl. B. Willem Drees of C. Pieter Sjoerds Gerbrandy. Dus A. Den Uyl, B. Drees.

0: Herexamen.
1: Yes, de examenperiode is begonnen. En daarom spelen we de komende twee weken het spel herexamen. En de vraag van vandaag is: wie oh wie was minister-president tijdens een groot deel van de Tweede Wereldoorlog?
2: En Marielle uit Barendrecht, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
2: En voordat je antwoord geeft op deze vraag, in welk vak was jij vroeger het beste op school?
3: Ja, geschiedenis.
2: Ook, ja, ik ook. Ik vond het ook heel leuk. En waarom vond jij dat dan heel leuk?
3: Ja, weet ik niet. Ik heb het altijd leuk gevonden. Zo leuk dat ik er mijn baan van heb gemaakt.
1: Ja, want wat doe je tegenwoordig dan?
3: Ja, ik ben geschiedenisdocent.
1: Nou ja, ja, wat kan je anders met geschiedenis, hè?
3: Heel veel,
1: Jawel. Ja, je kan er heel veel mee. Maar geschiedenis, en waar geef je dat? En hoe leuk is dat?
3: Ja, ik geef les op de Theaterhaven VWO bij jullie om de hoek. Delfshaven, Pieterhoogstraat. En ik zit nu op school, zenuwachtig, want mijn leerlingen gaan zo examen geschiedenis maken.
2: Oh, met die kenmerkende aspecten van vroeger. Soms heb ik er nog nachtmerries over.
1: Kenmerkende aspecten?
3: Dat snap ik. Nou, je hoeft ze niet meer uit je hoofd te kennen, Milou. Ze zit tegenwoordig in bijlagen erbij.
1: Oh, echt waar?
2: Ja, je moest vroeger met geschiedenis echt heel veel waarde, Marielle. Kenmerkende aspecten over verschillende tijdsvakken moest je leren. Allemaal voor die eindexamentoets. Oh, verschrikkelijk. Maar ik moet ook zeggen, ik vond het een heel leuk vak. Maar het voelt nu wel een beetje als valsspeler, zou ik bijna zeggen, als je bezig met geschiedenis bent.
3: Dat zei ik ook.
1: Ja, want de vraag luidt dus als volgt: wie was minister-president tijdens een groot deel van de oorlog? A. Ja, Den Uyl, B. Drees of C. Gerbrandy? Nou, spannend hoor.
3: Ja, spannend.
1: Ja, zeg het maar.
3: Ja, dat is Gerbrandy.
1: Is dat inderdaad Gerbrandy met een Y? Klopt het? En gaat die prijs naar Marielle uit Barendrecht? Ja! Ja, inderdaad, klein beetje vals spelen is het wel. Maar dat geeft helemaal niks, want het is je van harte gegund. En voor jou zitten de zenuwen erop vandaag. Hè? Oh nee, het gaat ook nog wel een beetje beginnen met die studenten natuurlijk.
3: Ja, ik moet gaan nakijken. Maar ik wil vooral alle leerlingen die dit jaar examen doen, of nou geschiedenis of welk ander vak dan ook is, heel veel succes wensen.
1: Ja, dat is hartstikke lief van je. Vandaag hadden we Sylvia aan de telefoon als vroege vogel. En die zei wel, ze maakte zich wel een beetje zorgen. Want ze kreeg nog berichten van leerlingen van: mevrouw, wat moet ik ook alweer leren voor het examen? Heb jij dat ook?
3: Ja hoor. Nou, dat dan weer net niet, maar het is herkenbaar.
1: Het is wel een beetje herkenbaar, ja. Ik kan me iets meer voorstellen. Dankjewel, Marielle, voor het meedoen. Fijne dag nog, hè?
3: Ja, jullie ook. Fijne uitzending. Yeah.

0: jaren 80, 90 en nu met Whitney Houston en How Will I Know.
1: Feyenoord speelde gelijk tegen AZ. In de Kuip werd het na de gelijkmaker van Anis Hajmoussa uiteindelijk 1-1. En die goal die klonk als volgt op Radio Rijnmond.
2: Nou, dan pakt Targaline maar weer in zijn bal af van de tegenstander. En zet van de Elsa misschien wel Hajmoussa weg.
3: Goeie
2: bal. Goede bal. Hajmoussa maken, man. Maken.
3: Yes. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Wat blijft hij kalm, wat blijft hij cool, wat maakt hij een belangrijke goal. Op aangeven van een Elshout maakt Hajmoussa die 1-1.
1: Oh, het blijft heerlijk. Hè? We doen het al sinds de jaren 80 hier op Radio Rijnmond met een uitbundige Hans van Vliet. Maar het blijft heerlijk om verslaggevers zo uit hun plaat te horen gaan. Maar overheerst er dan opluchting of blijdschap bij onze Feyenoord Watchers Dennis en Dennis na deze moeizame wedstrijd?
4: Opluchting, maar dat is ja, heel dit seizoen eigenlijk toch. Je hebt weinig echte van die euforie-momenten, van die blijdschap-momenten gehad. Heel dit seizoen niet. Het is geen grote wedstrijd gewonnen ook. Wat dat betreft, en steeds ook door anderen, is het wel goed genoeg. En daar mag natuurlijk wel enige blijdschap voor zijn. Want het is wel superbelangrijk voor Feyenoord dat ze die Champions League ingaan.
5: Ja, dat denk ik uiteindelijk wel. Als je inderdaad weet hoe belangrijk die Champions League plek ook voor de club is. 40 miljoen euro, of wie die er nu binnenkomt, dan weten we wat er met die 40 miljoen euro allemaal gedaan kan en moet worden. Denk ik dat er dat blijdschap en opluchting wel de juiste termen zijn die bij het behalen van deze Champions League horen.
1: Ja, die opluchting was ook wel voelbaar na afloop bij trainer Robin van Persie, want die vertelde toch wel enigszins opgetogen dat hij ook volgend jaar de trainer van Feyenoord is.
6: Nou, net geef ik ook aan dat ik eigenlijk nu al bezig ben met de planning richting volgend seizoen. Dus ik ben de trainer volgend seizoen bij Feyenoord. Dat is de quote die je zocht volgens mij.
1: Ja, en die quote staat ook te lezen op Rijnmond.nl inmiddels. Ja, en onze Feyenoord-watchers Dennis en Dennis die waren de afloop niet eens gezins over het aanblijven van Van Persie. Vooral Dennis van Eersel had er zo zijn bedenkingen bij.
4: Ik zou het zelf niet doen. Ik denk dat de kans best wel groot is dat je opnieuw in een dergelijke situatie in het volgend seizoen gaat komen. Ik heb er twijfels bij of hij nou daadwerkelijk heeft geleerd van de dingen die mis zijn gegaan.
5: Op basis waarvan denk je dat dan? Want zelfs met de komst van Dick Advocaat is hij toch ook wel iemand die zich daarbij kan aanpassen aan de adviezen die hij van een ander krijgt?
4: Nou ja, als je kijkt, Feyenoord heeft ook in die periode nog steeds heel veel punten gemorst. Er is nog nooit een nummer 2 met zo weinig punten geweest. Dus je bent echt door het oog van de naald gekropen. Nou ja, maar heb jij dan het gevoel, ook als je Van Persie hoort spreken over dingen die je mis zijn gaan, dat je denkt, ja, hier zit iemand die zelf kritisch is, die analyseert wat hij ook niet goed heeft gedaan en daar lering uit heeft getrokken. Ik ben daar niet zo zeker van als ik hem hoor praten.
1: Aldus Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg na afloop van die wedstrijd van die 1-1 tegen AZ. Minimale inspanning, maximaal resultaat. Want Feyenoord heeft daarmee wel plek 2 en dus Champions League voetbal in het volgende seizoen veiliggesteld. En je weet het van ons, het laatste Feyenoord nieuws krijg je natuurlijk ook op Rijnmond.nl. En hoor je als eerste hier op Radio

0: Watermelon Sugar hier bij Radio Rijnmond.
1: En zo meteen krijgen we de hoofdpunten van het nieuws van Dave Dataman.
2: Vorig jaar waren ze niet aan te slepen, maar inmiddels willen steeds meer mensen er vanaf. Een camper, zo'n huisje op wielen. Maar waarom? Nou, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op de plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
9: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: 1:30, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein naar de A20 richting Hoek van Holland. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat op dit moment een auto met de verkeerde kant van de weg, zijn neus. Zijn neus staat op de verkeerde kant van de weg, dat zou ik zeggen. Dus daardoor is de verbindingsweg dicht. Ook op de A15 file Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En ook nog een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt dus ook door een ongeluk op de A13 en daar zijn 2 rijstroken dicht.
0: En dan gaan we naar Ed Alders met het weerbericht. Ja, het houdt niet over vandaag, hè? Ed, goedemorgen.
10: Nee, zeker niet, Peter. En het houdt niet over tot en met vrijdag, ben ik bang. Want het is de hele werkweek, korte werkweek voor veel mensen, is het gewoon koud te noemen voor de tijd van het jaar. En de buienactiviteit gaat toenemen. Morgen valt het wel mee, maar woensdag en op Hemelvaartsdag, ja, ziet het er toch niet al te best uit, hoor. Nou, vandaag, ja, de dag is in ieder geval wel veelbelovend begonnen. Met wat zon ook. Maar vanuit het noordwesten nadert al heel snel een storing. De bewolking is al een toeneming. Het noordwesten van het land. Nou, later vanochtend ook alweer in het Rijnmondgebied. En de eerste regen valt zo rond het middaguur, denk ik. Of iets daarna. En dan gaat het een klein uurtje regenen. Daarachter dan wel weer dat de zon af en toe doorbreekt. Een maximumtemperatuur van slechts 1 graad of 5. En de wind die gaat verder toenemen. Die wordt aan zee vrij krachtig. En vanavond krachtig, windkracht 6. En dan komt hij uit het noordwesten. Ja, en dan morgen overdag wolkenvelden. Af en toe breekt ook wel de zon door. Blijft droog. Morgenavond valt er plaatselijk een beetje regen. Maar ja, met 13 graden is het dan ook wel bekeken. Een echt koude wind. Die komt dan uit het westen. Ja, en op woensdag en op Hemelvaartsdag moeten we rekening houden met geregeld buien. Verspreid over de regio. Er kunnen buien zijn met onweer, met korrelhagel. Ja, tussendoor natuurlijk ook best wel leuke momenten. En het zal ook op een aantal plekken meevallen. Dat is nou eenmaal zo met buien. En de temperatuur, ja, met 13, 14 graden, ja, blijft het dus aanhoudend, ja, te koud voor de tijd van het jaar.
0: Nou, laten we hopen dat je nou eindelijk eens een keer ongelijk hebt, hè?
10: Dat, ja, dat hoop ik zelf eigenlijk ook.
0: Hoop ik ook. Hey, Ed, dankjewel. Fijne, ja, dag. Dus 4:08, tijd voor de hoofdpunten. Die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De politie heeft vannacht 3 mannen aangehouden voor een overval door Dr. Schaapmansingel in Schiedam. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie was vrij snel ter plaatse. Dat is een bijzonder verhaal. Het slachtoffer was namelijk aan het videobellen met een vrouw toen de overvallers toesloegen. Nou, die vrouw aan de andere kant van de lijn die belde meteen de politie. En die was er in no time daar aanwezig. Nou, in de flat zelf werden al meteen 2 mannen opgepakt. Een derde man die verstopte zich op het balkon en werd mede door de inzet van een politiehelikopter een paar balkons verderop teruggevonden. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Of het ging nog maar net goed. Vaak hadden ze haast. Spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Of het ging nog maar net goed. Vaak hadden ze haast, zegt ProRail, of waren ze afgeleid.

0: om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
1: Ja, 12 jongeren die dus om het leven zijn gekomen, of het ging nog maar net goed in de afgelopen 4 jaar. Campers waren tot voor kort heel populair, maar dat is niet meer zo. Sterker nog, het aantal campers dat online te koop wordt aangeboden is sinds begin dit jaar met 300% gestegen. Dat meldt het AD. De reden is vrij logisch. Sorry, de belasting op zo'n huisje of voor zo'n huisje op wielen is per 1 januari verdubbeld. En de eigenaar van een caravan- en camperbedrijf legt in de krant uit alsof je een diner bij een restaurant hebt. Eerst €35 en een dag later moet je plotseling €70 aftikken. Nou ja, praktisch gezien kost een camper nu ongeveer 1000 tot 1200 euro meer per jaar. En nou ja, dat allemaal terwijl campers vorig jaar nog niet aan te slepen waren. De camperverkoper zegt dan ook, ja, nu staat de telefoon niet meer roodgloeiend. Een collega van hem die zegt, ja, normaal verkoop ik er 3 tot 4 per maand van die campers, maar nu staat de teller voor dit jaar nog op 0.
2: Zo.
1: Sterker nog, ze krijgen belletjes van mensen die hun camper aan hen willen verkopen.
2: Oh jee, ja, dan weet je dat het niet goed gaat.
1: Ja.
2: Dankjewel Dave, voor zover.
1: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Zometeen Tom en Cash van het Songfestival. Doe maar, komt eraan, maar eerst Michael Jackson. Radio.

0: mateloos populair weer door de goed bezochte film Michael. Die wordt 10 keer per dag vertoond in onze regio in de bioscopen. Michael Jackson hoorde je en Black or White. En de man die het pretpark van Henny van der Mos kocht, die heeft grootse plannen. Wim Beelen die wil tientallen miljoenen investeren om het pretpark met de naam Spelen bij Beelen in Rotterdam-Zuid eindelijk te openen. Inclusief de Ark van Noach. Wim Beelen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De nieuwe naam is dus Spelen bij Beelen. Ik zag zelfs dat je LinkedIn-profiel hebt aangepast. Ook een WhatsApp-foto met Spelen bij Beelen met een soort van logo. Je neemt het zo te zien.

0: Heel serieus, wat moet er gaan gebeuren op korte termijn?
1: We hebben natuurlijk gewoon zeg maar, het pretpark gekocht, maar de naam zat niet bij ons. En toen wij eigenaar werden van de veiling, dan komen denk ik heel veel dingen op je af. Een van die dingen was dus dat wij de naam Rivoli niet hadden gekocht. Ja. Die zat er niet bij. Dus ja, dan moet je wat nieuws. En dan denk ik, hoe leuk is het om het zo te doen.
0: Ja, en welke rol moet de Ark van Noah gaan spelen op het terrein?
1: Nou ja, dezelfde rol als de andere dingen op het terrein. Gewoon te bezoeken voor iedereen.
0: Te bezoeken voor iedereen, dus het moet echt een attractie worden. Ik las ergens dat er ook dat Henny van der Mos niet alles op het terrein heeft achtergelaten wat is afgesproken. Hij heeft ook dingen gestolen, hoe zit dat?
1: Ik las het ook dat hij zei, je mag de stoelen toch ook meenemen? Nou ja, die had hij ook mee mogen nemen misschien, maar die heeft hij laten staan. Ja, heel, heel verdrietig eigenlijk. Hij is blijkbaar, nadat de veiling aangekondigd is... op hamsteren gegaan. En dat heeft in mijn perceptie, maar ook wat hij gewoon uitspreekt tegen mensen te maken, dat hij dan alsnog denkt de macht en de manipulatie over de locatie te hebben.
0: Maar wat heeft hij dan meegenomen? Welke onderdelen?
1: Nou, van die hele mooie kermisattracties, wat bestuurssystemen, van de dingen die erin staan, besturingssystemen. Hij heeft de boksen uit het plafond geschroefd, stukken van de keukens eruit gehaald.
0: Zo.
1: Ja, 10 vrachtauto's en heel veel busjes. En bijzonder is, er hingen 20 camera's op dat terrein. En die beelden hebben we allemaal, dus we zien het ook allemaal gebeuren. Mm. En ik vind het heel verdrietig, want ja, het is al verdrietig genoeg. Maar ja, wat manipulatie en macht met een mens kan doen, hebben we natuurlijk al lang gelezen. Want zowel Stichting Sophie als de gemeente en ook Pul en veel meer mensen, heb ik inmiddels begrepen, wilden hem heel graag helpen. En ja, hij doet toch gewoon publiekelijk iedereen voor de bus gooien. Ja. En hem zichzelf als slachtoffer neerzetten. Het is allemaal een beetje in dezelfde lijn.
0: Maar ga je juridische stap ondernemen?
1: Nou, tuurlijk. Kijk, wij hebben gewoon wat verkocht en dat moet geleverd worden. Dus we hebben hem daar netjes voor de gelegenheid gegeven om dat terug te brengen. En dat moet hij dan doen of niet doen. Maar ik heb geen zin om in manipulatiespelletjes met meneer Van der Mos te komen. Dat moet de rechtbank dan maar uitzoeken.
0: Ja.
1: Het inspireert ons natuurlijk wel als de spullen vandaag niet terug zijn, om morgen gewoon alles wat sowieso niet werkt af te breken, van het terrein te verwijderen. En dat geeft ons ook weer de kans om meer nieuwe dingen op het terrein te gaan doen. En echt een hele nieuwe looks en feel te creëren, wat ook voor de buurt denk ik heel belangrijk is.
0: Ja. Ik ben ook wel benieuwd wat je vindt van de eerste reactie na de veiling destijds van gemeenteraadslid van Pro, Kevin van Eikeren. Die zei namelijk het volgende bij ons in de uitzending.
2: Ja, nou ik geloof er allemaal helemaal niks van. Hij speelt bij jullie en elders de Samaritaan in de krant. Maar het is gewoon een spijkerharde speculant. Hij sloopt bedrijven overal. En hij verkoopt straks gewoon de rommel voor oud ijzer om een plek aan tafel te krijgen, om straks peperdure woningen daar te willen gaan bouwen. Dus het gaat hem puur om geld. En dat hij net doet of dat hij het voor de kinderen in de wijk doet. Als hij het voor de kinderen in de wijk doet, dan zegt hij, joh jongens, ik denk aan jullie toekomst. Ik geef het gewoon heel braaf over 4 jaar terug aan de gemeente. Ik lever het bezems gewoon op en dan kan die daar lekker betaalbare woningen bouwen.
0: Een spijkerharde speculant die het niet voor de kinderen maar voor geld doet en die straks een plek aan tafel wil om peperdure woningen te bouwen. Wat is die reactie daarop?
1: Ja, fantastisch. Weet je, het is zo mooi voor mij om te zien dat zeg maar, deze meneer Van Eikeren, die blijkbaar ook in Zuid woont, en in de politiek zit, dat is ook knap dat hij daar zijn energie in wil stoppen. Alleen weet je wat het is in het leven? Al die fantastische mooie woorden. En ik vind meneer van deze meneer ook heel veel polariserende woorden geven. Maar wat het mooie is, als je de tijd in het leven hebt, dan zie je wat er verandert. Nou, als ik nou zie dat deze man en GroenLinks groot is in Rotterdam. En ik was afgelopen zaterdag op een event in Rotterdam waar verteld werd dat 1 op de 5 kinderen in armoede leeft. Dan denk ik, nou, meneer Van Eikeren of Eikeren, of weet ik hoe die meneer heet.
0: Kevin van Eikeren.
1: Wat jullie, jij en jullie, de afgelopen jaren geleverd hebben, dat zien we. Dat is een hele bak ellende en armoede. En ik begrijp dat hij zo stoïcijns domme dingen zegt. Want kijk, de gemeenteraad in Rotterdam, die groeit niet. Dus je hebt 45 zeteltjes. Dus ja, je kunt altijd alleen maar over de rug van een ander, dit soort mensen doen dat, iets denken te winnen. En als meneer dit zo goed had willen doen, dan had hij niet een motie moeten vragen om rare dingen. Dan had hij in een motie de college op moeten roepen om het terrein terug te kopen. Want je kunt wel eigenaar zijn van het terrein als de overheid. Maar ik heb het gebruikersrecht. En dat kun je niet zomaar wegdoen. Alleen, alles is een beetje voor de bühne. Het allerleukste zou ik vinden dat deze meneer en ook zijn collega's zich eens zouden verdiepen. wat wij de afgelopen 30 jaar hebben mogen creëren. Dat hebben we gewoon mogen kunnen doen. Hebben we de kracht voor gekregen, hebben we de inspiratie voor gekregen. Wij hebben meer dan 20 verschillende bedrijven, concepten ontwikkeld in dit land. Met hele prachtige dingen ertussen. En jullie en ook deze meneer mogen mij over een jaar, 16 maanden, afrekenen. Heb ik me afgestemd op de omgeving? Hou ik rekening met de buurt of niet? En is dat nou dan iets moois wat Rotterdam zo meer dan nodig heeft? Want deze meneer en zijn collega's moeten zich echt schamen als in Rotterdam in 2026 één op de vijf kinderen in armoede leeft. En dan is er iets wat voor de kinderen gemaakt gaat worden. En je loopt zo te schreeuwen. Ja, het is. Ah, sorry. Aan de ene kant super dankbaar. Want
0: nou, het is duidelijk. Het is duidelijk jezelf. Wat je zegt. We blijven je uiteraard volgen. En we blijven je met heel veel belangstelling volgen. En we komen uiteraard kijken zodra het zover is. Heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Kan de gemeenteraad over 12 maanden als een vergadering doen. Dan zitten ze op een inspirerende plek. Misschien kunnen ze dan eens dichter bij hun gevoel komen. Dat ze echt wat gaan doen wat goed is voor de samenleving. En niet voor hun eigen ego.

0: Macchiato.
1: Tommy Cash en Espresso Macchiato hier bij Radio Rijnmond. Feyenoord speelde gisteren gelijk tegen AZ. Dan denk je, nou wat een domper zeg, in de Kuip zo'n belangrijke wedstrijd. En was het ineens alsnog feest. Ja, het is ongelofelijk hoe Feyenoord dat elke keer voor elkaar krijgt. Door zelf matig te presteren, toch het maximale resultaat. Namelijk de tweede plek veiliggesteld en daarmee ook Champions League voetbal. Ja, die gelijkmaker van Anis Hasmoussa was dus genoeg. Frank Stout, goedemorgen. Jij was de presentator van dienst. Overheerst bij jou nou de opluchting of blijdschap?
2: Allebei een beetje bij Feyenoord. Ja, zeker. Ja, je zegt het precies goed, hè. Feyenoord wederom niet groots. Maar ja, de concurrentie is zo matig. Dat met een beetje hulp van buitenaf Feyenoord weer de Champions League heeft gehaald. Vorig jaar natuurlijk niet. Maar ja, nu gewoon weer lekker die miljoenen bij gaan schrijven. Ja. Zonder dat het zelf naar weet te overtuigen.
1: Nou, zo is het ook inderdaad. Dan was er na afloop nog een mooi moment met afscheidnemend directeur Dennis de Kloeze. Kun je ons mee terugnemen naar dat moment? Wat gebeurde daar?
2: Nou, eerst nam Gernot Trauner afscheid. De kans is gewoon heel erg groot dat we hem in de Kuip niet meer in een Feyenoord shirt gaan zien. Ja, of het moet een of andere Legends wedstrijd zijn. Dat vond ik een mooi moment. En de Kloeze die stond een beetje in de catacombe. En die werd naar voren geschoven door Robin van Persie. Ja, en je kan zeggen wat je wil. Maar ik vond het wel een mooi moment. En natuurlijk, weet je, de Kloeze heeft het, zeker als technisch directeur, de afgelopen jaren niet heel erg goed gedaan. Maar hij krijgt op deze manier wel een afscheid door de voordeur. En dat vind ik mooi. Of je nou wel of niet goed hebt gepresteerd. Je bent toch 4,5 jaar lang betrokken geweest bij de club. Je hebt je ervoor ingezet. Nou ja, en dan op zo'n manier afscheid nemen. Ja, hij moest een beetje huilen. Hè? Hij was geëmotioneerd, vond ik
1: ja,
2: mooi.
1: Ja, dat is zeker mooi om te zien. Zeker bij zo'n directeur van wie je dat niet verwacht. Iemand die geen afscheid neemt is Robin van Persie. Die zei het volgende tijdens de persconferentie na afloop.
3: Nou, net geef ik ook aan dat ik eigenlijk nu al bezig ben met de planning richting volgend seizoen. Dus ik ben de trainer volgend seizoen bij Feyenoord. Dat is de quote die je zocht volgens mij.
1: Ja, dat is de quote die we zochten. En die is ook te lezen inmiddels op Rijnmond.nl. En daarmee is hij dus, heeft hij dus bevestigd. Dat heeft hij dan waarschijnlijk ook te horen gekregen. Ja, hoe dat dan zit weet ik niet. Maar hij mag dus blijven als trainer. Wat vind jij daarvan?
2: Dat is een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt natuurlijk. Weet je, ja. Hij zegt ja, ik ga blijven. Maar in principe hoort de technisch directeur daarover te gaan natuurlijk.
1: Maar ja, zou het zo kunnen zijn dat ze sollicitatiegesprekken gehad hebben met de technisch directeur, beoogde technisch directeur, dat ze zeggen we willen sowieso door met Van Persie als je ja zegt tegen deze functie?
2: Ja, maar dat zou heel slecht management zijn natuurlijk. Dan ga je regeren over je eigen graf heen. Ja. Als je een nieuwe technisch directeur aanstelt, moet je hem ook gewoon de volledige, nou ja, die gaan ze aanstellen, dan moet je hem ook de volledige vrijheid en het vertrouwen geven dat hij zelf de hoofdtrainer mag aanstellen natuurlijk. En nu zegt Van Persie, ja hoor, ik blijf zelf de trainer. Maar dat is natuurlijk helemaal geen ABC'tje. Hè? Als je weet dat Feyenoord onder de leiding van Van Persie geen één keer van een ploeg heeft gewonnen uit de top 6. Communicatief matig met de spelers. Geen één wedstrijd waarin hij het tactisch zo heeft weten om te turnen dat die wedstrijd keerde in het voordeel van Feyenoord. Nee, ik vind dat Van Persie wel heel erg makkelijk eraan voorbij gaat dat er zoveel fouten zijn gemaakt. En natuurlijk zegt hij zelf, ja, we weten welke fouten er zijn gemaakt, daar gaan we aan werken. Maar aan het begin van dit seizoen zei hij ook, ja, we weten hoe het komt dat er zoveel blessures zijn geweest, daar gaan we aan werken. Nou ja, we weten wat daarvan terecht is gekomen.
1: Maar natuurlijk, heel eerlijk, Frank Stout, hij heeft wel de hulp uiteindelijk geaccepteerd van een dikke advocaat. Dat pakt ook goed uit qua resultaat dan in ieder geval. Verdedigend staat het ook iets beter. Dus wat dat betreft moet je hem wel de credits geven. En bovendien, hij heeft zijn doelstelling gehaald.
2: Ja, zeker.
1: Geef hem nog een kans, zou ik zeggen.
2: Zijn tweede doelstelling gehaald. Hè? Want de eerste doelstelling was kampioen worden. Nou, dat kon voor de kerst al lang en breed overboord natuurlijk. Ja. En we moeten niet gaan doen alsof het nu wel allemaal Hosanna is onder Dick Advocaat. Want gisteren was het heel matig. Vorige week in Sittard was het heel matig. En natuurlijk het contract van Van Persie. Dat loopt natuurlijk nog wel een jaartje door. Dus daar zegt Van Persie natuurlijk over van ja, zoals het nu naar uitziet, ben ik nog de trainer. Dat is voorlopig het geval. Maar ja, wat gaat er gebeuren als er een technisch directeur aangesteld gaat worden die het niet in hem zou zien zitten?
1: Nou, dat wachten we dan af. Dat is misschien Rigaud. Hè? Er zijn nu gesprekken mee gaande. Die overkomt misschien van Club Brugge. Dankjewel voor zover, Frank Stout. In ieder geval is het feest in Kralingen en het is feest op Zuid.
2: Prachtig.
1: Dat is in ieder geval fijn. Dankjewel, Frank
2: Heel
1: Stout.
2: Mooi. Nog een jaartje Eredivisie.
1: Ja, heerlijk. Dit is Doe Maar. Eén nacht alleen nu met Peter en Milou hier op Radio Rijnmond.

0: Eén nacht alleen van Doe Maar hier bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen hoor je Olivier de Neef in De Boer Op. En hij begint de 5 na 9 met Anouk's Nobody's Wife. En Conquest of Paradise komt ook nog voorbij.
0: Nou, dat wordt gezellig. Dus tussen 9 en 12 de one and only Olivier de Neef, De Boer Op vakantie. Maar Olivier die heeft er zin in vandaag. Ik zie het aan hem.
2: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste Songfestivalliedje?
3: Een beetje.
2: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Autofestival.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: True Lease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Goedemorgen, het is 9 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het begin van De Boer op staat voor de deur met zometeen de 5 na 9. Om de werkdag en je werkweek muzikaal af te trappen. Meteen na het Rijnmond nieuws van 9 uur. En dat krijg je van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor een overval aan de Dr. Schaapmansingel in Schiedam vannacht. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie was vrij snel te plaatsen. Het slachtoffer was namelijk aan het videobellen met een vrouw toen de overvallers toesloegen. Die vrouw aan de andere kant van de lijn belde meteen de politie. In de flat werden meteen 2 mannen opgepakt. Een derde man had zich verstopt op een balkon en werd mede door de inzet van de politiehelikopter alsnog gevonden. In Rotterdam-Sjaloos is vanmorgen vroeg iemand gestoken. Een vrouw is aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is de man waarschijnlijk op straat of in een auto gestoken. Hij is daarna zelf het huis binnengegaan aan het Westduelstraat. Daar werden iets na 6 de hulpdiensten gebeld. Zo landde onder meer een traumahelikopter in de buurt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. Een ongeluk bij Rotterdam-Delfshaven zorgt voor vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Een personenauto staat achterstevoren op de rijbaan. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Ook de verbindingsweg van de A13 richting het westen is afgesloten. Het afhandelen van het ongeluk gaat volgens Rijkswaterstaat zeker duren tot 9:30. Mensen kunnen omrijden via de Ring Zuid, oftewel de A16, de A15 en de A4. Hoe lang de vertraging precies is, wordt zo op vakkundige wijze voorgelezen door Olivier. Van de passagiers die gisteren bij Tenerife van boord zijn gegaan, van de Hondius, heeft een Amerikaanse opvarende positief getest. Die vertoonde, net als de anderen, geen symptomen. De Amerikaan is met 16 landgenoten geëvacueerd. Een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. Het test moet nu uitwijzen of die het hantavirus heeft. Na de uitbraak op de Hondius zijn 3 mensen overleden, 2 Nederlanders en een Duitse. Daarnaast zijn meerdere besmettingen vastgesteld. Het virus kan dodelijk zijn, maar is veel minder besmettelijk dan het coronavirus. Dan het weer, zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het eventjes regenen. Daarna wordt het opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijke bui. Morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
15: Nou Dave, dankjewel. En nou, je hebt de verwachtingen hoog gespannen hoor. Wat betreft de
16: filemeldingen.
15: Ja, ik ga het eens even proberen. Tot straks.
16: Hoi.
15: De verkeersinformatie namelijk van de ANWB, maar ook dus een beetje van mij. Op dit moment 37 kilometer file in onze regio. Waaronder, zoals Dave al zei, op die A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Kleinpolderplein naar de A20 richting Hoek van Holland. Daar is een ongeluk dus gebeurd. De verbindingsweg is dicht. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. Daar 7 kilometer. 12 minuten oponthoud. En de langste file op dit moment, als je het over de vertraging hebt, staat op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven. 7 kilometer daar. Levert je 30 minuten extra op. Door een ongeluk komt dat. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam, via de A16, de A15 en de A4.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
9: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
17: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
18: Hoe begin ik weer met werken?
17: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
19: Schuifpui nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
20: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
21: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
25: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
26: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
27: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
28: Dit is Radio Rijnmond.
29: De Boer op. Olivier de Neven. De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: je haren los als je die hebt. Want dit was Anouk met lekker veel energie op de maandagochtend. En Nobody's Wife. Even bijkomen hoor. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bij bent op deze maandagochtend. Het is 11 mei, dit is de boer op. En ik heb slecht en goed nieuws. Slechte nieuws is dat de capo di tutti capi van dit programma, Ruud de Boer, even met verlof is. Die is een weekje vrij. Maar het goede nieuws is dat het programma daardoor niet in zak en as hoeft te zitten hoor. Want Thomas en ik vervangen hem deze week beurtelings. Ik ben Olivier de Neven. Mij hoor je vandaag, woensdag en vrijdag. En morgen is Thomas er een ochtendje. En ja, donderdag, dan is het Hemelvaartsdag. Dan hebben we sowieso een speciale programmering met de hemelse helden. Dus dan belooft wat. En traditiegetrouw beginnen we de show met de 5 na 9 vandaag. Met 5 plaatjes die zijn uitgekozen door iemand die iets leuks in onze regio gaat doen. En ook vandaag heb ik weer hulp gekregen, hoor.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: En die hulp komt vandaag van José van het Hek van de kunstroute Goeree Overflakkee. José, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent een echte kunstenares. Eerst eventjes, voordat we over jouw expositie praten, de kunstroute Kunstkijk 2026. Wat is dat?
2: Dat is op het hele eiland Goeree Overflakkee de dagen met hemelvaart. Dus beginnende 14 mei tot en met 17 mei op 80 locaties exposities.
0: Oh, jeetje, 80 locaties.
2: 80 kunstenaars.
0: Ja, oh, dat is wel heel erg veel ook, zeg. Maar dan kan je dus een hele route lopen eigenlijk en allerlei verschillende kunstwerken zien.
2: Maar ja, zo'n eiland is, het is van outdoor, zeg maar, tot en met middelharnis en zo. Dus ja, je kan het met fiets doen. Er zijn mensen die maken elke dag een gedeelte van die route. Ja. Lopend of fietsend of met de auto. Het ligt eraan ook hoe het weer is uiteraard.
0: Ja.
2: En dan kun je genieten van verschillende soorten kunst.
0: Ja, en verschillende soorten. Dan moet ik dus echt denken aan alles tussen schilderijen en beeldhouwwerken en dat soort dingen.
2: Ja. Keramiek, glas, tekenen, textielkunst, noem maar op, in de breedste zin van het woord.
0: Wat leuk. Ja. En wat maak jij zelf?
2: Ik schilder zelf.
0: Kijk.
2: Ik schilder figuratief.
0: Oké. Okay.
2: Met veel kleuren, want ik vind altijd van kunst moet je vrolijk worden. En dat begint bij mij bij kleuren.
0: Wat goed.
2: En je moet bij mij altijd kunnen herkennen, of dat kan je ook, wat het voorstelt. Dus ik ben absoluut niet abstract, zeg maar.
0: Oh, dat vind ik altijd wel lekker, ja. Dat je nog een beetje iets herkent erin. Dat je denkt, dit moet het zijn. Ja,
2: dit moet het zijn. En niet dat we hele discussies over losgaan. Nou, zijn er nog steeds wel mensen die er andere dingen in zien, maar dat geeft niet. Dan heb je een leuke discussie erover.
0: Dat is ook leuk. En José, waar op de route ben is jouw kunst te vinden? Voor het geval dat mensen denken, daar willen we naartoe.
2: Ja, nou, ik ben te vinden in het energiehuis De Delta Wind. En dat is in Oude Tongen.
0: Oké. Okay. Nou, dan staat dat in ieder geval genoteerd. Voor mensen die denken, nou, die figuratieve kunst wil ik wel zien. José, ik heb niet heel veel tijd meer, want je hebt heel veel mooie muziek uitgekozen. Maar het nadeel van de muziek is, zijn best lange liedjes. Dus als we voor 9:30 klaar willen zijn, dan moeten we een beetje tempo gaan maken. Neem even mee, ik heb net Anouk Nobody's Wife gedraaid. Wat heb je verder nog op het lijstje staan?
2: Nou, natuurlijk Oude Maasweg.
0: Ja.
2: Maar ja, ik ben natuurlijk uit Rotterdam en dan kan je daar niet omheen, hè?
0: Mm-hmm.
2: En ik had Zeeling, omdat ik vroeger ook veel gezeld heb. Ja, dan is dat natuurlijk sowieso een mooi nummer. Het is wat je zegt, ze zijn allemaal lang.
0: Christopher Cross, mooi inderdaad. Zeeling, Worn Down Piano van de Mark & Clark Band. Vangelis.
2: Dat blijft altijd prachtig.
0: Ja, Conquest of Paradise.
2: Ja, dat doet me denken gelijk aan destijds dat Vangelis op de Maas, op het planton, daar een optreden gaf. En dat over de heft de stoomlocomotief ging.
0: Oh ja. Oh, dat is wel bijzonder, ja. Dat soort herinneringen kan je eraan hebben. Ja,
2: en dat zie ik dan ook gelijk vormen. Maar ja, hedendaags is vooral Teddy Swims, die ik erg mooi vind.
0: Oh, ja.
2: En heb ik dan ook opgegeven met eentje die ik dan pas had gehoord samen met Rihanna.
0: Oh, ja,
2: dat is een prachtige muziek.
0: Leuk. Maar we beginnen met James Taylor, José.
2: James
0: Althans, daar gaan
2: Taylor.
0: We mee verder. Dus als je het goed vindt, ga ik die draaien.
2: Ja,
0: en dan wens ik jou nog een hele fijne dag. En heel veel succes natuurlijk met de kunstroute.
2: Ja, ik hoop dat er een hoop mensen komen. Het is van 11:00 tot 'smiddags 5:00.
0: Fijne dag.
2: Dankjewel. Tot de horens. Dag.

0: na 9. Ook de 5 favoriete platen van jouw club, bedrijf, stichting of vereniging. Bij Radio Rijnmond? Mail naar radio@rijnmond.nl.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
2: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
4: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Goedemorgen, het is 9:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dit is de Boer op met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave. Ik heb ook nog het weer voor je, maar eerst een paar filemeldingen van de ANWB op dit moment. Nou, een paar. Sterker nog, er is maar eentje op dit moment. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ypenburg. 8 kilometer file, 7 minuten doe je er langer over. Dan het weer. Het is zonnig, droog. Aan het begin van de middag passeert er een kleine, smalle zone met regen. Daarachter breekt af en toe de zon door. Het wordt wel koud vandaag, 12 graden. Vanavond dan af en toe zon, plaatselijk een bui. Vannacht wordt het vanuit het westen overal droog. Temperatuur daalt al naar 5 graden. Morgen af en toe zon, droog ook weer. In de middag vanuit het westen wel wat meer bewolking. En de middagtemperatuur is dan maximaal 13 graden. Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws. Dave, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Voor de derde dag op rij wordt actie gevoerd door Geef Tegengas bij de havenspoorlijn. Ongeveer 20 man is gaan zitten bij de Waalhaven vlakbij Pernis. De treinverkeer is stilgelegd. Nou, gisteren en eergisteren werd de havenspoorlijn ook al geblokkeerd. Gisteren was dat op Barendrechts grondgebied. De dag ervoor in Rotterdam. Het protest is gericht tegen de rol van de haven Rotterdam. Dat het speelt bij oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen. Doordat wapens en onderdelen via de haven Rotterdam dan worden doorgevoerd. Er is een Amerikaan positief getest op het hantavirus. Hij werd van het schip de Hondius gehaald en vloog terug naar de Verenigde Staten. Toen bleek dat hij het virus heeft. Een Franse vrouw heeft ook klachten. De Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om daar mensen op te halen. Gisteravond kwam de eerste groep aan. Die mensen moeten 6 weken thuis blijven, zegt de GGD.
10: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat. Ja.
9: En te koop een biobrandstoffabriek van Shell zelf af te halen in de haven Rotterdam. Verhuiswagen niet inbegrepen. Nou ja, dat laatste zal er wel niet bij gestaan hebben. Maar volgens het AD heeft Shell dus wel een fabriek in de verkoop staan. Het had de grootste biobrandstoffabriek van Europa moeten worden. Maar 8 maanden geleden ging er definitief een streep door het hele project. Het werk was best ver gevorderd. Er zaten 3000 heipalen in de grond. Er zaten miljoenen manuren in het project. En dat voor een installatie voor de productie van 820.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof per jaar. En dat wordt gewoon gemaakt van afvalproducten, zoals bijvoorbeeld frituurvet dat gebruikt is. Maar Shell zette het project op pauze toen de bouwkosten hoger uitvielen. En in China is diezelfde brandstof veel goedkoper te produceren. En daarom ging dus 8 maanden geleden het project definitief de prullenbak in. Maar ja, die verkoop van die fabriek die staat er nou. En de verkoper moet het verlies nog een klein beetje goed maken. De fabriek kan in zijn geheel worden gekocht, na afbouw dan ter plaatse in gebruik worden genomen. Maar zo'n doorstart is volgens het AD niet heel erg realistisch. Shell heeft er niet voor niets een streep doorheen gehaald. Nee. Waarschijnlijk wordt de fabriek afgebroken en ergens anders weer opgebouwd.
11: Nou jeetje zeg, ja, in China bijvoorbeeld, en daar is het goedkoper.
9: Ja, bijvoorbeeld. Maar ja, aan de andere kant, waar vind jij een vrachtwagen waar een fabriek in kan die helemaal naar China gaat rijden?
11: Nee, misschien 20 vrachtwagens. Ik weet het niet. Ja, het is
9: waarschijnlijk een schip.
11: Dat is misschien beter. Ja, maar dan moet hij weer. Nou, dat hoeft gelukkig niet door de straat voor Moes. Dat scheelt dan weer. Hè. Dat gaat wel lukken. Overigens hoeven we geen medelijden met Shell te hebben, hoor, ondanks dit verliesje. Want ze hadden afgelopen kwartaal hadden ze 20% meer winst dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dus ik denk niet dat ze aan de bedelstaf zitten daar.
9: Kom, denk het ook niet.
11: Dankjewel, Dave.
9: Hoi.
12: Dit is Radio Rijnmond.
8: Zometeen de Koffie Corner van vandaag. Maar eerst Shanice en I Love Your Smile.
12: Radio met een grote R.

0: didn't.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

Amber was dat op Radio Rijnmond. En daarvoor Shanice en I Love Your Smile. Ja, valt me altijd op, hè? Zeker als je bijvoorbeeld Married at First Sight kijkt nu. Mensen altijd praten over de mooie lach van iemand. Terwijl ja, ik zie heel vaak een lach dat ik denk, nou ja, niet per se de mooiste, maar goed. De koffiecorner, daar zijn we. De koffiecorner van de Boerop is namelijk weer geopend. Ja, de plek waar jouw mening zeer welkom is, want we hebben het gesprek van de dag met elkaar. En vandaag gaat dat gesprek in ieder geval bij onze Rijnmond Koffiezetter. Vooral over de trainer van Feyenoord, Robin van Persie. Want gisteren wist hij op het nippertje gelijk te spelen tegen AZ. En daarna was hij enorm opgelucht, want de tweede plek in de Eredivisie was toen een zekerheidje. En daarmee ook de Champions League en de miljoenen euro's die daarbij komen kijken. En afloop zei hij bij een persconferentie, volgend jaar, volgend seizoen, dan ben ik gewoon nog trainer van Feyenoord. Maar ja, ik zou wel willen weten van jou, vind jij dat ook een goed idee? Moet Van Persie inderdaad aanblijven als trainer van Feyenoord? Of zeg je nou, dit seizoen was zo'n gedoe, het ging zo matig allemaal, het wordt tijd voor nieuw leiderschap daar op het veld. Nou, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Als je iets anders aan me kwijt wil, een heet hangijzer waar jij mening over hebt, dan is dat ook zeer welkom, hè? Appen dus jouw mening over Robin van Persie als trainer van Feyenoord. Mag die van jou blijven? Of kan die beter zijn biezen pakken? Stuur me een appje via de gratis Rijnmond-app. Dan hebben we het er zo met elkaar over. En dan draai ik in de tussentijd Cliff Richard. Ah, wat leuk zeg. En Power to All.

was zanger Joshua Nolet van Chef Special. En Nicotine hoorde je op Radio Rijnmond. En er is nogal veel te doen om die band op dit moment. Want ze hebben aangekondigd dat ze er in ieder geval voorlopig mee ophouden. Ja, omdat de gitarist van de band, Guido Jozef, heeft laten weten dat hij er zelf mee wil stoppen. En toen dacht de band, ja, als Guido stopt, overigens een spijkenissenaar voor de duidelijkheid. Dan gaan we er zelf ook maar even in ieder geval een tijdelijke punt achter zetten. Dus ja, Chef Special gaat nog een paar shows geven en dan is het sloes. En ja, eigenlijk zouden ze vorige week ook nog wat shows geven, maar ja, toen waren ze allemaal getroffen door de griep. Ja, het zit ook niet mee dan, hè. Nou goed, gelukkig hoorde je wel goed bij stem bij Radio Rijnmond hier bij de Boer op. Met zometeen nog Dua Lipa en Physical, maar eerst nog een samenwerking waar ik zelf altijd bijzonder enthousiast van word. ILO, oftewel Electric Light Orchestra, samen met de fantastische stem van Olivia Newton-John. Dit is Xanadu.

0: is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK, nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
4: Wat als je...
5: Halt! Steen blijven!
4: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
8: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
7: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
8: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Goedemorgen, het is 10:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. En om precies te zijn naar het programma De Boer Op, om je met een glimlach richting lunchtijd te brengen. Met onder andere zometeen hitseknijters van Chumbawamba en John Mayer. Ja, ik doe een klein vreugdesprongetje vanwege die laatste. Maar goed, dat is geheel particulier hoor. En ook nog het allerlaatste nieuws, gelezen door Dave Datema. En die is nu hier. Goedemorgen Dave.
17: Goedemorgen. Voor de derde dag op rij wordt er actie gevoerd door Geef Tegengas bij de havenspoorlijn. Zo'n 20 man is gaan zitten bij de Waalhaven, vlakbij Pernis. Treinverkeer is stilgelegd. Gisteren en eergisteren werd er bij de havenspoorlijn ook al een blokkade opgelegd. Gisteren was dat op Barendrechts grondgebied, de dag tevoren in Rotterdam. Het protest is gericht tegen de rol die de haven Rotterdam speelt bij oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, doordat wapens en onderdelen via de haven Rotterdam worden doorgevoerd. De politie heeft vannacht 3 mannen opgepakt voor een overval aan de Dr. Schapensingel in Schiedam. Slachtoffer raakte bij die overval lichtgewond. De politie was vrij snel te plaatsen. De slachtoffer was namelijk aan het videobellen met een vrouw toen de overvallers toesloegen. Die vrouw aan de andere kant belde meteen de politie. In de flat werden 2 mannen opgepakt. Een derde man had zich verstopt op een van de balkons en werd door inzet van de politiehelikopter later ook aangehouden. Bij ongelukken en bijna ongelukken rondom spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. 1 op de 3 betrokkenen is nog geen 30 jaar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een paar jaar geleden. Er kwamen in die leeftijdscategorie 12 mensen om het leven in de afgelopen 5 jaar. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon spelen daarbij een grote rol, zegt spoorbeheerder ProRail. Om mensen meer bewust te maken van het risico van het negeren van slagbomen of rode lichten, begint ProRail een campagne. Die zijn er eerder al geweest, ook zijn onbewaakte spoorwegovergangen zonder slagboom en lichten aangepast. Verder zijn er flitscamera's geplaatst. En tankstations in Nederland verdienen vrijwel niets extra's aan de hoge benzineprijs op dit moment. Dat blijkt uit onderzoek van de autoriteit Consumentenmarkt. De winstmarges zijn net zo hoog als voor de oorlog in Iran. De tak die wel veel meer winst maakt is raffinage. Dat bleek ook wel uit de kwartaalrapportages van de afgelopen weken. Tankstations kopen dus de olie ook nog eens een keer voor een hogere prijs in en verkopen ze ook weer voor een hogere prijs. Vanwege de hoge benzineprijs houdt de ACM de situatie sterk in de gaten. Het weer, zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het korte tijd even regenen. Het is opmerkelijk fris met zo'n 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijke bui. Morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en dan wordt het 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: Dankjewel Dave. Tot straks weer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.

0: Utrechtse Hoek. Trulease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
5: europakinderhulp.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
0: Dit is Radio Rijnmond.
10: De Boer op. Olivier de Neven.

0: Toch nog steeds een van de titel- en artiestencombinaties die het meeste tongbrekers oplevert. Tap Thumping van Chumba Wamba was dat. Nou, ben ik toch weer doorgekomen. Goedemorgen, het is 10 uur geweest, maandagochtend 11 mei. Je zit midden in De Boer Op. Het programma om je op vrolijke, muzikale wijze richting de middag te loodsen. En dat doe ik met ontzettend veel plezier. Olivier de Neve hier, met ook het komende uur een mix van het beste uit de 80's, 90's en natuurlijk muziek van nu. Zometeen bijvoorbeeld muziek van een van de beste singer-songwriters van de afgelopen decennia. Als je het mij vraagt, John Mayer. En ook Olivia Dean en de Everly Brothers komen er nog aan. Maar eerst... ben ik zoals elke ochtend weer op zoek naar een woord, een zin, een begrip dat op de plek moet waar een apparaat heel hinderlijk doorheen zit te loeien. En dat gebeurt dan net op het moment dat een nieuwskop voorbij komt. Hè? Dat zal je altijd zien. Maar goed, als jij me kunt helpen en je komt in de uitzending met het goede antwoord, dan valt kerstmis wel heel erg vroeg dit jaar voor je. Want dan win je een exclusieve limited edition Rijnmond goodie bag. Oftewel, je helpt mij, maar ook jezelf help je zeker hoor. Dus let op, hier komt de opgave van vandaag. Een nieuwskop dus, gelezen door onze eigen Dave Datema. Maar één woord mist hier. Maar welke?
1: En een vrouw uit Italië die zich had laten opereren in de privékliniek notabene, kreeg de schrik van haar leven. 7 maanden na de operatie bleek dat er een van 15 centimeter in haar buik was achtergebleven.
0: Ja, er was iets van 15 centimeter in haar buik overgebleven na een operatie. Maar wat was dan er achtergebleven? Nou, laten we nog één keer luisteren naar de opgave.
1: En een vrouw uit Italië die zich had laten opereren in de privékliniek notabene, kreeg de schrik van haar leven. 7 maanden na de operatie bleek dat er een van 15 centimeter in haar buik was achtergebleven.
0: Ja, iets van 15 centimeter was in haar buik achtergebleven. Als jij het weet, laat het mij dan ook weten. App het even met de gratis Rijnmond-app. En met een beetje mazzel ga jij dan straks naar huis met die te gekke goodiebag. Nou, dat zou toch wat zijn, hè? Draai ik ondertussen Meteor en Fleming en niet nodig.

0: je. John Mayer en Daughters en daarvoor Fleming en Meteor met een mooie samenwerking. Niet nodig. Nou ja, die vond ik best wel wat nodig hoor. Zeker wel. En ik heb jouw denkkracht nodig. Jouw intelligentie. Want we gaan het spelletje Koppensnellers nog een keertje spelen. Ik liet je net al even een fragmentje horen. Dave Datema, onze nieuwslezer, die las een stukje uit een nieuwskop. Maar ja, één woordje valt dan weer net weg. Daar zit zo'n vervelende waterkoeler doorheen. En ja, dan moet ik dus van jou weten, welk woord hoort op de plek van die waterkoeler? Als je het weet, dan maak je kans op mooie prijzen. Namelijk een Rijnmond goodiebag die je nergens kan kopen en alleen hier in dit programma kan winnen. Dus nou ja, ik zou zeggen, wel de moeite om mee te doen. En, dat heb ik nog niet eens gezegd, maar dan maak je ook nog eens kans op een ticket voor de maandprijs. Die gaat er eind deze maand weer uit op een vrijdagmiddag. De laatste vrijdag van de maand. En dat is ook weer een fantastische prijs. Dus daar doe je ook voor mee op het moment dat je dit spelletje wint. Dan gaat je naam in de grote pot. Dus speel mee en luister goed, want hier komt de opgave van Koppensnellers nog één keertje.
1: En een vrouw uit Italië die zich had laten opereren in een privékliniek notabene, kreeg de schrik van haar leven. 7 maanden na de operatie bleek dat er een van 15 centimeter in haar buik was achtergebleven.
0: Ja, er was iets van 15 centimeter in haar buik overgebleven. Maar wat dan? Wat was er achtergebleven daarin? Nou, als jij weet welk object, want dat is het dus wel, het is een wat. Als jij weet wat het is, stuur het dan in via die gratis Rijnmond-app. Kan gewoon dus met een appje in die app. Kan je downloaden via de App Store of Google Play. En nou, dan komt het helemaal goed, denk ik dan. Dus wellicht komt jouw naam dan zo meteen wel uit die hoge hoed en bel ik jou in de uitzending om hopelijk het goede antwoord te geven. Nou, laat dat snel weten dus. En ondertussen draai ik nog heel veel goede muziek, waaronder van de Everly Brothers. Dit is On the Wings of a Nightingale.

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90,
3: nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Dat kom je tenen.
8: Aken.

misschien wel mijn favoriet van haar. Olivia Dean hoorde je en So Easy to Fall in Love. En het leuke is, ik zag haar afgelopen zaterdag live in de Ziggo Dome. En ja, het is live minstens zo goed als op de plaat. Het is een fantastische zangeres en de sfeer was ook hartstikke goed. Ik moet zeggen, mensen in die zaal, iedereen zong mee. Nou, denk ik dan altijd, ja, ik kom vooral om haar te horen zingen. Maar toch, de sfeer is in ieder geval goed als iedereen meezingt. En nou ja, mocht je dus de kans hebben om haar een keer live te zien, kan ik je dat van harte aanbevelen. Olivia Dean dus op Radio Rijnmond. En zometeen alweer het nieuws van 10:30 met Dave Datema. Die kan aanzienlijk minder goed zingen, maar hij is wel goed in nieuws lezen hoor. Let maar op. Maar eerst nog Kurt Nielsen en She's So High bij de Boer op Radio Rijnmond.

0: won ooit Idols. En wist toen ook nog de internationale editie ermee te winnen. Kurt Nielsen en She's So High. Goedemorgen, 10:30. Dit is Radio Rijnmond. Dit programma heet De Boer Op. En in dat programma zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. Maar eerst heb ik nog het weer voor je. Het is zonnig, droog. Aan het begin van de middag wel wat regen. Daarachter breekt dan af en toe de zon door. Het is wel koud hoor, 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui. Vannacht wordt het dan vanuit het westen overal droog met een temperatuur van 5 graden. Dan morgen ook zonnig, droog. In de middag vanuit het westen wel meer bewolking. Middagtemperatuur dan een graadje hoger dan vandaag, 13 graden. En dan de dagen daarna zon, buien. Af en toe mogelijk ook onweer en korrelhagel. Het blijft voorlopig aan de koude kant voor de tijd van het jaar. En dan de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft vannacht 3 mannen aangehouden voor een overval aan de Dr. Schaapmanszegel in Schiedam. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie was vrij snel te plaatsen, want het slachtoffer was net aan het videobellen met een vrouw toen de overvallers toesloegen. Nou, die vrouw belde meteen de politie. In de flat werden 2 mannen opgepakt. Een derde zat verstopt op een balkon. De verdachten zijn 21 tot 26 jaar. De bouw van nieuwe windturbines in Nederland staat zo goed als stil. Er zijn veel van die kleine, oudere turbines die worden weggehaald. De belangrijkste oorzaak is onduidelijkheid over de milieuregels. De oude milieunormen die gelden niet meer en de overheid komt maar niet met nieuwe normen, zegt de branche.
2: De vraag is dan, hoeveel geluidsoverlast mag je hebben van een windturbine? Hoeveel slagschaduw mag je hebben? Daar moet een boekhouding voor worden bijgehouden. Ja, dit is Nederland. In Den Haag zijn ook een aantal politieke partijen die willen graag een afstandsnorm. Het vorige kabinet heeft geen besluit genomen. Dit kabinet heeft nog geen besluit genomen. En het gevolg is minder duurzame energie in Nederland en meer betalen aan de pomp als je nog steeds op olie en gas wilt draaien in dit mooie land.
1: Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet nogal vol. Het grootste deel van de Nederlanders past de vakantie nog niet aan, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit onderzoek van de reiskoepel ANVR, waar de Telegraaf nu over schrijft. Het percentage dat kiest voor een strandvakantie is wel wat gedaald. 1 op de 4 vakanties gaat nu naar een zeebestemming. Dat was 1 op de 3 vorig jaar. Nou, meer toeristen kiezen voor kamperen, natuurvakantie of bezoek bij familie. Zo'n 13% van de ondervraagden gaat niet. 90% van de ondervraagden zegt dat de internationale situatie hen niet tegenhoudt om op vakantie te gaan. Dat is wel een dingetje natuurlijk, want ook de kerosine is natuurlijk 2 keer zo duur geworden. Ja, wel passen veel mensen hun plannen voor een reis richting Azië aan naar een reis binnen Europa. Want na de uitbraak van de oorlog zaten veel mensen in Azië vast. Want veel van die vluchten die gaan natuurlijk via het Midden-Oosten. En nou, daar lag eigenlijk alles op zijn kont. En die moesten dus allemaal gerepatrieerd worden.
0: Ja, nee, zeker. Nou, ik kan me ook wel voorstellen als jij op vakantie naar Frankrijk wil, dat je niet echt laat tegenhouden door wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Nee. Het valt wel mee. Maar inderdaad, Azië lijkt me wel een ander verhaal. Plus, nou ja, volgens mij is het wel zo, Dave, maar correct me if I'm wrong. Op het moment dat je je vlucht al lang geboekt hebt, dan kunnen ze niet later nog zeggen, ja, de kerosine is duurder geworden, dus je ticket wordt 2 keer zo duur of zo.
1: Nou, ik zou inderdaad niet weten hoe dat zit. Wat je wel merkt natuurlijk, en dat zag je vorig jaar al, dat er dus veel meer mensen naar andere landen gaan waar het iets minder warm wordt. Ja. Je ziet natuurlijk in landen als Spanje, Griekenland, Italië, waar de temperaturen richting ruim 40 plus gaan.
0: Ja,
1: dat mensen dus ook kiezen voor andere locaties, bijvoorbeeld zoals Denemarken, Zweden en Noorwegen.
0: Ja, dat lijkt me ook veel leuker, joh. Ik ga denk ik ook naar Denemarken deze zomer. Lijkt me veel
1: gezelliger. Volgens mij heb je al lang geboekt als je dat zo zegt.
0: Dat zou wel kunnen. Nee, maar ik moet zeggen, 40 graden, daar heb ik helemaal geen zin in. Jij, ben jij er een beetje van?
1: Nee, wij hebben, hoe heet het, vorig jaar hebben we dat inderdaad heel bewust al aangepast. Dat we in de zomervakantie naar Schotland zijn gegaan.
0: Ja.
1: Was ook prima te doen daardoor overigens. En dat we dan in het voorjaar wel een beetje naar het zuiden gaan, maar ook niet al te veel. Ik ben er terug voor 2 weken naar Zuid-Duitsland.
0: Ja, Zuid-Duitsland. Ja, ook subtropisch natuurlijk daar.
1: We hebben daar 25 graden gehad.
0: Ja, dat ja. Ja, dat is perfect, toch?
1: Ja.
0: Nou, hè, en je ziet er ook helemaal uitgeslapen uit, dus
1: nou,
0: je kan er
1: niet
0: weer tegenaan. Dit is radio, hè? Laat die illusie nou gewoon bestaan.
1: Wat is dat ding daar dan?
0: Ah, die camera, daar moet je niet op letten, joh. Oh. Dat wordt niet uitgezonden. Goed, dankjewel, Dave.
1: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer Op.
0: Met zometeen nog 1 keer de opgave van koppensnellers.
3: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

persoonlijk liedje van meester Seth hoorde je. Toen zijn vrouw de diagnose MS kreeg, veranderde het leven van zijn gezin. En in plaats van dat hij zich terugtrok, koos hij ervoor om zijn emoties om te zetten in muziek. En dat leverde dit nummer op. Bij jou hoorde je bij De Boer op Radio Rijnmond. En we gaan nog een keer het spelletje spelen, want het fragment van het spelletje Koppensnellers...

0: nog wel even in jouw oorschelpen komen. Het helpt als je een beetje het nieuws hebt gevolgd vandaag, maar het hoeft natuurlijk niet, hè. Als jij weet wat er op de plek van de waterkoeler moet komen, dan weet je misschien wel zo'n flitsende Rijnmond goodiebag. Maar ja, dan moet je dus wel weten wat er op de plek van de waterkoeler moet komen. Dus let op, hier komt de opgave nog een keertje.
1: En een vrouw uit Italië die zich had laten opereren in de privékliniek notabene, kreeg de schrik van haar leven. 7 maanden na de operatie bleek dat er een van 15 centimeter in haar buik was achtergebleven.
0: Nou, het lijkt me sowieso niet fijn om iets van 15 centimeter in je buik achter te laten. Maar ja, wat is er in haar buik blijven zitten, blijven hangen? Nou ja, ik ben benieuwd. Na die operatie dus. Als jij weet wat dat is, stuur het dan even in via de gratis Rijnmond-app. En wie weet, win jij dan zometeen wel die Rijnmond goodiebag. En als je wint, doe je ook meteen mee voor de maandprijzen eind deze maand. Dus nou, dat lijkt me hartstikke leuk. De Rijnmond-app staat wagenwijd voor je open. Dus laat het weten. En wie weet, strakjes na 11 haal ik je dan wel in de uitzending. Nu Mary J. Blige en U2 en One.

Gevoelig en stoer, dat is de beste combinatie als je het over mannen hebt, toch? Bad English was dat en Straight to Your Heart. Je luistert naar Radio Rijnmond en wat leuk dat je dat doet. Specifiek naar het programma De Boer Op. En in De Boer Op altijd is er een koffiecorner in het hoekje van deze studio. En dat is de plek waar we het gesprek van de dag met elkaar hebben. En vandaag gaat dat gesprek vooral over de trainer van Feyenoord, Robin van Persie. Gisteren wist hij op het nippertje gelijk te spelen tegen AZ. En daarna was hij enorm opgelucht. Want ja, de tweede plek in de Eredivisie was toen zeker. En daarmee de Champions League en de miljoenen euro's die daarbij komen kijken voor volgend seizoen ook. En na afloop zei hij, nou, volgend jaar ben ik gewoon nog trainer van Feyenoord. Maar ja, ik zou wel willen weten van jou, vind jij dat ook een goed idee? Moet Van Persie inderdaad aanblijven als trainer? Of zeg je nou, dit seizoen, dat was zo'n leidensweg eigenlijk voor iedereen. Het wordt tijd voor een nieuwe trainer, een nieuwe leider. Dit moeten we niet nog het seizoen doen. Nou, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Maar als je iets anders aan me kwijt wil, dan is dat ook meer dan welkom, hoor. Dus jouw mening over Robin van Persie als trainer van Feyenoord. Mag die van jou blijven of kan die beter zijn biezen pakken en elders gaan werken? Stuur me een appje via de gratis Rijnmond-app. Dat mag een tekstberichtje zijn, maar als je iets met spraak wil achterlaten, zeer welkom ook, hoor. Gewoon die Rijnmond-app openen en dan komt het allemaal goed. En dan hebben we het er zo met elkaar over. Na het nieuws van 11 uur en na deze vrouw. Dit is Lady Gaga. Een pokerface.

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Wat ga jij doen vandaag? Naar je werk? Sporten? Of koffie drinken in de stad? Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
10: Wat je ook gaat doen, de RET is er. Elke dag voor jou.

0: promofestival.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Goedemorgen, het is 11 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Strakjes de ontknoping van het spelletje Koppensnellers van vandaag. Want wie gaat er met die limited edition goodiebag vandoor en maakt kans op de Rijnmond Maandprijs eind deze maand? Hoor je zo, net als muziek van Samantha Fox. Maar eerst de man met het nieuwsbulletin van 11 uur onder zijn arm. Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
13: Goedemorgen. In Rotterdam-West is vanmorgen een niet ontplofte brandbom ontdekt. Een voorbijganger zag het half liggen in de bosjes aan de Zware Kroonstraat. Volgens de man die de bom zag liggen zat er ook een ontstekingsmechanisme bij. De politie bevestigt dat er een molotovcocktail is gevonden. Het onderzoek is nog in volle gang. Voor de derde dag op rij wordt de actie gevoerd door Geef Tegengas bij de havenspoorlijn. Zo'n 20 man is gaan zitten bij de Waalhaven vlakbij Pernis. Treinverkeer is stilgelegd. Gisteren en eergisteren werd de havenspoorlijn ook al geblokkeerd. Gisteren was dat op Barendrecht grondgebied, de dag ervoor in Rotterdam. Het protest is gericht tegen de rol die de haven van Rotterdam speelt bij oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, doordat wapens en onderdelen via de haven van Rotterdam worden doorgevoerd. Een man uit Rode heeft zijn rijbewijs vannacht moeten inleveren. Hij zat dronken achter het stuur en was betrokken bij een aanrijding. Toen de politie hem een stopteken gaf, ging hij er vandoor. De achtervolging begon aan de Driemansteeweg. Uiteindelijk vond de politie het voertuig gecrashed aan, maar de bestuurder die zat er niet meer in. Die vonden ze thuis in bed waar hij deed alsof hij sliep. Maar op het politiebureau bleek wel dat hij bijna 4 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed had voor een ervaren bestuurder. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en moet verplicht cursussen gaan volgen, zo schrijft de politie op sociale media. Tankstations in Nederland verdienen niets extra's aan de hoge benzineprijs op dit moment. Dat blijkt uit onderzoek van de autoriteit Consumentenmarkt. De winstmarges zijn net zo hoog als voor de oorlog in Iran. De tak van de oliebedrijven die wel veel meer winst maakt is de raffinage. Dat blijkt het wel uit de kwartaalrapportage van de afgelopen weken. Tankstations kopen ook olie voor een hogere prijs in, terwijl ze dus ook voor meer geld verkopen. Vanwege de hoge benzineprijzen houdt de ACM de situatie sterk in de gaten. Het weer, zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het korte tijd even regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui. Morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Dankjewel Dave. We spreken elkaar over een half uurtje weer.
14: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
17: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
23: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: De boer op. Olivier de Neven.

0: piek jaren 80 deze hoor. Uit 1987 ook, me dunkt. Die Samantha Fox met haar wilde haren, die zong het. Nothing's gonna stop me now. Goedemorgen, nog een uurtje te gaan in deze maandageditie van De Boer op. Nothing's gonna stop me. Met deze week een aantal dagen mijn stem in plaats van die van Ruud de Boer. Omdat Ruud tot over zijn oren in de vakantiestemming zit. En daarom meldt hij zich pas volgende week maandag weer. Ik ben Olivier de Neve met een heleboel heerlijke platen nog tot 12 uur vanmiddag. En daarna gaat dit programma moeiteloos in één streep over in Lunchbreak. Waarin Erik Lemmers je in een paar uurtjes weer helemaal bijpraat over wat er in onze regio gebeurt. Straks even bij hem inchecken wat er allemaal op de lunchkaart staat vandaag. Maar eerst nog een mooie strik om dit programma heen doen. Tot 12 uur vanmiddag dus. Met onder andere muziek van Mathilde Santing en Eddie Grant. Allemaal na dit spelletje. Ja, het spelletje dat een vast onderdeel, een vaste waarde van dit programma is. Ook als Ruud de Boer er eventjes niet is. Want koppenstellers, ja, je kent het principe waarschijnlijk wel. Dave Datema, onze nieuwslezer vanochtend, die heeft weer een nieuwskop ingelezen. Maar ja, één woordje, dat viel nou net weer weg. En dat komt door die vermaledijde waterkoeler die er doorheen zit te loeien. En aan jou de vraag, wat moet er op de plek van de waterkoeler staan? Als je het weet, dan maak je kans op twee fantastische prijzen. Namelijk, sowieso krijg je dan de Rijnmond Goodie. Als je in de uitzending komt en het goede antwoord weet te geven. Kun je nergens anders kopen of krijgen dan in dit programma. Maar je maakt ook nog eens kans op de Rijnmond Maandprijs. En dat is wel een hele leuke prijs deze maand, moet ik zeggen. Ik weet dat ik het elke maand zeg. Maar ja, het is ook elke maand een leuke prijs. En eigenlijk elke maand ook anders. Dit keer is het een actief groepsuitje op een avontuurlijke locatie met outdoor activiteiten voor maximaal 10 personen. Dus nou ja, je kan echt een hele groep mensen meenemen. Inclusief verschillende activiteiten onder begeleiding van een instructeur. En je kan dan ook nog eens de dag compleet maken met een lunch of een barbecue. Dat mag je als winnaar helemaal zelf bepalen, want je krijgt een budget van ons mee. Nou, hartstikke leuk. Wil je winnen natuurlijk. Dus hier komt de opgave. Oortjes gespitst. Wat moet op de plek van de waterkoeler?
1: Ja, de vrouw uit Italië die zich had laten opereren in een privékliniek notabene, kreeg de schrik van haar leven. 7 maanden na de operatie bleek dat er een van 15 centimeter in haar buik was achtergebleven.
0: Oei, ja, er was iets achtergebleven in de buik, 15 centimeter lang. Maar ja, wat is het? Als jij het weet, laat het mij dan weten via die Rijnmond-app dus. En dan maak je dus niet alleen kans op die Rijnmond Goodie Bag, maar ook nog eens kans op een ticket voor die maandprijs die ik net uitlegde. Nou, snel reageren en wie weet bel ik jou dan wel over een paar minuutjes al in de uitzending. Na Alex Warren en Fever Dream.

0: Zij en ik gaan naar dezelfde kapper. Ja, dit is informatie. Daarvoor luister je naar Radio Rijnmond. Wist je natuurlijk niet, hè? En het is toch echt waar, hoor. Mathilde Santing en ik gaan allebei naar dezelfde kapper. Moet wel zeggen, heel andere kapsels. Dat wel. Maar ja, soms zit ik naast haar in de stoel. En dan zingt ze trouwens niet. Nee, dan praat ze alleen. Mathilde Santing hoorde je en Wonderful Life. En daarvoor Alex Warren en zijn koortsdroom op Radio Rijnmond. Fever Dream was dat. Ja, vanochtend liet ik je weer een aantal keer een nieuwskop horen hier op de radio met de simpele vraag: wat hoort er op de plek van de waterkoeler te staan? Nou, ik weet niet wat ik meemaak. Echt tientallen reacties via die Rijnmond-app. En ook mensen die belden, mensen die mailden. Nou, echt, het valt niet aan te slepen. Heel veel goede antwoorden. Ook wat antwoorden waarvan ik dacht, nou, dat is het niet helemaal. Maar ik ben heel benieuwd. Heeft Nel de Groot uit Rotterdam het misschien goed? Nel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo Nel, hoe is het met je?
1: Nou, het gaat niet zo denderend vandaag. Eigenlijk een hele poos al niet.
0: Oké. Okay. Heeft dat met de gezondheid te maken?
1: Ik heb heel veel pijn op het ogenblik.
0: Oh, dat is heel vervelend.
1: Ja, zeker. Maar we hopen op betere tijden natuurlijk.
0: Dat lijkt mij...
1: Proberen positief te blijven.
0: Ja, dat lijkt me een heel goed motto, inderdaad. Probeer positief te blijven. Hopelijk kan ik je daar een klein beetje mee helpen met het spelletje.
1: Om
0: even een goed gevoel eraan over te houden. Hè? Met ook op deze zender lekkere muziek natuurlijk. Maar ook prijzen om te winnen. Nel, volgens mij, ik hoorde van mijn collega, je hebt wel eens vaker gebeld, hè?
1: Ik heb wel eens vaker gebeld, ja. Het is ook wel eens misgegaan, zeg maar.
0: Ach, nou ja, ja. Zeg. Ja, dus nou, dan gaat het nu hopelijk goed.
1: Ja.
0: Want ik ga je nog één keer het fragmentje laten horen. En dan is aan jou de vraag, wat moet er op de plek van de waterkoeler staan? Dus hier komt nog één keer de opgave, let op.
2: Ja? Een vrouw in Italië die zich had laten opereren in een privékliniek notabene, kreeg de schrik van haar leven. 7 maanden na de operatie bleek dat er een van 15 centimeter in haar buik was achtergebleven.
0: Ja, er was iets van 15 centimeter lang in haar buik achtergebleven. Maar wat is dat, beste Nel?
1: Ja, je moet er niet aan denken, maar ze had dus een operatie gehad en er was een schaar van 15 centimeter in haar buik achtergebleven. Die dus pas na hele lange tijd tevoorschijn is gekomen. Dus daar moet je toch niet aan denken.
0: Nee, daar moet je zeker niet aan denken. Laten we even kijken of het goed is. Daar komt-ie.
2: En een vrouw uit Italië die zich had laten opereren in een privékliniek notabene, kreeg de schrik van haar leven. 7 maanden na de operatie bleek dat er een schaar van 15 centimeter in haar buik was achtergebleven.
0: Ja, dat is hartstikke goed.
1: Nel. Nou, hartstikke goed.
0: Het zit vandaag mee, hè?
1: Ja, zeker.
0: Goed.
1: Want... Je kan het niet bedenken van tevoren als je dat niet hoort.
0: Nee.
1: Het is ongelooflijk.
0: Het is ongelooflijk. Ik zou het zelf ook niet zo fijn vinden als er opeens een schaar van 15 centimeter in mijn buik zit. Dus,
1: nee, zeker niet.
0: Nou, dat is ons gelukkig bespaard gebleven, dat lot. En jij bent geknipt in ieder geval voor deze prijs. Want jij wint die Rijnmond Goodie Bag, Nel. Met allemaal mooie Rijnmond spulletjes erin die je nergens anders kan krijgen, behalve in dit programma. En je naam gaat in de pot voor de maandprijs. En dat is dit keer een actief groepsuitje op een avontuurlijke locatie voor maximaal 10 personen. En als je zelf misschien denkt, nou, dat actieve avontuurlijke, dat is niet zo voor mij, dan kun je natuurlijk altijd andere mensen er blij mee maken. Of misschien
1: dat is
0: kijken.
1: Ook altijd zo.
0: Ja.
1: Ik mag hopen dat het met mij binnenkort een heel stuk beter gaat.
0: Ja, dat hoop
1: dan
0: ik.
1: Dan wil ik dat zelf natuurlijk uiteraard doen.
0: Ja.
1: En zo niet, dan ben ik altijd, vind ik het ook heel leuk om iemand anders een plezier te doen.
0: Precies. Nou, ik ga in ieder geval voor je duimen. Eind deze maand, dan gaat er iemand gebeld worden voor die maandprijs. En misschien ben jij dat wel.
1: Nou, wie zal het zeggen?
0: Precies.
1: Hè?
0: Nou, de goodie bag is in ieder geval in de wacht gesleept, Nel. Ik wens je er heel veel plezier mee. En sterkte. En hopelijk voel je je snel weer wat beter.
1: Ja, heel hartelijk bedankt daarvoor. Ik vind het heel lief dat je dat zegt. En het moet helpen, zou ik zeggen.
0: Ja, hè? Zeker. We gaan voor je duimen, Nel. En in ieder geval een hele fijne dag, hè?
1: Ja, u ook.
0: Hoi, hoi.
1: En nogmaals bedankt hoor.
0: Fijne dag. Nel de Groot was dat.
1: Bedankt voor het leuke gesprek.
0: Ja, nou jij bedankt. En bedankt voor het winnen. Hartstikke leuk. Nel de Groot was dat uit Rotterdam. Die is in de prijzen gevallen. En nu gaan we weer naar muziek luisteren. En niet zomaar muziek hoor. Dit is Eddie Grant en I Don't Wanna Dance.

0: En Vogue en Hold On hoorde je bij Radio Rijnmond. En daarvoor Eddy Grant ook nog. Allemaal in de boer op. En goedemorgen, het is 11:30. Je luistert dus naar Radio Rijnmond. Waar we zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema krijgen. Maar eerst, ja, hij kijkt heel verschrikt, maar het gaat toch echt gebeuren, Dave? Ja, jij denkt, waarom sta ik in die studio?
1: Ja, dat vroeg ik me ook af, ja.
0: Welk jaar leven we?
1: 1500.
0: Ja. Oké, we gaan even een paar mensen met witte jassen vragen of ze jou kunnen afvoeren uit het studio. Maar misschien toch nog zo meteen de hoofdpunten. Eerst het weerbericht, kijken hoe het daarvoor staat. Nou, het is zonnig en droog. Aan het begin van de middag wat regen. Daarachter breekt dan af en toe de zon door. Het wordt wel koud hoor. 12 graden vandaag op zijn maximum. Dan vanavond af en toe zon nog. Plaatselijk een bui. Vannacht wordt het vanuit het westen overal droog. Met een temperatuur van zo'n 5 graden. Morgen dan ja, een beetje hetzelfde. Zon, droog. Maar in de middag vanuit het westen wel wat meer bewolking. Maximum 13 graden. En dan de dagen daarna af en toe zon, enkele buien. Mogelijk ook wel met onweer en korrelhagel. Blijft voorlopig aan de koude kant voor de tijd van het jaar. Ja, dan gaan we eens kijken hoe die erbij zit. Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Rotterdam-West is vanmorgen een niet ontplofte brandbom ontdekt. Een voorbijganger zag het liggen, halve de bosjes aan de Zwarte Kroonstraat. Volgens de man die de bom zag liggen zat er ook een ontstekingsmechanisme bij. De politie bevestigt dat er inderdaad een molotovcocktail is gevonden. Het onderzoek is nog in volle gang. Als het kabinet de plannen voor een ingreep in de sociale zekerheid niet voor 30 mei van tafel haalt, gaan de vakbonden actie voeren. FNV, CNV en VCP eisen het schrappen van de bezuiniging op de arbeidsgeschiktheidsverzekering WIA en de WW en willen dat er een hogere AOW-leeftijd van tafel gaat. De bonden hebben het over keiharde acties en schuwen geen maatregelen. Volgens het kabinet zijn de ingrepen echter nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. En een gevalletje van goede timing. De politie in Spijkenisse dacht gisteren op een rustig momentje even wat lunch te gaan halen bij de plaatselijke supermarkt. Auto dicht, even lopen, naar binnen, even wat uitkiezen. Maar toen ze in de Jumbo hun lunch aan het uitzoeken waren, zagen ze plotseling een beveiliger achter een boef aanrennen. Nou, zonder enige twijfel gingen ze in de achtervolging, schrijven ze op sociale media. Even dachten ze de winkeldief kwijt te zijn, maar later zagen ze hem staan in een steegje, compleet buiten adem. En toen was het een appeltje-eitje om hem op te pakken. Nou, volgens de politie laat dit zien hoe onvoorspelbaar het werk kan zijn. Van een simpel plan om even te gaan eten naar direct in actie te moeten komen. Nou, toen de aangifte was opgenomen, konden de agenten alsnog naar de supermarkt om hun eten af te rekenen en op te eten.
0: Ja, precies. Nee, niet dat ze zo meteen zelf ook nog winkeldief zijn. Hè? Dat zou niet goed zijn.
1: Dat zou een heel slecht voorbeeld zijn.
0: Wat hebben ze geluncht? Een uitsmijter?
1: Ik heb geen idee. Dat vertelt het verhaal niet.
0: Nee, dat is dan weer jammer, hè?
1: Sorry, man.
0: Maar appeltje eitje vond ik ook al best leuk, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Dave.
1: Hoi. Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Jan Smit.
2: Radio met een grote R.

0: Teddy Swims is schuldig, maar vooral schuldig aan hele goede liedjes, moet ik zeggen. Je hoorde Guilty van hem en daarvoor Jan Smit en Als de Morgen is Gekomen. Is ook maar weer even geleden dat ik die heb gehoord. Fijn hoor. Goed, je luistert naar De Boer Op hier op Radio Rijnmond. En altijd rond deze tijd leggen we even een lijntje met ergens een plek in onze regio. En dan worden we vakkundig bijgepraat over wat er allemaal daar speelt door een verslaggever of redacteur van die omroep die daar op dat moment actief is. Waaronder in dit geval RTV Lansingerland. En daar is Vera Visser de Mol. Vera, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, fijn om jou te zien en te horen als je nu meekijkt op Rijnmond.nl via de Rijnmond-app of via TV Rijnmond. Kunnen we je ook zien, dus hartstikke leuk. Vera, er speelt van alles daar in Lansingerland, waaronder het AZC in Bergse Hoek. Daar gaat het niet helemaal goed, begrijp ik. Wat is er aan de hand?
1: Nee, er zijn nogal wat dingen, ja, wat moeilijkheden eigenlijk aan de hand. Op 7 april is er een brand uitgebroken. En naar aanleiding van die brand is de gemeente eens even gaan controleren hoe het met de veiligheid zit in het AZC. En dat was niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Dus RTV Lansingerland is er ook ingedoken. En daarnaast zijn we ook nog bezig met een extra diepgravend onderzoek in, goh, hoe is het nou om in dat AZC te wonen en te leven? Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk best wel een precair onderwerp. Dus je snapt ook dat wel enige onderzoeksjournalistiek van de lokale omroep nodig heeft. Dus daar zijn we ingedoken. We houden de kijkers en de luisteraars uiteraard ook op de hoogte via onze website. Dus zodra we daar mee met een reportage of met nieuws naar buiten komen, dan kunnen ze op onze website kijken.
0: Ja.
1: Dus we houden dat gewoon in de gaten. Het is een ingewikkeld, lastig onderwerp, maar wel heel belangrijk ook voor de inwoners van Lansingerland.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Op de hoogte te blijven.
0: Hey, en die brand in dat AZC waar je het over had, was die aangestoken of was die per ongeluk ontstaan? Is daar al iets duidelijk over?
1: Ja, je krijgt toch niet. Kijk, er zijn zoveel instanties die zich ermee bemoeien. De gemeente, de brandweer, het COA. Vluchtelingenwerk heeft er misschien ook nog wel een beetje een vinger in de pap. Dus je krijgt nooit helemaal het verhaal goed naar buiten. Ja, ze zeggen het is van binnenuit gestart. Je weet het niet. En het is natuurlijk ook lastig om contact te leggen met de mensen die daar wonen. Maar geloof me, we zijn erin aan de
0: duiken. Jullie zijn ermee bezig, ja precies.
1: Ja,
0: jullie zijn ook
1: zeker,
0: met iets anders
1: zeker,
0: bezig,
1: ja.
0: Namelijk het hospice in Bergse Hoek. Dat bestaat 15 jaar.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat bestaat dit jaar 15 jaar. En het hospice is natuurlijk gewoon een hele mooie plek waar mensen in de laatste dagen van hun leven verzorgd worden. De palliatieve zorg hebben we het dan vooral over. En dit jaar dus een jubileumjaar, 15 jaar bestaan ze. En Saskia Kok, dat is de nieuwe manager, want ze zijn net ook gewisseld.
0: Oh, de verbinding.
1: Het grappige is, vorige week hadden we de

0: talkshow. Ga verder.
1: Ga verder.
0: Het is pauze door al die leerlingen die op internet gaan zitten. Vorige week hadden we de talkshow van Goedenavond Lansingerland. En die hadden we eigenlijk in het teken van de Europa-run staan. En daar zat Saskia Kok, de nieuwe manager van het hospice, zat daar ook aan tafel. Samen met Leslie Wolters, de directeur van de Europa-run. Want die kennen elkaar dan ook weer.
1: Ja.
0: En we weten allemaal dat de Europa-run natuurlijk zich inzet om geld op te halen voor de... leven toe te voegen aan de dagen waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. Dat is de slogan van Europa Run.
1: Ja, goed.
0: Helemaal uit mijn hoofd.
1: Ja. Ja, de verbinding heeft het weer even moeilijk.
0: Maar dat heel, heel mooi wordt gedaan. Dus daar zit in Lansingerland Actueel van komende vrijdagavond zit er een mooie reportage over het werk van het hospice in Lansingerland.
1: Ja, kijk, dat maakt het prachtig, ja. Ja, dat is toch, dan weet je ook weer een beetje, hè? Want dat is altijd met zo'n Europa-run natuurlijk. Het is een groot doel. Heel veel verschillende dingen waar dat geld naartoe kan gaan. Dat is toch fijn om dan ook een concreet voorbeeld te hebben, hè? Van bijvoorbeeld zo'n hospice.
0: Precies, ja. Ja, zeker. Ja. En het is gewoon, als je dan toch weet dat je moet gaan, dan is dat wel echt een plek waar je, waar ik mijn laatste dagen wel zou willen vertoeven. Want de mensen, de vrijwilligers die daar ook werken, dat zijn echt mensen met zo'n groot hart. Het is gewoon heel mooi werk wat ze doen.
1: Dus, wat mooi. Ja, nee, mooi om in zeker. Beeld te brengen. Je wil er in principe zeker niet komen, maar als het dan gebeurt, dan liever maar daar. Hè? Ja.
0: Precies, maar wachten we nog even.
1: Ja, mee, zeker. Nee, dat gaan we hopelijk nog niet meemaken de komende tijd. Dank in ieder geval weer voor jouw bijdrage en jouw update, Vera. En veel succes daar, hè? Ook met het onderzoek naar het AZC.
0: Dankjewel. Goede uitzending nog verder.
1: Oké, dat was dankjewel. Dat was Vera Visser, de mol van Lansingerland. RTV Lansingerland. Die heeft ons weer even vakkundig bijgepraat. Nu weer muziek in dit programma. En dat komt van Tossie en Raf. Namelijk Gente di Mare. Bij de Boer op.

uit volle borst. Gente di mare bij de Boerop op Radio Rijnmond. Ja, en in het programma ook altijd het gesprek van de dag dat in onze koffiecorner behandeld wordt. En vandaag gaat dat gesprek met name over de trainer van Feyenoord, Robin van Persie. Gisteren speelde hij nog net met zijn team gelijk tegen AZ. En daarna was hij enorm opgelucht, want de tweede plek in de Eredivisie was toen een zekerheidje. En daarmee ook die miljoenen die de Champions League kunnen gaan opleveren in het volgende seizoen. En na afloop zei hij, volgend jaar, volgend seizoen ben ik gewoon nog trainer van Feyenoord. Niks aan het handje. Maar ja, goed, dat vindt aan hij wel. En hij gaat er zeker voor een deel over. Maar ik zou wel willen weten, vind jij dat ook een goed idee dat Van Persie aanblijft als trainer van Feyenoord? Of zeg je nou, joh, dit eerste seizoen, dat is eigenlijk wel genoeg geweest. Het wordt tijd voor een nieuwe leider. Ik wil graag een andere trainer van Feyenoord. Nou, veel reacties op gekregen. Ik pak er even een paar uit. Eentje van Rob uit Oostvoorne bijvoorbeeld. Hij zegt, Robin moet blijven met hulp van Dick. De medische staf moet drastisch worden aangepakt. Bedenk hoe goed het ging in het begin van het seizoen. Al dus Rob uit Oostvoorne. Dus ja, steun voor Robin van Persie uit Oostvoorne dus. Arthur, die is het daar niet mee eens. Althans, die zegt wel, Van Persie mag wel blijven. Maar hij zegt, de kwaliteit van de spelers is moeilijk genoeg voor Van Persie. De F'jes is een leuk team voor hem. Oh, nou, Arthur. Ja, nou ja, dan heeft hij in ieder geval nog een baan. Gerard, die is kort van stof, die zegt, Van Persie moet weg. En Peter Smit, die is ook duidelijk. Die zegt, Van Persie, alstublieft geen trainer volgend jaar. Was een held als voetballer, maar als trainer helemaal niks. Zelfde als Kuit, held voor Feyenoord, maar als trainer niks. Nou, zo zie je maar weer. De meningen lopen erg uiteen over dit onderwerp. Van Persie zegt dus, ik blijf gewoon. Maar goed, hè, je weet het nooit in het voetbal. Het kan zomaar weer anders gaan lopen. Dank in ieder geval voor alle reacties. Zometeen haal ik Erik Lemmers in de studio. Want die gaat straks vanaf 12 uur, dat is over 10 minuutjes, lunchbreak presenteren. Ik ben benieuwd wat hij allemaal in zijn schild gaat voeren. Dat zo, na Madonna en Ray of Light bij De Boer op Radio Rijnmond.

0: Madonna en Ray of Light bij De Boer op hier op Radio Rijnmond. En gelukkig is ons zonnestraaltje inmiddels ook binnen, hoor.
1: Erik, hallo, jeetje.
0: Ja.
1: Nou ja, maar als we het niet hebben, dan moeten we het zelf zijn.
0: Zo is het, ja. Ja, ik moet, als ik naar buiten kijk, dan word ik er niet heel vrolijk van. Het is nog een beetje donker geworden inmiddels.
1: Monday morning.
0: Ja, precies. Maar gelukkig ben jij er voor de Monday afternoon, hè, om de lunchbreak in te luiden. Wat ga je allemaal doen?
1: Ik ga het hebben over een onderzoek. Dat is een heel langlopend onderzoek wat in Ommoord plaatsvindt, onder 20.000 mensen. En dat bestaat al sinds 1990. En dat gaat over ziekten als dementie, hart- en vaatziekten. Worden mensen dus gevolgd. Een epidemioloog die dat doet, die dat leidt, die zegt eigenlijk van, ik wil ook dat uitbreiden naar een ander deel van Rotterdam. Want ik ben aan het onderzoeken of je dementie kan voorkomen. Mm. Iedereen denkt van dementie, ja, als je het hebt,
0: pech.
1: Je kan er niks aan doen. Ja. Hij zegt, je kan er wel wat aan doen door gezond te leven.
0: Ja.
1: Maar ook de wijk waarin je woont. Dus zou ik maar zeggen, is er luchtvervuiling?
0: Ah, ja.
1: Dat soort dingen, die tellen ook mee in het voorkomen van dementie. Dus wij zouden er wat aan kunnen doen door vanaf nu goed te gaan leven en misschien te verhuizen.
0: Oh,
1: dat weet je natuurlijk niet.
0: Misschien wel in Ommoord, misschien niet in Ommoord wonen.
1: Dat weten we nog niet.
0: Ja, precies, ja.
1: En die andere wijk die hij wil onderzoeken is Rotterdam-Zuid.
0: Oké. Okay.
1: Okay. Dus dat is echt natuurlijk hele verschillende wijken zijn.
0: Ja.
1: En wie weet dat dat binnen een aantal jaren goede data oplevert.
0: Ja, precies. Nou, ik ben heel benieuwd. En ik vind het al knap van je dat je het woord epidemioloog uitspreekt.
1: Ik stond er ook van te kijken.
0: Ja, kan hij niet gewoon een arts heten of zo?
1: Kan.
0: Ja, hè? Ja.
1: Specialist.
0: Ja, precies, precies. En wat heb je verder nog, zodat we niet vergeten?
1: De lunchplaat.
0: Ja.
1: Die gaat over het Eurovisie Songfestival.
0: Ah.
1: We hebben het nog allemaal niet gezien, maar de Noorse artiest Jonas Lof, die heeft nu al alle hoofden naar zich toe weten te draaien, want hij heeft een te sexy optreden gehad.
0: Oh.
1: Zegt de leiding, de EBU. En die heeft gezegd van, ja, je moet echt even wat familievriendelijker zijn. Want anders mag je niet meer meedoen.
0: Oh.
1: Nou, wat begint toch goed?
0: Ja.
1: Hij heeft dus een tuinpak aan, waaronder die verder van boven niks heeft. En hij schijnt wat te vaak tussen zijn benen te grijpen.
0: Oh, ja, daar heb ik ook wel eens last van, hoor. Maar zie je op de radio niks van.
1: Nee, dat gebeurt allemaal onder tafel, maar daar dus niet. En, en seksuele bewegingen te maken.
0: Oh.
1: Nou, ik dacht altijd dat het Eurovisie Songfestival als één groot verkleedfestijn.
0: Ja.
1: Er gebeurt toch al van alles. Maar ik heb zo eens nagekeken. En ja, veel verkleedpartijtjes. Maar nou niet echt natuurlijk van die toespelingen. Dus het is toch altijd wel een beetje een braaf, net festival.
0: Ja.
1: En deze Jonas Laf. Nou ja, het leek mij leuk om daar een leuke plaat bij te verzinnen.
0: Vind ik ook. Ja, love it.
1: I'm sexy and I know it.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of I'm too sexy for my shirt.
1: For my shirt.
0: Dat is misschien wel aardig met je blote bast.
1: Precies.
0: Oké, dus al dat soort suggesties.
1: Allemaal welkom.
0: Ja, en dan kan je lekker appen, hè?
1: Via? Zeker, via de Rijnmond app. Druk rechtsboven in je scherm op app.
0: Nou, dat moet lukken, toch? Kind kan de was doen.
1: Precies.
0: Dankjewel, Erik. En heel veel plezier zo meteen, hè?
1: Dankjewel.
0: En als je nu luistert, blijf dat dus ook lekker doen naar Erik. En ik meld me woensdag weer. Morgen hoor je Thomas op deze plek. Fijne dag.
2: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag. De Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
3: Een beetje.
2: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat als je...
6: Halt! Steen blijven!
5: Niet kunt horen. Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
7: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
8: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen draait de Britse Robert Palmer, die op een blauwe maandag ook op een nieuwsredactie heeft gewerkt. Eerst het nieuws van die nieuwsredactie krijg je van Dave Datema. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. In Rotterdam-West is een niet ontplofte brandbom ontdekt. Een voorbijganger zag het liggen, half in de bosjes, aan de Zwarte Kroonstraat. Volgens de man die de bom zag liggen, zat er ook een ontstekingsmechanisme bij. De politie bevestigt dat de Molotov-cocktail is gevonden. Het onderzoek dat loopt nog. Een man uit Rhone heeft zijn rijbewijs vannacht moeten inleveren. Hij zat dronken achter het stuur en was betrokken bij een aanrijding, zegt de politie. Toen agenten hem een stopteken gaven, ging hij er vandoor. Die achtervolging begon aan de Driemansteeweg. Uiteindelijk vond de politie het voertuig gecrashed aan. Maar de bestuurder die zat er niet meer in. Die was namelijk thuis. Die lag in bed en deed alsof hij sliep. Maar op het politiebureau bleek dus dat de man 4 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed had voor een ervaren bestuurder. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en moet nu verplicht meerdere cursussen volgen, schrijft de politie. De vakbonden FNV, CNV en VCP die zeggen dat ze gaan actie voeren als het kabinet niet voor het einde van de maand de plannen voor de sociale zekerheid van tafel halen. De bonden eisen dat de bezuiniging op de WW en de WIA wordt geschrapt en dat de verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, zegt NOS-verslaggever Roland Muller.
22: Nu zie je dat die discussie over die concrete uitvoering van de plannen van Jette, ja, dat die gaat losbarsten. Het kabinet zit krap, maar wil wel investeren. Ja, er is een roep op een sociaal akkoord, maar die bonden zeggen eerst maar al die plannen van tafel.
21: Volgens het kabinet zijn de ingrepen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. De vakbonden vinden dat de rekening nu eenzijdig terechtkomt bij werkenden, gepensioneerden en mensen met een uitkering. De vermissingszaak rondom Tanja Groen uit de jaren 90 blijft onopgelost. DNA-onderzoeken, tips en zoekacties hebben niks opgeleverd en de politie sluit het onderzoek nu. Groen verdween in 1993 tijdens de introductieweek van de Universiteit van Maastricht. De 18-jarige was op de fiets gestapt na een feest en maar kwam nooit aan bij haar studentenkamer. De afgelopen jaren is onder meer een graf doorzocht in Maastricht. De zaak kreeg ook meer aandacht door de stichting Gouden Tip, opgericht door misdaadverslaggever Peter R. de Vries. En er werd 1 miljoen euro uitgeloofd als beloning voor de Gouden Tip. Er kwamen 1000 tips binnen, maar die hebben dus niet geleid tot een doorbraak. Het weer zonnig en droog. Aan het begin van de middag gaat het eventjes regenen. Het wordt opmerkelijk fris met slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon, plaatselijke bui. Morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Ja, de Noorse inzending voor het Eurovisie Songfestival, Jonas Joff, die moet een beetje dimmen. Tijdens de repetities bleek zijn act te seksueel geladen. De zanger zou tijdens de act seksuele bewegingen hebben gemaakt en naar zijn kruis hebben gegrepen. Ja, en dat moet hij dus veranderen. Het moet familievriendelijker, heeft de EBUM laten weten. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Hey.
0: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
23: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
24: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
25: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
26: En ook nog eens gratis parkeren.
27: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
28: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
28: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
29: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
30: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
29: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
31: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
32: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
33: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
34: Dynamisch.
33: Maar in de winter wil ik zekerheid.
35: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
36: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
37: Dit is Radio Rijnmond.
38: Lunchbreak. Erik Lemmers.
37: Radio met een grote R.

Robert Palmer en Addicted to Love. Ja, en zoals ik al zei, heeft Palmer ook kort even in de nieuwsbranche gewerkt. Toen hij 12 was, verhuisde hij van Malta terug naar zijn geboorteland Engeland. Daar studeerde hij kort aan de Scarborough School of Art and Design, voordat hij een baan kreeg bij de Scarborough Evening News. Hij zou zijn ontslagen nadat de politie tijdens een inval een stompje van een cannabis joint vond op zijn nachtkastje. Hij was toen al bezig in de muziek. Nou, daar paste hij volgens mij beter. En daar is hij dus vrolijk mee verder gegaan met onder andere deze hit als resultaat. Welkom bij Lunchbreak, hier op Radio Rijnmond. Straks ga ik het hebben over het ergo-onderzoek naar dementie. En dat onderzoek loopt al langere tijd in Rotterdam-Ommoord. Maar het gaat nu uitbreiden naar Rotterdam-Zuid. En waarom dat gebeurt, dat hoor je zo van epidemioloog Arfan Ikram. Ingrid Smits die heeft een opmerkelijke zaak over een man die het aan de stok kreeg met buurtgenoten en familieleden over roken. En zometeen hoor je wat die allemaal zo hebben gedaan. En het Eurovisie Songfestival, ja, dat komt eraan deze week, hè, vanuit Wenen. Morgen de eerste halve finale in Wenen. Wat we daar niet gaan

zien is de Noorse zanger Jonas Loft die naar zijn kruis grijpt of seksuele bewegingen maakt. Tijdens de repetitie zou hij dat hebben gedaan terwijl hij alleen in een tuinbroek gestoken is. En daar was de European Broadcasting Union niet blij mee. Hij zou ook seksuele bewegingen hebben gemaakt. Hij zou dus een waarschuwing hebben gekregen. Het moet familievriendelijker. Dat gaan we dan ook braaf doen, hebben de Nooren laten weten. En wij zijn natuurlijk enorm benieuwd naar die beelden die vooralsnog niet zijn uitgelekt van de repetitie. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App Ons. Een Noorse zanger die dus iets te pikante act heeft voor het gezinnetje dat naar het Eurovisie Songfestival kijkt. Wat zou het zijn, maar vooral welke plaat hoort daarbij? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App Ons. Zometeen de Doors hier, maar eerst Bouwsa en Magnetic.

0: The Doors was dat. En Come On Baby, Light My Fire. Je luistert naar Radio Rijnmond. En ik heb een bijzondere zaak. Maar ik moet zeggen, ik heb de gegevens niet helemaal bij me, Ingrid. Maar ik weet wel dat het gaat over een man die zich graag vergelijkt met Ferry uit een televisieserie.
1: Ja. De opmerkelijke zaken. Ik ga elke week even naar een politierechterzaak. Die doet wat eenvoudiger zaken, maar die ook wel heel veel impact kunnen hebben. En ik geef alle mensen in die rubriek altijd een pseudoniem. En deze man die had ik eerder ontmoet op de rechtbank in januari. Ja. Maar toen werd zijn zaak werd uitgesteld. Want hij had 2 uur lang moeten wachten op de zitting. Het liep gigantisch uit. En hij had toen een babytje bij zich. En na 2 uur liep zijn schema helemaal in de war. En hij zei, ik moet met de baby naar het consultatiebureau.
0: En toen zei de rechter van, oké.
1: Ja, dan stellen we het uit. Die rechter voelde zich ook schuldig. Want die man had 2 uur lang zitten wachten op de gang. Maar goed.
0: En begon het deze keer op tijd?
1: Nee. Hij moest weer een half uur wachten. Wel minder lang, maar hij moest wel weer wachten. Maar wij kenden elkaar, want we hadden in januari ook zitten kletsen op de gangen in die wachttijd. Hij had nu geen babytje bij zich, overigens. Hij was gewoon in zijn eentje. En zei hij, ik krijg een pseudoniem in deze zaak. Ik wil graag Ferry Bouwman heten. Oh. Naar Ferry Bouwman, Frank Lammers uit Undercover.
0: Ja.
1: Ik zei, oké. Ja, maar Ferry is een crimineel, dus een ecstasy-producent. Vind je dat prettig? Ja, nee, maar Ferry is ook hartstikke lief, zei hij. Vooral voor Danielle, voor zijn partner. Dus ik wil heel graag Ferry Bouwman heten. Oké.
0: En leek hij dan op Ferry?
1: Nee, helemaal niet. Ferry is een beetje stevige gast, hè, met spijkerbroek, leren jackies. En deze man zag het, was lang, slank, zag er tot in de puntjes verzorgd uit. Met een colbertje, een overhemd, pantalon, loafers. Heel keurig.
0: Heel ander type dus.
1: En heel ander type.
0: Het ging ook niet over ecstasypillen, hè, die zaak. Waar ging het wel over?
1: Het ging niet over drugs. Wel over roken.
0: Oké.
1: Is ook verslavend.
0: Ja, klopt. Weet we allemaal.
1: Ja, en over ruzie in de familie. Met zijn broer. Dus dat roken, om daarmee te beginnen, dat ging. Ferry woont in een flat. En het bezoek van zijn buurvrouw, die heeft de gewoonte om steeds op de galerij te gaan staan roken. En Ferry die ergerde zich daar groen en geel aan, want zijn huis ging ervan stinken en zijn vrouw was zwanger. En het was ook bij de babykamer, dus hij wilde al die sigarettenrook niet op de galerij. Nou hadden die rokersclan, die had een asbak. En op een gegeven moment was die asbak weg. En of Ferry dat heeft gedaan, dat liet hij in het midden tijdens de rechtszaak. Maar in elk geval kwam die rokersclan 's nachts om 00:30 even verhaal halen. En die waren nogal grof. Die zeiden, er komt een aanslag op je K-huis. En stonden ook met messen in zijn voordeur te prikken. Nou, Ferry voelde zich helemaal niet meer zo lang in zijn huis. En die besloot de confrontatie uit de weg te gaan. En te gaan, eigenlijk te vluchten, samen met zijn vrouw. En toen is die clan achter hem aangegaan. Ja, en wat er daarna gebeurt, daarover lopen de verhalen uiteen. Die clan zegt dat Ferry hen heeft klem gereden. En Ferry zei, nee, het was eigenlijk het omgekeerde. Ja, en met die broer, dat speelt ook nog. Hij komt uit een islamitische familie, maar hij is overgestapt naar het christendom, Ferry. En vanaf dat moment was hij persona non grata in de familie, zei hij. En op een gegeven moment komt hij zijn broer op straat tegen. Ze hadden ook nog ruzie over een erfenis. En de broer heeft aangifte gedaan omdat Ferry op hem in zou zijn gereden met de auto. Dus dat was de tweede kwestie waar dit over ging.
0: Dat klinkt allemaal heel, heel erg ingewikkeld eigenlijk, hè? Had hij geen advocaat, begrijp ik?
1: Nee, dat vond hij te duur. Van het geld wat een advocaat zou kosten, ging hij liever luiers kopen, zei hij.
0: Oh.
1: voor de babytje.
0: dat is op zich, kan ik me wel bij voorstellen. Kon hij zich wel goed verdedigen?
1: Ja, uitstekend. Ik zei nog, na afloop, er is een advocaat aan jou verloren gegaan. Want wat deed Ferry? Die ging overal twijfel over zaaien. En hij was ook heel goed gedocumenteerd. Hij had een laptop bij zich en dan liet hij de hele tijd foto's zien. Hij had overal foto's van. Bijvoorbeeld over die broers. Die van, ja, die is niet... ik ben niet op hem ingereden, maar hij is voor mijn auto gesprongen. En daar kon je ook zien aan de beweging. Hij had een foto van die broer voor de auto. Ja, dat leek er inderdaad wel heel erg voor op dat die broer voor die auto was gesprongen. En hij had ook foto's van de rokersclan die achter hem aan zat en die hem had klemgereden. Dus ja, hij was heel goed gedocumenteerd. En hij had het ook steeds over... Ja, hij had ook nog op de motorkap van zijn broer zijn auto staan springen. Dat was ik nog vergeten. Kort na dat incident. En daar leek het toch wel een beetje op dat Ferry dat was geweest. Maar er was één getuige. En nou zei Ferry, één getuige is geen getuige. En zo ging het maar door. Hij was wel bespraakt. En hij kon echt goed van zich afbijten, zeg maar, in de rechtszaal.
0: Ja, en toch eiste de officier van justitie 80 uur werkstraf. Waarvan 30 voorwaardelijk.
1: Ja. Maar dat is het niet geworden.
0: Oh.
1: Want deze Ferry heeft zijn vegenlijf gezet en hij is helemaal vrijgesproken. De rechter die achter bewezen dat die broer voor de auto sprong. En de rest van die zaken had ook nog een stalen pijp bij zich, zei de rokersclan. En waarmee die had staan zwaaien. Maar ja, daar was allemaal twijfel over. En de rechter zei van ja, in geval van twijfel moet ik u vrijspreken. Dus ja, Ferry heeft dat heel goed gedaan. En ja, gedroeg zich als een echte advocaat. Want dat zie je advocaten in de rechtszaal ook heel vaak doen, hè? Twijfelzaaien.
0: Juist. Ja,
1: van is dit wel zo gegaan?
0: Ja, dan kan het niet bewezen worden of niet voldoende. En dan, nou, dan komt er deze conclusie uit. Ongelooflijk.
1: Zeker.
0: Totale vrijspraak. Niets aan de hand dus voor Ferry. In de hoop dat hij daar niet weer een keer terechtkomt.
1: Nee, hij zegt dat hij sinds hij een baby heeft, dat hij rustiger is geworden. En dat hij veel vermijdender is geworden. Dus nou, dat klonk wel goed. En dat zei de rechter ook van, nou, hou het rustig. Want lieve vrede is een hoop waard.
0: Ja, heel goed. Mooie teksten. Dankjewel Ingrid voor deze. We kunnen weer nalezen op Rijnmond.nl. En volgende week hoop ik je weer te spreken voor een hele mooie nieuwe.
1: Ja, gaan we doen. Dag.
0: Hoi. Zometeen hoofdpunt uit het nieuws. Dit is Pink.

0: Pink en Don't Let Me Get Me was het. Het is 12:30 geworden. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Geen files. Dan kunnen we meteen door naar Ed Halders. Goedemiddag Ed. Ja, lekker hè?
1: Nou, we kachelen lekker door inderdaad. Ja.
0: Heb jij en dan dat ook weer, lekker? Dat, ja. Ja, lekker nieuws. Dat is de vraag.
1: Nou nee, ik denk het eigenlijk niet hoor.
0: Ja.
1: En ja, weet je, je moet dan toch maar je plezier halen uit de leuke dingen. Doe dat vooral ook tijdens het lange hemelvaartweekend. Mocht je plannen hebben, want ja, het ziet er gewoon niet lenteachtig uit, verre van dat. Ik denk eerder dat je gewoon weer een winterjas aan moet. Sterker nog, ik had net gewoon weer een muts op buiten.
0: Nee joh.
1: Want ik vond het, nou ja, het is nog geen 10 graden. En dat bij aardig wat wind, als je dan een kaal kopje hebt. Ik heb niet van die mooie grijze haren zoals jij, Erik Lemmers.
0: Ja. Ik weet niet of ik dit als een compliment moet zien, maar bedankt.
1: Ja, nou ja, in ieder geval, het mag er toch zijn nog, boshaar van jou. Ja, en ja, op dit moment is het wachten op even wat regen. Dat komt er nu aan vanuit het noordwesten. Het is ook bewolkt al geraakt in het Rijnmondgebied. Nou, het gaat tijdelijk regenen. Daarachter dan weer opklaringen. Komt de zon af en toe tevoorschijn. Blijft het wel weer voor een aantal uren droog trouwens. Ja, het wordt hooguit 12 graden vanmiddag. Dan is het echt wel eens de kous af, hè? Tegenover normaal 18 graden. En de wind waait matig tot aan zee krachtig. Windkracht 4 tot 6. Dus die blaast ook nog eens lekker door. Dus ja, dat is het dus. En ja, vanavond plaatselijk een regenbui. Vannacht wordt het dan wel weer droog. De temperatuur die zakt dan naar 7 graden langs de kust. 4 graden in het oosten van de regio. Vooral vanavond aan zee best wel een stevige wind. Ja, en morgen zien we dan wolkenvelden, Erik. Af en toe breekt dan wel die zon door. Tot de avond droog. Morgenmiddag is het wel bewolkte ook. Dus ja, ik heb ook geen hoge verwachtingen van de zon de komende tijd, hoor. En die temperatuur die komt morgen niet hoger uit dan 13 graden. En dat bij een vervelende wind ook uit het westen, dus ja.
0: Klinkt nergens naar inderdaad. En ik hoorde het eigenlijk al net in andere bewoordingen. Maar heel kort even, voor de rest van de week wordt het niet veel beter dus.
1: Nou, we krijgen zelfs nog te maken met een verdere dip. Want op woensdag en op hemelvaartsdag wordt de bovenlucht een heel stuk kouder. Er gaan meer buien vallen met kans op korrelhagel. Misschien een klap onweer ook. En ja, in de middag is het dan maar een graad of 13. Soms breekt de zon even door. Ja, kijk, het is wel altijd zo met buien dat het plaatselijk is. Dus misschien tref je het net, weet je, als je ergens toevallig bivakkeert. Maar je kan ook een fikse bui over je heen krijgen. Dat is het eigenlijk. En
0: echt vriendelijk. Wil je echt vrolijk worden? Wil je niet van,
1: als je, nee, als je naar de zon wil, dan moet je naar de zonnebank.
0: Nou ja, dat is nog haalbaar in ieder geval.
1: Ja.
0: Dankjewel, Ed.
1: Oké, hoi.
0: Dave heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. De bemanning van de Hondius, dat is het cruiseschip waar het hantavirus rondging, moet 6 weken in quarantaine. Dus als het schip aankomt in Rotterdam, heeft burgemeester Schouten laten weten aan de Rotterdamse gemeenteraad. Rotterdam heeft een betere plekken waar het schip kan afmeren, want officieel is de thuishaven van de Hondius Vlissingen. Op dit moment wordt nog overlegd waar het schip dan precies komt te liggen. Meerdere hulpdiensten zijn in ieder geval bij de quarantaine betrokken, van de GGD en de veiligheidsregio tot aan het ministerie van Volksgezondheid. Het schip wordt ongeveer eind deze week verwacht in Rotterdam. Het aantal jongeren dat betrokken is bij zware misdrijven is opnieuw gestegen. Blijkt uit de jaarcijfers van justitie. Jongeren zijn vaker verdacht van bijvoorbeeld overvallen, explosieve, brandstichting, bedreiging of zelfs moord. Er was sprake van een stijging van 5% van de verdachten van zware misdrijven in de leeftijdscategorie 12 tot 17 jaar. En het jaar daarvoor was er ook al een stijging, toen van 14%. Het aantal jongeren dat met justitie in aanraking komt daalt wel, maar het feit dat als ze in aanraking komen met justitie, is het wel steeds vaker zware criminaliteit dus. Jongeren worden regelmatig geronseld door criminele organisaties om vuile klusjes uit te voeren. En de plek waar de Beatles hun allerlaatste concert gaven is vanaf volgend jaar te bezichtigen door fans. Dat is het voormalig hoofdkantoor van een platenlabel in het hartje van Londen. Op het dak gaven ze toen op 30 januari 1969 een beroemde rooftop concert.
3: Get back.
4: Dat was leuk. I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition.
2: Ja, ze hoopten dat ze door de auditie zouden komen. Ja, omwonenden die klommen op daken om te kijken. En ook nu staan er elke dag fans voor de deur om foto's van buiten te nemen. Maar vanaf volgend jaar mogen ze ook naar binnen en alle 7 verdiepingen van dit iconische gebouw in Londen ontdekken.
0: Holy ground voor de fans van de Beatles.
2: Absoluut.
0: Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Noah Kahn komt eraan, maar eerst Hootie en de Blowfish.
3: Radio met een grote R.

0: Fish was dat en Only Wanna Be With You. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, wat moeten we gaan draaien bij dat verhaal van de Noorse zanger voor het Eurovisie Songfestival, die van de leiding, de organisatie, de EBU, niet het optreden mag doen dat hij heeft gedaan. Het was namelijk een beetje te pikant. Hij greep naar zijn kruis in beeld tijdens de repetities. En dat kan niet. Het moet natuurlijk wel familievriendelijk zijn. Luc Bontond, Right Said Fred, I'm Too Sexy For My Love. Monique van Eijk, Stop, Sam Brown. Lem van Schaik, Do You Think I'm Sexy, van Rod Stewart. Ria Olstorm, Marvin Gaye met Sexual Healing. Wie weet wat het nummer allemaal kan oplossen. En anders kan Serge Gainsbourg en Jane Birkin met Je T'aime Moi Non Plus. Ruud Vonk, ik denk aan Latoya met Jackson met Sexual Feeling. Dolly Dots, He's Sexy. Tom Jones met Sexbomb en Lenny Kravitz met Sex. Nou, dat zijn allemaal hele mooie gedachtes die we hierbij binnenkrijgen. Dank je wel. Peter van der Wulp die zegt, ja, moet eigenlijk wat respect worden getoond naar de kijkers. Hè? Oftewel, respect van Aretha Franklin. Karin Zonneveld, Jerry Lee Lewis en Great Balls of Fire. Oké. De Dijk, Mag het licht uit? Die is ook leuk, Jetty Venkamp. En Evelyn Groteboer, Born to be Wild van Steppenwolf. We gaan zo meteen even goed kijken of er nog wat een leuke uit kan worden gehaald. Jij kan er nog een sturen. Dat is mijn vraag aan jou. Stuur jouw oplossing nog via de Rijnmond-app. Druk op app ons. Zometeen het onderzoek naar dementie. Dat kan worden uitgebreid naar Rotterdam-Zuid. Nu Noah Kahn.

0: Stikseason, Noah Kahn. Je luistert naar Radio Rijnmond, het programma Lunchbreak. Het is bijna 1:15. Dementie, daar gaan we het over hebben. Dat hoort bij ouder worden, zou je zeggen. En je kunt het dan ook moeilijk voorkomen dat je die ziekte krijgt. Dat is wat veel mensen denken. Maar volgens epidemioloog Arvan Ikram, verbonden aan het Erasmus MC, klopt dat niet. Je kunt de kans op dementie verminderen, is zijn overtuiging, door gezond te leven. Maar ook de omgeving waarin je woont is van invloed. Bijvoorbeeld of daar luchtvervuiling is. Daarom wil Ikram het al langlopende bevolkingsonderzoek in Ommoord uitbreiden naar Rotterdam-Zuid. Sinds 1990 worden inwoners van Ommoord van 40 jaar en ouder onderzocht. En dat levert belangrijke inzichten op over onder andere dementie en hart- en vaatziekten. Maar om een goed beeld te krijgen van bijvoorbeeld je leefomgeving is er dus ook onderzoek nodig in een ander deel van de stad. Arvan Ikram, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Waarom Rotterdam-Zuid?
1: Nou, kijk, Rotterdam is natuurlijk een stad met allerlei kleuren, allerlei bevolkingssamenstellingen, achtergronden. En als we echt een goed beeld willen krijgen, zoals je ook zegt, van hey, wat maakt nou dat de ene persoon wel dement wordt en de ander niet, moeten we gewoon deze volle breedte aan verscheidenheid en diversiteit goed in kaart brengen. En het erge onderzoek tot nu toe heeft plaatsgevonden in Ommoord. Nou, dat is een wijk met een bepaalde bevolkingssamenstelling, bepaalde sociaal-economische status en leeftijdsopbouw. Nou, Rotterdam-Zuid, met name bijvoorbeeld de Afrikaanderwijk, is juist een wijk die ja, grotendeels anders is qua samenstelling. En daarmee dus waardevolle inzichten op kan leveren die we anders niet in Ommoord kunnen krijgen.
0: Nee, en waarom is dat eigenlijk vanaf het begin niet gedaan? Want je kan je voorstellen, zoveel verschillende bevolkingsgroepen, echt Ommoord en Rotterdam-Zuid, dat verschilt enorm wat dat betreft. Dat is altijd, denk ik, goed.
1: Dat is altijd inderdaad goed. Waarom niet eerder? Dan moet je even teruggaan naar 1990, toen het eigen onderzoek gestart is. Op dat moment was eigenlijk bijna niks bekend over dementie. Dus als je dan begint met het onderzoeken, bijvoorbeeld van waarom de een dement wordt en de ander niet. Als je wil aantonen dat roken slecht is voor je, of zoals je al zei, hart- en vaatziekten. Nou, dat zal voor alle bevolkingsgroepen gelden. Dus dan kun je net zo goed met de bevolking in Ommoord kon je goed uit de voet.
0: Ja, dus dit is voortschrijdend inzicht eigenlijk.
1: Exact.
0: En wat heeft, ja, wat zijn de dingen, de aanwijzingen die je hebt waarvan je zegt van ja, dit kan allemaal beïnvloeden, die ziekte beïnvloeden?
1: Nou, wat wij zien is dat de ziekte niet van de een op de andere dag ontstaat. Dat is bijvoorbeeld in tegenstelling tot bijvoorbeeld een beroerte of een hartinfarct, dan kan je echt zeggen op die dag ontstond het. Dementie, daarvan weten wij dat het jaren voordat de diagnose gesteld wordt eigenlijk al aanwezig is. Dus dat betekent dat als je het hebt over het voorkomen van dementie, dat je inderdaad ja, wat wij noemen rond je 30ste, 40ste, 50ste levensjaar al kan gaan beginnen. En dan heeft het te maken met wat je al zei, gezonde leefstijl. En alles wat erbij komt kijken, heeft niet alleen invloed op de rest van het lichaam, maar ook op de hersenen.
0: Goh. Dat is al, hè? Dan denk je, oh, had ik dat maar op tijd gedaan. Voor veel mensen misschien.
1: Ja, maar
0: is het nooit te laat?
1: Ja, het is nooit te laat, precies. Dus tuurlijk, hoe eerder je begint, hoe beter en hoe groter de impact zal zijn. Maar het is nooit te laat.
0: Maar je zei ook, hè, luchtvervuiling. Dat kan dus als je gaat kijken naar Rotterdam-Zuid, hè, die verschillende wijken, dat kan dus ook invloed hebben. Zijn er nog meer dingen die omgeving op je heeft, waar je dus eigenlijk minder wat aan kan doen?
1: Ja, nou dat is echt precies waar wij nu aanbeland zijn met betrekking tot de kennis van dementie. We hebben dus heel veel dingen gemeten als het gaat over wat er in het lichaam gebeurt. Maar denk bijvoorbeeld aan luchtvervuiling. Denk aan toegang tot groenvoorzieningen. Denk aan de boodschappen en hoe makkelijk het is en hoe toegankelijk het is om gezonde voeding te krijgen. Steeds meer en meer zien wij dat de ontbrekende kennis rondom het ontstaan van dementie in dit soort factoren gezocht moet gaan worden. En luchtvervuiling inderdaad is ook een hele belangrijke.
0: Willen we graag meer over weten. Dus ik zou zeggen, heel veel succes met dat onderzoek. Vanavond geef je er ook een lezing over in het Arminius. Kunnen we daar nog naartoe, als we dat zouden willen?
1: Je kunt het altijd proberen. Ik weet niet of de organisatie nog de inschrijving open heeft staan. Maar dat zal je...
0: Even op de website van het Arminius.
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: Helemaal goed. In ieder geval heel veel succes met het onderzoek. En sowieso, als er meer bekend is, horen we het graag hier.
1: Zeker weten. Zeker
0: dankjewel.
1: Weten. Graag gedaan, dankjewel.
0: Zometeen die lunchplaat dus, maar eerst Mr. Rock'n'Roll van Amy McDonald hier op Radio Rijnmond.

0: Mr. Rock and Roll.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
2: Wat moeten we gaan verzinnen bij die jongen van Noorwegen? Die in ieder geval heeft gezorgd voor ophef. En dat is eigenlijk altijd wat je voor elkaar moet krijgen. Want dan gaan de mensen naar je kijken en dan heb je grote kans dat je het gaat winnen. Maar hij grijpt dus iets te vaak tussen zijn benen. Move Like Jagger, zegt van Maroon 5, zegt Evelyn Groteboer. En ik heb nog hier Right Said Fred, I'm Too Sexy For Your Love. En Stop Sam Brown van Monique van Eijk. Nou, die had ik al opgenoemd, dus dat is fijn. Dan ga ik er eentje kiezen en die kies ik van Karin. Want het gaat dus over wat er daar hing tussen die benen van hem. Ja, Great Balls of Fire natuurlijk.

0: Hold me, baby. Well, I want to love you like I love it should. You're fine. So kind.
1: Jerry Lee Lewis, Karin Zonneveld, dankjewel voor het insturen van jouw suggestie voor de lunchplaat. En iedereen trouwens, bedankt voor je suggestie. Zometeen mag je meedoen voor de prijs. Een lunchbag ligt voor je klaar. En ik wil wel dat je gaat zingen dan. Tot aan het nieuws van 1 uur, Anton. En tot het eind van mei.

0: tot het eind van mei.
1: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
2: Een beetje.
1: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
5: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
7: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen draait de hit Where is the Love van een Nederlandse popgroep die nooit uit de mode gaat. Nu het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
19: Goedemiddag. De bemanning van het cruiseschip de Hondius, waar het Hanta-virus rondging, moet 6 weken in quarantaine als het schip aankomt in Rotterdam. Dat heeft burgemeester Schouten laten weten aan de gemeenteraad. Rotterdam heeft betere plekken waar het schip kan afmeren dan thuishaven Vlissingen. Daarom komt het schip naar onze regio toe. Op dit moment wordt nog overlegd waar het precies komt te liggen. Meerdere hulpdiensten zijn bij de quarantaine betrokken, van de GGD en de veiligheidsregio tot aan het ministerie van Volksgezondheid. Eind deze week wordt het schip verwacht in Rotterdam. De vakbonden FNV, CNV en VCP zeggen dat ze gaan actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden eisen dat de bezuinigingen op de WW en de WIA worden geschrapt en dat de verhoging van de AOW-leeftijd ook niet doorgaat, zegt NOS-verslaggever Roland Muller.
20: Nu zie je dat die discussie over die concrete uitvoering van de plannen van Jette, ja, dat die gaat losbarsten. Het kabinet zit krap, maar wil wel investeren. Ja, er is een roep op een sociaal akkoord, maar die bonden zeggen, eerst maar al die plannen van tafel.
19: Volgens het kabinet zijn de ingrepen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. De vakbonden vinden dat de rekening eenzijdig terechtkomt bij werkende gepensioneerden en mensen met een uitkering. Het aantal jongeren dat betrokken is bij zware misdrijven neemt toe, blijkt uit jaarcijfers van justitie. Het totaal aantal jongeren dat met justitie in aanraking komt daalt al jaren, maar het percentage dat verdacht wordt van zwaardere misdrijven als overvallen, explosieve brandstichting, bedreiging en zelfs moord nam het afgelopen jaar toe met zo'n 5%. Criminele organisaties ronselen steeds vaker jongeren om het vuile werk voor ze op te knappen. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Grootsticker blijkt in bezit te zijn van nazaten van Hendrik Seyfarth. Die was in de Tweede Wereldoorlog commandant van het Vrijwilligerslegioen Nederland van de Waffen-SS. De zaak kwam aan het licht door een man die tot zijn afgrijs heeft ontdekt dat hij familie is van Seyfarth, schrijft de Telegraaf. Seyfarth paste na de oorlog de familienaam aan. Het gaat om het werk Portret van een jong meisje van Toon Kelder. Het hangt in huis bij Seyfarths kleindochter. Tegen de krant zegt ze met de familie te bespreken of het wordt teruggegeven. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig en droog. In de loop van de middag kan het even gaan regenen. Het wordt opmerkelijk fris met een graad of 12. Vanavond af en toe zon, plaatselijk een bui. Morgen ook af en toe zon. In de middag meer bewolking en dan wordt het 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
18: Dankjewel, Dave. Op de wegen is het lekker rustig.
1: Hop, zing, win.
18: En er staat weer een lunchbag voor je klaar. En je kunt een lunch voor twee winnen als weekprijs. En met z'n tienen kun je ook nog losgaan in het outdoorcentrum. Inclusief lunch als maandprijs. Of een barbecue mag je dan zelf kiezen. En daar maak je allemaal kans op als je meedoet met onze Hap Zing Win. Je kan het er met één woord van afbrengen dit keer. Maar je moet wel even heel lang weten aan te houden. Dus luister goed en maak dit al zingend af.

0: Ja, zing je spraakbericht in of stuur een tekstje via de Rijnmond-app. Druk op App ons.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivere de Jager in Alblasserdam geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, bij Vivere de Jager.
3: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Wij zijn
13: Medipoint. Medipoint is er voor de rollator van Safa.
14: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
13: En voor de sta-opstoel van Toon.
15: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Lunchbreak. Erik Lemmers.
19: Radio met een grote R.

0: Timeless gaat dus nooit uit de tijd. Hè. Deze Nederlandse popgroep en die haalde in 1995 de top 10 met dit nummer Where is the Love. Timeless brak door met een uitvoering in de Soundmix Show toen ze een nummer zongen van Tavares. Inmiddels is het trio Timeless afgeslankt tot een duo, New Timeless, bestaande uit Marcel Bogarde en Erik Jacot, de broer van Rut Jacot. En er is ook nog een partyband in Eindhoven die Timeless heet, maar die heeft hier niks mee te maken. Maar misschien zingt deze coverband het nummer Where's the Love natuurlijk ook. Hè? Dat zou wel leuk zijn. Goed dat je luistert naar Lunchbreak in dit uur hier op Radio Rijnmond, waarin we zometeen prijzen gaan weggeven. Ik spreek ook nog met Linda van de Wind van de Rotterdamse Uitdaging. Ze heeft weer een paar oproepjes, waaronder sponsoren voor een paar Japanse biljarttafels. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
1: Hop, zing, win.
0: En nu is het tijd voor jouw uithoudingsvermogen. Want we hebben een nummer waarbij één woord eigenlijk heel erg langgerekt moet zingen. En ik heb net iemand gehoord die dat zo lang heeft volgehouden dat ik denk, hoe doe je dat? Misschien met AI, ik weet het niet. Maar jij krijgt de kans om dat ook te doen. Want je kan een lunchbag winnen. Je maakt kans op de weekprijs. Dat is een lunch voor twee personen in een restaurant. En je maakt ook nog kans op activiteit in een outdoorcentrum. Die geven we aan het eind van de maand weg in het programma Afslag Rijnmond. Waarbij je ook nog een barbecue kan krijgen. Je kan dus met 10 personen naar dat outdoorcentrum en dan voor €400 aan activiteiten stuk slaan met een begeleider daarbij. Maar dan moet je eerst vandaag zien te winnen, want dat is je ticket voor die grabbelton. Hoe eindigt dit?

En dat mag je inspreken. Je mag het inzingen via de Rijnmond app. Doe dat rechtsboven in je scherm in de Rijnmond app. Druk op app ons. Je mag het ook even intikken. Maar je moet natuurlijk uiteindelijk in de uitzending, als ik je bel, het wel even willen zingen. Dus doe je best. Ga voor de prijzen. Druk je Rijnmond app rechtsbovenin op app ons. Zometeen Olivia Rodrigo. Maar eerst is het tijd voor de Traveling Wilburys. End of the line is dit.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Olivia Rodriguez en Drop Dead. Ach ja, dat is helemaal de bedoeling niet. Ik moet dit doen.
1: Hop, zing, win.
0: Want dat komt nog. Eens even kijken. Dwieneke, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, jij belt uit.
2: Uit Beierland.
0: Uit Beierland. En nou, vertel eens, what's cooking? Wat ben je allemaal aan het doen?
2: What's cooking? We hebben net lunch gehad.
0: Nou, dan ga je toch lekker aan het avondeten beginnen.
2: Een buiregen voor de tuin.
0: Oh, daar zit jij nu op te wachten, op de buiregen.
2: Nou, voor de tuin wel, ja.
0: Ja, een start
2: nodig.
0: Ja, dat klopt. Het is allemaal kurkdroog. Ja. Dus wat dat betreft...
2: Maar wij hadden vanmorgen... Ja, we hadden vanmorgen een wandelgroepje. Moeten we een uurtje of 5 kwartieren wandelen. Nou, dat is mooi droog gebleven. Dus,
0: nou, perfect. Tussen de buien door. Dus jij bent alweer helemaal tevreden?
2: Toch, voor de maandag is een goede start van de week.
0: Juist. En wat staat er nou verder nog op het programma voor vandaag?
2: Voor vandaag? Nou, weinig eigenlijk. Oh. Uitrusten van alles. Ja.
0: Is het zo?
2: De tuin is nu nat, daar kun je ook niks in doen.
0: Nee, daar kan je ook niet in aan het werk. Nee, maar ben jij een tuinier?
2: Nou, een beetje lekker rommelen in de tuin, ja.
0: Lekker
2: bezig zijn.
0: Plantjes erin zetten voor, dat mag altijd na ijsheiligen passen.
2: Ja, meer schoffelen. Ja, maar die plantjes staan er ook al, ja.
0: Oh, dat heb je ook al gedaan.
2: Lekker hoor. Ja, en maar dat kan ook wel zitten. Als de zon schijnt, kan ik ook wel zitten.
0: Oh, gelukkig. Nee, dat had ik al een beetje het idee dat je dat wel lekker vindt ook. En wat gaat er uiteindelijk de pan in vanmiddag?
2: Nou, heel eerlijk, weet ik niet. Ik moet een beenhammetje nog gaan doen.
0: Even een beenhammetje halen.
2: De pan in. Beenhammetje. En dan? Ja, weet ik nog niet, de groente. Oh, je overvalt me een beetje. Ja, ik ga vast aardappels schillen.
0: Je moet de dingen wel een beetje voorbereiden, Dwieneke. Ik bedoel, het is zo weer 6 uur. Ja, toch?
2: Ja, dat is zo, ja.
0: Je wint hier nou straks misschien wel
2: een lunch. Ik ga na dit gesprek gelijk aan het werk.
0: Meteen aan de slag, echt waar. Geen lange uitstel. Ik hoor jou al van, nou, ik ga eerst even uitrusten. Wel, nee joh. Helemaal de tijd niet voor.
2: Nee joh. Nou, dan ben ik met dat ene woord dan al klaar met dat zingen.
0: Nou, we gaan nu
2: Wie
0: even...
2: Wie weet hoe lang die uithaal is.
0: Ja, dat is nog, dat kan nog wel minuten duren. Dus we gaan er maar eens even luisteren hoe het voor elkaar krijgt. Haal even diep adem, Dwieneke. Ja?
2: Ja.
0: Komt.

0: Nou, ik vond dat jij dat met een gemiddelde 2,5 seconden heel erg goed gedaan hebt, hoor. Uithalen.
1: Ik ben wel voor 6 klaar in ieder geval.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Jij hebt nu alle tijd om te gaan plannen voor vandaag, want er staat nog een hoop op het programma. Maar het is hoe dan ook een lovely day, want jij wint een lunchbag.
1: Hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd. Ja. En je loodje gaat in de grabbelton voor zowel de weekprijs als de maanprijs. Als jij nou een lunch met... Want dat verdien je dan ook lekker. Als je die hebt aan het einde van de week, kan je weer lekker niks doen. Kan je lekker gaan lunchen met z'n tweeën. Met wie wil je dat doen?
1: Nou, met mijn echtgenoot gaan we dat doen. Ja,
0: oké. Okay. Hoe heet die?
1: Santos. Wim.
0: Wim. Nou, Wim en Twineke. Jullie gaan allebei de grabbelton in. Leuk dat je meedeed. En een hele fijne middag, hè?
1: Joeg, dankjewel, jullie ook. Tot ziens. Doei.
0: Dankjewel.

0: Brooke Fraser en Something in the Water. Je luistert naar Radio Rijnmond. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelofarensveen en Zoetwoude Rijndijk, daar sta je 6 minuten in de file. En dat is de enige file op dit moment die we noemen. Het is 2:30 geweest. Het weer, dat is niet heel erg positief, moet ik zeggen. Smalle zone van regen passeert op dit moment aan het begin van de middag hier de regio. Op zich goed voor de planten natuurlijk. Daarachter breekt af en toe weer de zon door. Het is een koude dag. Het wordt slechts 12 graden. Vanavond af en toe zon en plaatselijk een bui. Vannacht wordt het vanuit het westen overal droog. De temperatuur daalt dan naar 5 graden. Morgen af en toe zon en droog. In de middag wordt het vanuit het westen weer bewolkt. En het wordt 's middags niet warmer dan 13 graden. Aris van Meter is hier voor Doofpunt uit het Nieuws. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in quarantaine blijven, zo is bepaald. Maar gaan ze dat ook doen? Zowel het RIVM als de GGD maakt zich daar geen zorgen over, zo laten ze weten. Volgens de GGD is het ook niet nodig om te controleren of mensen wel thuis blijven. En niet zomaar thuis, maar in een aparte ruimte met afstand van hun huisgenoten. Mochten mensen zich trouwens onverhoopt toch niet aan de regels houden, dan mag de voorzitter van de veiligheidsregio een beschikking afgeven. Mensen worden dan opgehaald en op een andere locatie geïsoleerd.
0: Ik kan me wel voorstellen als je op dat schip hebt gezeten en er zijn mensen afgegaan die uiteindelijk zijn overleden, dat je best wel voorzichtig bent, toch?
1: Dat je wel voorzichtig bent, ja. Maar 6 weken is lang, hoor.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat moet je wel volhouden. Ja. Wie wil inloggen op pagina's van de overheid, zoals de Belastingdienst, die heeft het al ontdekt. Er is een storing bij DigiD. Zowel in de app als op de website zien gebruikers de foutmelding: inloggen kan niet. En wat krijg je dan te horen als je DigiD belt? Oh, dit gebeurt wel vaker. Oké. Er zou geen sprake zijn van een aanval door hackers. Maar wat wel de oorzaak is, dat onderzoekt DigiD nog. Gebruikers krijgen de tip om het over een uur nog maar weer eens te proberen. En dit is natuurlijk een beetje op het randje van de reclamecodecommissie, maar ik vond het wel opmerkelijk toen ik het las. Bij Tesla is de allerlaatste auto van het type Model S van de band gerold. En daarmee komt na 14 jaar een einde aan de productie van de oer-Tesla. Model S maakte elektrisch rijden populair. Het was lang het vlaggenschip van de Amerikaanse autofabrikant, maar de laatste jaren is de verkoop ingehaald door Model 3 en Y. En natuurlijk zijn vandaag de dag de Chinese automerken volop in, nou, niet eens meer in opkomst. Ze zijn er gewoon. Dus ja, ik vond het opmerkelijk toen ik het las. De Model S, de oer-Tesla, die is niet meer.
0: Dat oermodel ook, hè? Dat op zich is er weinig veranderd aan het model.
1: 14 jaar lang is er niks aan. Ik weet weinig modellen die 14 jaar lang zo dat ongewijzigd zo zijn gebleven als deze Tesla. Ja.
0: Het lijkt een beetje op die Ford van vroeger, hè? Van je kan elk model krijgen als die maar zwart
1: is. Als die maar zwart is, zeker.
0: Dankjewel, Aris.
1: Alsje.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Kensington ga je zo horen, maar eerst Huey Lewis en de News.
2: Radio met een grote R.

reactie, hè, over een hippie uit de jaren 60 die in de jaren 80 een tegengestelde levensstijl aanneemt en een soort square yuppie wordt. Het nummer was zo populair dat er zelfs in Sesamstraat een eigen versie van kwam. En daar was het een vierkant die zong over hoe het is om een vierkant te zijn. Leuk is dat, hè? Leuk in het programma. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Netwerkorganisatie Rotterdamse Uitdaging, die is op zoek naar jou. Ze hebben een aantal oproepjes waarbij ze een aantal helpende handjes wel kunnen gebruiken. Onder andere zoeken ze vrijwilligers die een steuntje in de rug willen bieden aan families met een ziek kind. En ik heb ook nog een hoop muziek. Corinne Hermet komt nog voorbij en je kan zo lekker dansen op Gala. Of Gala. Maar eerst is hier Kensington, Living For. Op Radio Rijnmond met het beste uit de jaren 80, 90 en nu.

0: C'est la vie est cadeau, als het leven cadeau is. De 21-jarige Hermers die had hier haar doorbraak mee in 1983. Daar won ze het Eurovisie Songfestival mee. Leuk was dat ze eigenlijk voor Frankrijk dat had willen doen. Maar daar was de inschrijving al gesloten, dus ze kon niet meedoen aan de voorrondes. Dus hup, ja, jammer. En toen had Luxemburg nog wel interesse daarvoor. Ja, en die wonnen ermee. Dat zullen ze in Frankrijk niet zo leuk hebben gevonden. Overigens, dat Songfestival, dat gaat natuurlijk weer beginnen. Morgen de eerste halve finales op televisie. En vrijdag gaan wij de Eurovisie Songfestival top 100 draaien. Dus dan ga je hier uitgebreid nog alle hoogtepunten terug horen.
1: Kunnen we helpen? Rotterdamse uitdaging zoekt een helpende hand.
0: Juist, een platform voor vrijwilligerswerk in Rotterdam. En ik neem zo met hen een aantal leuke oproepjes door waar jij op zou kunnen reageren, zodat je een steentje kan bijdragen aan iets dat bij jou past. Linde van de Wind, goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Wat fijn dat ik er weer mag zijn na
0: leuk,
2: al die weken.
0: Hè? Ja, het is een tijd geleden alweer. En je hebt meteen wat moois, want jullie gaan weer het netwerkevent houden, hè?
2: Ja, zeker. Ja, het matchmaking-event is weer op 27 mei. En daar roep ik eigenlijk alle ondernemers die luisteren voor op van kom daarheen, 27 mei vanaf 5 uur. Want daar staan 35 stichtingen met allemaal hele mooie vragen. En die vragen, daar heb ik er een paar van vandaag.
0: Ja, want dat is wat je doet. Hè. Je doet op de website oproepen daarvoor voor die bedrijven. Maar nu kunnen ze je dan ook in levende lijf ontmoeten. En dat maakt altijd net even wat makkelijker contact dan voor sommige mensen dan gewoon online, hè, wat dat betreft. Nou, dat eerste oproepje, daarvoor zijn jullie op zoek naar huiskamervrijwilligers. Hoe kunnen we helpen?
2: We zoeken eigenlijk mensen die het leuk vinden om, om gastvrij mensen te ontvangen. Want dit is een huiskamer van Ronald McDonald. Die is nieuw. Die komt in het Franciscus gasthuis. Oh. Dus meer niet in het centrum heb je Sophia. Ja. Daar heb je het huis. Maar dit is echt een huiskamer. En dan zoeken we mensen die het leuk vinden om mensen met zieke kinderen gastvrij te ontvangen. Ze te helpen bij dingen die ze nodig hebben. Maar even een warme omgeving in een situatie waarin je kind ziek is.
0: Juist. Kijk, dat is mooi. Dan kan je iemand weer even een glimlach op het gezicht vertonen wat dat betreft. En gewoon
2: precies
0: een beetje afleiding bezorgen. Hè? Ja.
2: Dus
0: meld je daarvoor. Kijk daarvoor op de website van Rotterdamse uitdaging. Voor het tweede oproepje zijn jullie op zoek naar sponsoren voor Japanse biljarttafels.
2: Ja, dat is echt heel bijzonder. Ik heb ze zelf nog niet gezien. Maar ja, demente bejaarden, die kunnen sommige dingen wel. En dat kunnen ze kunnen dus echt Japans biljarten. Ja, je gelooft het niet. Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Maar dat is een heel makkelijk spel. Waar mensen ontzettend door moeten lachen. Maar waarbij ook de oog- en de handcoördinatie getraind wordt.
0: Aha.
2: Dus en hoe meer je hersenen blijft trainen, hè, hoe minder snel die ontwikkeling van dementie gaat. En het is natuurlijk een fijne afleiding.
0: Ja.
2: Dus ja, daarvoor zoeken we 10 van die Japanse biljarttafels. Maar 1 is ook al heel erg fijn.
0: Ja, dus als je er eentje wil sponsoren, hartstikke fijn. En dan zoek je
2: hartstikke
0: de 10
2: welkom
0: mensen die dat willen doen. En als er eentje zegt, ik wil de 5 sponsoren, ook heel fijn natuurlijk. En dan gaan ze dus
2: zeker
0: naar verpleeghuizen in IJsselmonde en Lombardije. Nou, hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Dan de actiegroep Oude Westen. Die is op zoek naar een 3D kleurenprinter.
2: Ja, het is eigenlijk een A3 kleurenprinter. Dat staat er fout op.
0: Oh, sorry.
2: Dus we moeten A3 kunnen printen, dus postertjes. Ja, nee, dat staat bij ons verkeerd hoor.
0: Okay.
2: Maar dat is dat is gewoon een hele mooie actiegroep die heel veel doet in de wijk. En die moeten natuurlijk af en toe leuke posters maken voor activiteiten of flyers. Zodat de mensen ook weten wat er is. Dus ja, die hebben een printer nodig, een kleurenprinter.
0: Juist, voor groot formaat, want A3 dat is wat groter, dacht ik.
2: Precies.
0: Ja,
2: ja,
0: precies.
2: Daar kan je een mooi postertje van maken. Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Als je daar dus nog een printer voor kan leveren die zo goed als ongebruikt is, of het benodigde geld als bedrijf, ga je melden bij rotterdamseuitdaging.nl. En let op dat netwerkevent. Welke datum was het nou ook alweer?
2: 27 mei, woensdag, vanaf 5 uur voor ondernemers. Maatschappelijke organisaties zitten al helemaal vol.
0: Ja.
2: Maar ook op de website 27 mei, 5 uur tot 8 uur. En je gaat gegarandeerd met een warm hart naar huis. Nou, dat is nog eens leuk.
0: Dat belooft wat, Linda. Veel plezier dan in ieder geval, want ik hoor jou later weer.
2: Dank je. Dag. Zeker, dank je wel. Fijne dag. Hoi, hoi.

0: en Freed from Desire hoorde je hier op Radio Rijnmond. De laatste die we draaien hier in Lunchbreak, maar niet getreurd, want we gaan de hele middag door natuurlijk. Ik wil je ook nog even wijzen op deze week. Het is een beetje een gekke week natuurlijk, met Hemelvaartsdag op donderdag. Dan hebben we ook een speciaal programma tussen 9 en 6 uur. En dat heet Hemelse Helden. Dat zijn, is muziek van mensen die dus het leven hebben gelaten, maar nog wel steeds natuurlijk hun prachtige erfenis op muziekgebied hebben gelaten. Daar gaan we een hele mooie mix van maken. Kan je waarschijnlijk later ook weer beluisteren via Spotify. En natuurlijk op televisie is er de documentaire over Henny. Dat is vanaf 5 uur 's middags aanstaande woensdag. En dat gaat over Henny van der Most, die 10 jaar zijn levenswerk ervan heeft gemaakt om een pretpark te gaan organiseren op Rotterdam-Zuid, wat helaas in de kiem gesmoord is. Maar die documentaire is echt prachtig om naar te kijken, dus ga die zeker bekijken. En natuurlijk vrijdag de Songfestival Top 100 tussen 10 en 7 op Radio Rijnmond, met tussen 6 en 7 de ESF Afterparty. Ronald Fluithuis, vermaak je zo met Simple Minds, Justin Jack Style en John, Michael Jackson en Treble. Allemaal tussen 2 en 4. Een hele fijne middag.
1: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You're back. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
2: Een beetje.
1: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beijerland.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: Festival.nl.
1: Wat als je...
2: Halt! Steen blijven!
1: ...niet kunt horen? Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Het is 2:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we weer de middag door met Cheryl Samson. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in quarantaine blijven, is besloten na de uitbraak van het Hantavirus. De quarantaineperiode is al ingegaan op 6 mei... en dat betekent dat de mensen tot 17 juni geen contact met anderen mogen hebben. Ze moeten in thuisquarantaine, in een aparte ruimte in het huis, en afstand houden tot hun huisgenoten, staat in een brief van de GGD. Het schip komt naar verwachting over 4 dagen aan in Rotterdam. Waar het cruiseschip afmeert is nog niet bekend. Gekozen is voor Rotterdam omdat de havenstad betere plekken heeft waar het schip kan afmeren dan thuishaven Vlissingen. De vakbonden FNV, CNV en VCP zeggen dat ze gaan actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden eisen dat de bezuiniging op de WW en de WIA en de verhoging van de AOW-leeftijd worden geschrapt. Volgens het kabinet zijn de ingrepen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. De vakbonden vinden dat de rekening eenzijdig terechtkomt bij werkenden, gepensioneerden en mensen die een uitkering krijgen. De politie heeft vannacht in Zwijndrecht 5 verdachten aangehouden na een eerdere ladingdiefstal. Bij een transportbedrijf in Roon was een aanhanger verdwenen en daarop zou volgens een 112-journalist een container hebben gestaan vol kleding van het merk Michael Kors. Agenten zagen later die nacht een trailer staan in de omgeving van de Ringdijk in Zwijndrecht. En enkele mannen gedroegen zich verdacht in de buurt van de container. Ze zijn aangehouden. De verdachten komen uit onder meer Rotterdam en Vlissingen. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is afgelopen weekend later opgestegen na onrust die ontstond vanwege een wifi-naam. Een passagier had zijn telefoon ingesteld als wifi-hotspot met de naam Alua Akbar, er is een bom aan boord. De KLM schakelde meteen de Spaanse autoriteiten in, die lieten het vliegtuig ontruimen en controleren. Maar er bleek geen sprake van iets verdachts. Maar wie de hotspot had ingesteld, is niet meer achterhaald. En ook kan KLM niet zeggen of de actie nog gevolgen gaat krijgen voor degene die ervoor verantwoordelijk is. Het weer, het is vandaag zonnig en droog, maar het gaat in de loop van de middag regenen. Het wordt opmerkelijk fris, 12 graden. Vanavond af en toe een bui. En morgen hebben we een dag met af en toe zon. In de middag meer bewolking, het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Dan de ANWB verkeersinformatie, daar 4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofaar en Sveen en Zoetewoude-Rijndijk 7 kilometer. Dat gaat 8 minuten vertraging opleveren, want er liggen voorwerpen op de weg en de rechterrijstrook is dicht.
0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
16: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
18: Weet je, Den Dreyen Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
18: Ja, ook bij Den Dreyen.
19: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
20: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
19: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
21: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
22: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
23: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
31: Oh, wat betekent dat voor mij?
30: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
31: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
30: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
31: En moet ik verder nog ergens op letten?
30: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
32: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
33: Dit is Radio Rijnmond.
34: De middag door.
33: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

Van muzikale helden uit de jaren 80, The Simple Minds met All the Things She Said, naar de muzikale helden van vorig jaar, Just Day en Jack Styles en hun Turn the Lights Off. En daarmee zijn we begonnen aan het eerste uur van de middag door hier bij Rijnmond. Niet met Ronald, maar met mij, Cyril Samson. Maar ja, wat goed is, dat blijft. En dat betekent natuurlijk de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En weet je wat? Ik heb ook weer zo'n rondje gemaakt door de regio, zodat ik jou wat leuke tips kan geven voor wat gezellige, leuke, spontane activiteiten die er allemaal zijn. Maar natuurlijk gaat het ook om de muziek. Dus wie heb ik ook nog meegenomen? Nou, ik ga Feza's blij maken, want de Backstreet Boys komen zo meteen met Everybody. Ik heb ook Happiness van Alexis Jordan, Bruno Mars, maar eerst man, de King of Pop himself. Heb jij die film al gezien? Ik nog niet. Ik wil hem wel heel erg graag gaan zien. Heb ik natuurlijk over Michael Jackson en hier is zijn You Are Not Alone. No.

0: filmscènes vormen tijdens deze Roomba van Risk It All van Bruno Mars. En hou je nou wel een beetje van die Latin sounds? Dan heb ik heel goed nieuws voor je als je in Capelle aan de IJssel woont, of in de buurt van Capelle aan de IJssel, of je denkt, nou, voor een leuk dansfeestje ga ik gewoon naar Capelle aan de IJssel. Want 18 mei is het daar op het Stadsplein tijd voor Strictly Salsa en Bachata. Ja, dat is wel meer, iets meer uptempo dan wat je net hoorde. Hoe leuk is dat, met een aantal mensen lekker in de buitenlucht dansen. En ze beginnen om 6 uur, dan is het vrij dansen. En daarna is er ook nog een aantal salsa workshops. Dus het is iets heftiger dansen dan je net hoorde. Maar in de buitenlucht, op het Stadsplein, in Capelle aan de IJssel. Hier bij de middag door krijgen we nog steeds de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Alexis Jordan met Happiness heb ik zo meteen voor jou. Maar eerst de mannen die ooit meededen aan het Nationale Songfestival van België. Niet wonnen, maar wel heel succesvol werden en uiteindelijk toch nog een keer gingen. Heb ik het over Clouseau. Hier is hun...
1: Anna.

Nou, de schoolgirls moet je voorlopig even niet lastigvallen. Tenminste, als ze in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs zitten. Want het is hartstikke examentijd nu. Hè. En hier op de redactie hebben we het dan ook over gehad. Hoe het dan gaat in die periode. Want ik vertelde van, ja, ik weet nog, dan mocht je volgens mij het formulier meenemen. Of je mocht, ja, je mocht het niet meenemen natuurlijk. Maar dan mocht je het overschrijven. En oma praat hier een beetje. Maar dan ging je dus op teletext ging je kijken wat dan de goede antwoorden waren. En ik dacht, oh, dit gaat helemaal mis. Op een gegeven moment met sommige examens ben ik ook gewoon gestopt met nakijken. Maar ik dacht van, ja, als ik nou te veel fouten heb, dan heb ik straks mijn examens niet gehaald. Maar ik moet zeggen, ik heb niet één keer een herexamen hoeven doen. Wat overigens helemaal geen schande is. En ik wil nog een keertje zeggen vanaf hier, toi, toi, toi, heel veel succes aan iedereen die ontzettend hard aan het blokken is de komende tijd. Misschien dat een beetje muziekje erbij kan helpen. Heb ik wel hele goede muziek meegenomen. Een beetje girl power. Daar vind ik het wel tijd voor hier bij Rijnmond. En wie kunnen daar beter voor zorgen dan Taylor Swift zometeen? Maar eerst Kelly Clarkson. The Trouble with Love Is.

Why Does It Always Rain On Me van Travis brengt ons alweer bijna aan het einde van het eerste uur van de middag door op maandag 11 mei. God, gaat het toch altijd snel die tijd. Maar ik heb nog heel veel fijne muziek die ik aan je wil laten horen. Dus ik hoop je zo meteen weer te spreken. Heb ik meegenomen Queen en David Bowie. Hun Under Pressure, ook Boom Funk MC's, Take That en nog vele.

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
5: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk het 2:00 van de middag door met Cheryl Samson is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De politie heeft een einde gemaakt aan de derde blokkeeractie op rij van Geef Tegengas in de Rotterdamse haven. De 20 actievoerders zijn opgepakt en weggevoerd. Vanochtend liepen zo'n 20 demonstranten de havenspoorlijn op bij de Vondelingenweg ter hoogte van Pernis. Ze ketenden zich aan elkaar vast uit protest tegen het doorvoeren van wapens naar het Midden-Oosten vanuit Rotterdam. De politie heeft urenlang niet ingegrepen, maar in de loop van de ochtend besloot de burgemeester om de demonstratie niet langer toe te staan. Geef Tegengas sluit meer acties niet uit. Het is onacceptabel dat op een gevel van een Rotterdamse huisartsenpost een antisemitische videoclip was te zien, schrijft minister Hermans. In een brief aan de Tweede Kamer laat Hermans weten dat de vertoning afgelopen maart bij huisartsenpost Zuidplein niet kan. De video zorgde ervoor dat niet iedereen zich thuis voelde bij de huisartsenpost, zegt Hermans. In de video waren bombardementen op Israëlische burgers te zien op muziek van het nummer Boom Boom Tel Aviv. Justitie en de gemeente Rotterdam doen nog onderzoek naar de video. De huisartsenpost heeft geen vergunning voor het laten zien van een video op een scherm aan de gevel. De kapitein van de Hondius heeft zijn personeel bedankt voor de moed van de afgelopen weken toen het hantavirus uitbrak aan boord. De kapitein had geen andere bemanning aan boord willen hebben, zo zei hij. En ook sprak hij zijn medeleven uit aan de nabestaanden van de opvarenden die een besmetting met het hantavirus niet hebben overleefd.
17: And I must commend my crew for their courage
1: and their selfless resolve that they showed time and again in the most difficult moments. Most importantly, our thoughts are with the ones that are no longer with us, and whatever I say will not ease this loss. But I'd like you to know they are with us every day in our hearts and our thoughts.
16: De mensen die zijn overleden aan boord zijn in ons hart en onze gedachten, laat de kapitein weten. Mensen die nu nog aan boord zijn van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in quarantaine blijven, net als de passagiers die dit weekend al van boord zijn gegaan, is besloten na de uitbraak van het Hantavirus. De quarantaineperiode is al ingegaan op 6 mei... en dat betekent dat de mensen tot 17 juni geen contact met anderen mogen hebben. Ze moeten in thuisquarantaine blijven in een aparte ruimte en afstand houden tot hun huisgenoten, zo staat in een brief van de GGD. Het schip de Hondius komt naar verwachting over 4 dagen aan in Rotterdam. Waar het cruiseschip gaat afmeren is nog niet bekend. Het weer, eerst nog regen, later keert de zon weer terug. Het is vandaag 12 graden. Vanavond kans op een bui. In de nacht is het weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon, droog en in de middag meer bewolking. Het wordt morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A4 Amsterdam Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Die file verdwijnt nu uit mijn scherm. Wat er nog wel staat is A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum. 5 kilometer, 10 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
18: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
19: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
20: En ook nog eens gratis parkeren.
21: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
22: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
4: Wat ga jij doen vanmiddag? Afspraak bij de kapper? Op kraamvisite? Of naar het winkelcentrum? Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
23: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
24: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
23: 20% korting?
24: Ja, ook bij Van der Linde.
4: Wat je ook gaat doen, de RET is er elke dag voor jou.
25: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
26: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
27: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
28: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
29: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
28: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
29: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
28: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
30: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan.
0: bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
5: De middag door.
3: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

kondigt hem even zelf af. Haar nummer Zoo van Shakira. En deze week moet het gaan gebeuren. Dan gaat de superster haar WK-lied lanceren. Ja, ze heeft wel wat snippets laten horen van het nummer Die Die. Dat zou dan rond de 14e zou dat uit moeten komen. Een officiële WK-anthem noemen ze dat dan. Ja, dat is niet de eerste keer dat de zangeres dat doet. Want ook in 2010 was haar versie, haar nummer Waka Waka, ook officieel verbonden aan het WK. En daarvoor heb je kaart meegezongen met All I Wanna Do Is Make Love To You van Hart. Nou, dat hoop ik wel, want ik heb dat wel gedaan. Nou, eens kijken als dat niet helemaal je smaak was. Of ik dan wat andere nummers heb meegenomen waarmee jij je keel lekker kunt smeren. Want hier bij Rijnmond hoor je natuurlijk het allerbeste uit de jaren 80, 90 en nu onder meer Level 42, Miley Cyrus. Maar eerst een beetje afhankelijk uit welke generatie je bent. Denk je meteen aan Vanilla Ice of toch aan dit origineel, zodra je dat baslijntje hoort. Van Under Pressure, David Bowie en Queen.

Terug aan de tijd dat ik in een kledingzaakje werkte als bijbaantje. En als dit nummer voorbij kwam, nou, dan ging ik net iets harder werken dan als al die andere nummers voorbij kwamen op die cd's die dan om de zoveel tijd weer hetzelfde nummer liet horen. Maar deze, Bam van King C's en hun freestylers, ja, daar word ik nog steeds heel erg blij van. En Gemma Williamson, die werd in de jaren 90 heel erg blij van Take That. Heel specifiek van Robbie Williams. Ze had vooral bepaalde stukken van hem vond ze heel erg interessant. He's got beautiful thighs, gorgeous thighs and a gorgeous body. Dat zei ze toen in een documentaire die toen over Take That werd gemaakt. Nou, onlangs werd dat clipje weer eens bekeken door Robbie Williams zelf. En had hij dan weer een filmpje van geplaatst dat hij samen met zijn huidige echtgenote deze Gemma probeert te bellen. Want ze had ze ook nog in dat filmpje gezegd: he can call me anytime. Hij mag me ieder moment mag hij me bellen. Dus dat deed Robbie Williams heel wat jaartjes later. Maar helaas, Gemma nam toen niet op. Maar ook dat filmpje ging weer helemaal viraal. En ze werden later nog op het podium gehaald tijdens een optreden van Robbie Williams.

Miley Cyrus, Younger You. En het is een kleine stap hier bij Rijnmond. Van Miley Cyrus, een jonge zangeres, naar, nou, laten we gewoon zeggen, de oud-gediende. Heb ik het over 1142 en hun Heaven in My Hands. En denk je nou, oh ja, daar word ik heel erg blij van. Van de 1142, dat snap ik. Dat snap ik, je bent zeker niet de enige. En ik heb nog meer goed nieuws voor je, want de band komt naar Nederland. Niet naar de regio, maar op 6 juli doen ze mee aan het Royal Park Live. Dat is een concertweek bij Maleis Soestdijk. En dan hebben ze extra veel aandacht voor hun album World Machine. Want dat viert dit jaar zijn 40ste verjaardag.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Radio met een grote R.

in beeld wordt gebracht. Maar ook ja, om ervoor te, om een beetje te kijken welke outfit kan ik aan. Wat past goed bij het nummer, waar voel ik me fijn in. En wat knalt van het beeldscherm af. En Willeke Alberti had ook een aantal outfits meegenomen. Een leuke oranje jurk en een lange zwarte japon. Het stond er heel erg leuk, die oranje jurk. Maar ze zei later daarvan van ja, ik ben toch een beetje belevend. En die jurk was net boven de knie. Dus koos ze toch voor de lange zwarte japon. Ik weet niet of het iets had uitgemaakt als ze toch voor die andere oranje jurk had gekozen. Want we kregen slechts 4 punten voor het nummer. Alleen Oostenrijk gaf ons toen wat punten. Een land dat heel lang heel succesvol is geweest tijdens het Eurovisie Songfestival. Maar daarvoor moeten we wel eventjes terug in de geschiedenis. Is Ierland. En weet je wat? Ik maak een leuk Iers blokje nu hier bij Rijnmond. Want zometeen hoor je Ronan Keating met Love in Each Day. Maar eerst de chorus met Old Town.

Olivia's die ik ken, die zijn vernoemd naar acterende Olivia's. Een vriendin van mij is vernoemd naar Olivia Newton-John. En mijn wijle tante Olivia is vernoemd naar Olivia de Havilland. En nu zijn er een aantal zingende Olivia's erg populair. Je hoorde er net eentje, Olivia Dean, maar je hebt ook Olivia Rodrigo. Vraag ik me toch een beetje af. Misschien over een paar jaar, dat we als we kijken naar de lijst van populaire meisjesnamen, we de naam Olivia wat vaker tegenkomen. Wie weet. Hey, het is alweer bijna het einde van deze maandageditie van De Middag Door. Heel veel plezier zometeen met de collega's van Afslag Rijnmond. En morgen ben ik er weer met de beste muziek uit de jaren 80, 90 en nu om jou De Middag Door te helpen. Tot dan!

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
6: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
5: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
6: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Wat als je...
9: Halt! Steen blijven!
8: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
7: Wist je dat je oude matras geld waard is? Lever hem in bij Slaapboulevard Kwakernaad in Heinenoord en ontvang inruilvoordeel op je nieuwe matras. Alle voorwaarden vind je op slaapboulevard.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: True Lease met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
13: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Het is 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, Aris van Meteren.
17: De politie heeft vannacht in Zwijndrecht 5 verdachten aangehouden na een eerdere ladingdiefstal. Bij een transportbedrijf in Roon was een aanhanger verdwenen. En daarop stond een container vol tassen van het merk Michael Kors ter waarde van 2,5 ton. Agenten zagen later die nacht diezelfde trailer openstaan in de omgeving van de Ringdijk in Zwijndrecht. Enkele mannen gedroegen zich verdacht in de buurt van de container en zijn aangehouden. De verdachten komen onder meer uit Rotterdam en Vlissingen. De politie heeft een einde gemaakt aan de derde blokkeeractie op rij van Geef Tegengas in de Rotterdamse haven. De 20 actievoerders zijn opgepakt en weggevoerd. Vanochtend liepen zo'n 20 demonstranten de havenspoorlijn op bij de Vondelingenweg ter hoogte van Pernis. Ze ketenden zich aan elkaar vast uit protest tegen het doorvoeren van wapens naar het Midden-Oosten vanuit Rotterdam. De politie heeft urenlang niet ingegrepen, maar aan het eind van de ochtend besloot de burgemeester om de demonstratie niet langer toe te staan. Geef Tegengas sluit meer acties niet uit. Het is onacceptabel dat op een gevel van een Rotterdamse huisartsenpost een antisemitische videoclip was te zien, schrijft minister Hermans. In een brief laat Hermans aan de Kamer weten dat de vertoning afgelopen maart bij huisartsenpost Zuidplein niet kan. De video zorgde ervoor dat niet iedereen zich thuis voelde bij de huisartsenpost, zegt Hermans. In de video waren bombardementen op Israëlische burgers te zien op muziek van het nummer Boom Boom Tel Aviv. Justitie en de gemeente Rotterdam doen nog onderzoek naar de video. De huisartsenpost heeft geen vergunning voor het laten zien van een video op een scherm aan de gevel, schrijft Hermans. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is afgelopen weekend later opgestegen na onrust die ontstond vanwege een wifi-naam. Een passagier had zijn telefoon ingesteld als wifi-hotspot met de naam Alua Akbar, er is een bom aan boord. De KLM schakelde meteen de Spaanse autoriteiten in en die lieten het vliegtuig ontruimen en controleren. Maar er bleek geen sprake van iets verdachts. Wie de hotspot had ingesteld is niet meer te achterhalen. Ook kan KLM nog niet zeggen of de actie gevolgen gaat krijgen voor mocht diegene die ervoor verantwoordelijk is alsnog tegen de lamp lopen. Het weer, het is wisselend bewolkt. Af en toe nog een bui. In de nacht is het weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon, droog en in de middag neemt wel de bewolking toe. Morgen worden 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: En dan de files. Het wordt steeds drukker op de weg. De langste files en bijzonderheden. Op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Den Haag-Zuid 9 kilometer. Een vertraging van 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De afrit is daar dicht. En de A15 Europort richting Gorkum. Tussen Vaanplein naar de A29 en Alblasserdam 9 kilometer, 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht.
16: En dan de eerste plaat in afslag Rijnmond. Die is vandaag heel erg van gisteren.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Festival.nl.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachten musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben.
10: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
14: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: zit mee te playbacken.
1: Ja, want, ja. Echt wel toen ik ook ongeveer 10, 18 was. Ja.
0: So Yesterday, inderdaad. Want het is een plaat van 23 jaar geleden. Dus dan mag je wel praten over So Yesterday. Ja, wel leuk om weer te horen. Hilary Duff was dat aan het begin van Afslag Rijnmond op deze maandagmiddag. Goedemiddag, het is 4:11 en we zijn er weer. En met we zeg ik natuurlijk het engeltje op mijn schouder, Feza Albayrak.
2: Goedemiddag.
0: Maar ik zeg ook de stripjockey, die is terug van weg geweest.
1: Helemaal.
0: Ja, en het hele team eromheen. We gaan weer een leuk programma maken de komende uren met alle vertrouwde elementen. Zoals die gestripte plaat door onze stripjockey, maar ook een hele goede nieuwe plaat. En aan het eind van de show een lekker lange laatste en andere muziek. En heel veel dingen om te bespreken. Feza, hoe is de stemming na dit weekend?
1: Ja, goed toch? Ik bedoel, we zijn tweede.
0: Ja, we zijn tweede geworden.
1: Het is gewoon, dat staat nu vast.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft iets minder stress nu.
0: Ja.
1: Goed, het wordt steeds lekkerder weer. Dus dat gaat wel weer goed komen. Maar ik ben gewoon vooral benieuwd naar hoe jouw weekend was. Want jij was lekker in het buitenland.
0: Ja.
1: Ja, precies. Je ziet alweer helemaal fashionable uit.
0: Ik was in de hoofdstad van de mode. Ik denk, laat ik maar eens even...
1: Ja, precies.
0: Ik was in Parijs met vrienden en het was echt geweldig. Het was een geweldig weekend. We zijn vrijdagochtend al heel vroeg vertrokken om... voor 7 al uit Rotterdam. Dus we waren rond lunchtijd al in Parijs. En het was zulk lekker weer daar. Het was wel knetterdruk, maar het was zulk lekker weer.
1: Leuk.
0: Elke zaterdag ook. Was zondagmiddag toen we weggingen, begon het een beetje te regenen. Daar was helemaal top. Maar wat ik niet eerder had gedaan, maar nu wel op aanraden van onze vrienden...
1: Ja?
0: Is pak de fiets in Parijs. Want in Parijs heb je tegenwoordig allemaal fietspaden.
1: Ja?
0: En je hebt in elke straat heb je van die fietsrekjes... waarvan fietsen die je met de app aan de gang zet.
1: Ja?
0: En dat hebben we 2 dagen lang gedaan. En ik heb de stad zo anders gezien en zo mooi gezien.
1: Wat is het verschil dan?
0: Dat je... niet zo langzaam er doorheen gaat als dat je wandelt. En dat je voortdurend mensen opzij moet duwen omdat het zo druk is.
1: Ja.
0: Maar je fietst lekker door en je bent toch een betrekkelijk korte tijd... van de ene naar de andere plekje waar je graag wil zijn.
1: Aha.
0: En onderweg zie je gewoon heel veel wat je niet ziet als je de metro pakt.
1: Ja.
0: Dus ja, ik weet, jij houdt niet van fietsen.
1: Nee.
0: Dat weet ik.
1: Maar ik ga het echt niet doen.
0: Het was in zo'n wereldstad is het echt dé manier om je te verplaatsen. Dat vind ik al in Rotterdam.
1: Ja.
0: Maar nu ook in Parijs.
1: Het echt waar? Wat leuk.
0: Ja, en dat je gewoon onder die Arc de Triomphe, tenminste het omheen, fietst. En de Eiffeltoren en alles. Je fietst over een brug recht op die Eiffeltoren af. Dat is tegenwoordig ook afgezet voor het verkeer bij de Eiffeltoren. Nou, dat soort dingen. Ik heb hard gelopen langs de Seine. Ik ben
1: heerlijk.
0: Zo opgeknapt dit weekend. Het was echt een heerlijk weekend. Maar op de fiets echt voor iedereen een aanrader.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Prince was dat op Radio Rijnmond. En daarvoor draaiden we de nieuwste hit van Miles Smith samen met Niall Horan, Drive Safe. En dat brengt de tijd op precies 4:50.
1: Ja, en dat betekent nieuwe muziek.
0: Altijd nieuwe muziek in Afslag Rijnmond, zo rond deze tijd. En vandaag is dat nieuwe muziek van Ilse de Lange. Die wordt komende woensdag alweer 49 jaar. Maar ze klinkt op haar nieuwe single opvallend licht en onbevangen. De zangeres uit Almelo brak in 1998 door met I'm Not So Tough. Groeide daarna uit tot een van de vaste waarden in de Nederlandse popmuziek. Met meer dan 20 hits op haar naam. Miracle natuurlijk, So Incredible, Puzzle Me, The Great Escape, noem maar op. En vergeet ook niet haar samenwerking met Whalen, Eurovisie Songfestival in 2014. Toen werden ze tweede als de Common Linnets. Nou, de nieuwe single van Ilse de Lange die heet Something Good. En het is wat mij betreft haar beste nummer van de afgelopen jaren. Ze doet gewoon weer waar ze heel erg goed in is. Beetje country pop, goede gitaren, ijzersterke zang. Het nummer is de opmaat naar haar nieuwe album Sunrise. Dat gaat in, denk in het najaar verschijnen, dus dat duurt nog wel even. Ja, en na platen die ze had opgenomen in onder meer Nashville en andere muzieksteden, maakte ze deze nieuwe muziek weer dichter bij huis in haar eigen studio in Nederland. Dichtbij familie en vrienden. En dat past ook bij de toon van dit nummer. Ilse zegt zelf erover in Something Good. Omarm ik volledig alle positiviteit in mijn leven. Een lekker optimistisch nummer met veel energie. En Ilse de Lange staat deze zomer met haar band op allerlei festivals. En in openluchttheaters. Ook Feza op Concert at Sea.
1: Ja, gezellig.
0: Op de Brouwersdam, daar gaan wij allebei naartoe. Ja. En staat zaterdagmiddag op het grote podium. Maar ik heb een tip voor je, want ga zaterdagavond tijdens Concert at Sea, ga dan even naar het strand als de zon bijna onder is, zo rond 9:30. Want dan speelt Ilse de Lange nog een half uurtje op het strand.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik hoop dat het mooi weer is, want het maakt wel extra mooi. Concert at Sea met dus ook Ilse de Lange. Dit is haar nieuwe single, Something Good.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Ilse. Ilse de Lange. Wat een goede nieuwe single. Something Good, je hoort hem op Radio Rijnmond. Morgen rond deze tijd weer een hele andere nieuwe plaat. En nu tijd voor Roxette. Hello.

0: precies. Dat is wel echt wat zet, hè?
1: Joyride. Het is bijna 16:30 en daar zal hij mee hebben, hoor.
0: Daar is hij weer.
2: De Stripjockey.
1: Stripjockey heeft een weekje vakantie gehad, maar is helemaal terug en uitgerust. En dat was wel te merken ook vandaag, maar hij ging daar tekeer op de zolder.
0: Oh, nee.
1: Ja. Ja, hij heeft weer een bekende hit mee naar boven genomen om vervolgens alle muziek eraf te slopen. Dus de drums eraf en de gitaar eraf en de piano eraf. Alleen de zang hou je dan over. En het lag er dan lang uit over de werkbank. En dan knip, knip, klein stukje eruit. En dan mogen wij raden welk liedje het is. Gelukkig, zeg ik erbij, is het vandaag niet al te moeilijk.
3: I'm telling you, baby, you will never find another girl.
0: Ik weet hem.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Maar ik zei het al, het is niet al te moeilijk. Maar wie zingt dit liedje en hoe heet het liedje? Dat is de vraag. Eén keer luisteren.
0: Ja, oké. Okay.
3: I'm telling you, baby, you will never find another girl.
1: Als jij denkt, ja, dat weet ik, dan snel bellen naar 010-436-4436 of stuur een berichtje met de Rijnmond-app.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: 1 minuut over 16:30. Dit is Radio Rijnmond. En Feza heeft de files.
0: Zeker. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoflied en Den Haag-Zuid 16 kilometer. Vertraging van ongeveer een half uur. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen Harmelen en Bunnik 12 kilometer. Ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. En dan nog de A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Vaanplein en Alblasserdam 8 kilometer. Een vertraging van ongeveer een uur. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht.
1: We hebben nog af en toe een zonnetje vanavond, plaatselijk ook een bui. Vannacht wordt het overal droog. De temperatuur daalt naar 5 graden vannacht. En morgen slechts af en toe zon, droog. In de middag is het meest bewolkt. Het wordt hooguit 13 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Aris.
8: Veza had het al over een vertraging van een uur op de A15. De Noordtunnel in de A15 richting Gorkum is nog tot 5 uur dicht, zegt Rijkswaterstaat. Er zijn rond 3:30 twee personenauto's op elkaar gereden. Niemand raakte gewond, maar de ravage was groot. De brokstukken zijn inmiddels weg, maar er is nog een Zoab cleaner nodig om de gelekte vloeistoffen van het asfalt te boenen. Justitie verdenkt de man die een explosie veroorzaakte bij het partijkantoor van D66 van terrorisme. De 37-jarige man zonder woonplaats heeft zelf nog geen verklaring afgelegd over waarom hij een vuurwerkbom door de brievenbus gooide. Maar de klap op het kantoor van de politieke partij jaagt mensen angst aan en dus gaat justitie uit van terrorisme. Op het moment van de explosie waren ruim 30 mensen van de Jonge Democraten in het pad. En een man met een slokje te veel op heeft afgelopen weekend in Noord-Holland voor paniek gezorgd. Hij kwam maar niet thuis na een gezellig avondje bij een kennis in Annapolona en liet niks van zich horen. Zijn telefoon stond uit. Dus de politie begon een zoektocht in Sloten en Bermen. Maar in de ochtend kwam de man toch nog ineens thuis aan in Zwaag. Hij had de laatste trein gemist en besloot toen maar 40 kilometer naar huis te lopen. En daar deed hij in zijn beschonken toestand 8 uur over.
1: En toen was hij thuis. Toen zei hij tegen iedereen:
9: hallo, daar ben ik.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Afslag Rijnmond.
1: Nu met Del Hall en John Oates. Hier is Man Eater.
2: Radio met een grote R.

0: beste muziek uit de jaren 80, de jaren 90, maar ook de muziek van nu. Je hoort het allemaal in Afslag Rijnmond. Je hoort het allemaal op Radio Rijnmond. Dit is er duidelijk eentje uit de jaren 80. Daryl Hall en John Oates en Man Eater. Het is 5:08.
1: De stripjockey.
0: Dat is het mannetje dat bij ons altijd bekende hits stript. Hij zit de hele dag druk mee. En aan het eind van de dag dan krijgen wij een snippertje muziek van hem. Ja, snippertje zang, moet ik zeggen, want meer is het niet. En dan mogen we met z'n allen gaan raden wat het voor liedje is en wie het zingt. En hij maakt het vaak wel lastig. Ik dacht dat het vandaag wel makkelijk was, maar zoveel goede oplossingen heb ik nog niet gezien. De VSO,
2: nee,
0: dat?
2: Maar misschien denken mensen gewoon, het is zo makkelijk. Daar hebben vast heel veel mensen op gereageerd.
0: Nou, dat valt dus
2: blijf
0: tegen.
2: Vooral reageren.
0: Dus als jij weet welk liedje dit is, laat het vooral even weten.
3: I'm telling you, baby, you will never find another girl.
0: Een fragmentje uit de jaren 90, dat is het enige wat ik erover wil zeggen. Maar wie zijn dit, wie zingen dit en hoe heet het liedje? Dat is de vraag.
3: I'm telling you, baby, you will never find another girl.
0: Als jij denkt, dat weet ik en ik wil wel in aanmerking komen voor een leuke prijs, laat het dan even weten via 010 436 4436 of stuur de oplossing met

0: Town. Mooi liedje van Ed Sheeran van ook alweer een jaar of drie geleden. Het is 5:12. Je luistert naar Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. We spelen altijd het spelletje met de stripjockey. Die bekende hits voor ons stript. En om maar raden wat het is. En vandaag hebben we een winnaar uit Hoogvliet, als het goed is. Edwin Zwaan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want wij dachten van het is wel vrij makkelijk, maar zo heel veel goede oplossingen hebben we ook weer niet voorbij zien komen. Edwin, dus we waren erg blij met jouw berichtje. Ja. Je hebt gebeld, hè, geloof ik.
1: Ik heb gebeld, ja, inderdaad. Want ik ben in mijn huis bij hier en ik heb altijd Rijnmondbaan staan.
0: Ja, en, heel goed, heel goed.
1: Ja, altijd. Zeker op zondag met de Feyenoord.
0: Ja, oh,
2: kijk,
0: nou.
2: Heel goed.
1: Ja.
0: Het was wel weer een dag, hè, gisteren, Edwin?
1: Ja, het was wel weer eventjes billen knijpen. Hè?
0: Wat dacht jij na die eerste minuut?
1: Na de eerste minuut. Ik denk, ach jee, het zal toch niet gebeuren, hè?
0: Ja,
1: en dan ik winnen en dan is fout de boel.
0: Ja. Nou, precies.
1: Ja, maar dat is niet gebeurd, gelukkig.
0: Gelukkig maar.
1: Goed,
0: leuk dat je ook naar Afslag Rijnmond luistert. En ook leuk dat je meedoet aan de stripjockey. Want welke hit is er gestript, denk jij?
1: Dat is Goza Light to You van Charles en Eddie.
0: Ja, dat is helemaal goed. Knap hoor, ik vind het knap. Ja, want
1: ik had een twijfeltje. Ik dacht eerst dat het extreem was, maar nee, dat is hem niet.
2: Heb je gegoogeld? Of wist je
1: het? Nee, hoor.
2: Nee, echt niet? Oh, wat goed.
1: Nee. Zat echt in mijn hoofd.
0: Heel sportief.
2: Ja, precies.
1: Ja, heel sportief.
0: Ja, en dat betekent dat jij in de prijzen valt, Edwin.
2: Weet je wat je hebt gewonnen, Edwin?
1: Ik zou het niet weten.
2: Nee? Ervoor zitten, want je hebt onze Rijnmond sokken gewonnen.
1: Ja, daar zat ik al op de spinzen.
0: Dat dacht ik al. Die wil iedereen.
2: Ja. En het maakt niet uit dat het bijna zomer is, want ook in de zomer zijn ze heel goed.
0: Ja,
1: inderdaad.
2: Ik heb ze overal bij.
1: Zo'n leuke tas gewonnen met het opschrift van Rijnmond.
2: Oh, gaat helemaal in Rijnmond.
1: Ja, zeker. Ik doe altijd mee met het spelletje.
0: Maar heb je ook een koelkast?
2: Ja, want dat is je tweede cadeau.
1: Ja, nee, mijn derde.
2: Die derde?
1: Ik heb ook een zo'n zak.
2: Ik bedoel je tweede van ons nu.
0: Van ons, ja.
2: Precies. Want wij gaan weer gewoon even vanuit ons programma. Ja, okay. Want wij geven ook nog een koelkastmagneet. Een Rijnmond koelkastmagneet weg.
1: Oh, fantastisch.
2: Die heb je ook binnen.
1: Ja, die heb ik dan ook binnen. Nou, hartstikke leuk.
2: En je maakt dus ook kans op onze maandprijs, hè?
1: Ja, dat is wel helemaal wat anders.
0: Vaste luisteraars, die weten dat.
2: Dat kan eigenlijk al niet meer te zeggen.
0: Als ik win, dan maak ik ook kans op de maandprijs. Zo werkt het bij Rijnmond.
1: Zeker weten.

0: Later 1992, dat was onze kennismaking inderdaad met het Amerikaanse duo Charles en Eddie. Would I Lie to You was meteen ook haar grootste hit. En ja, vandaag dus gestript door onze stripjockey. En ik weet zeker dat hij morgen de hele dag weer druk bezig is om weer een andere hit helemaal te strippen. Dat hoor je dan weer in dit programma Afslag Rijnmond. Elke werkdag tussen 4 en 7. We gaan het nu hebben over de erfgoedcollectie van de bibliotheek van Rotterdam. Die is namelijk een beetje in de soep gelopen, mag ik wel zeggen. Het gaat om pindasoep. Het gaat om de Atlas van Stolk collectie, zo heet die collectie. Die telt bijna 300.000 afbeeldingen over allerlei dingen in de Nederlandse geschiedenis. En daar wordt dus nu pindasoep aan toegevoegd. Dat roept allerlei vragen op. En die gaan we stellen aan Marietta Johnson, curator van de erfgoedcollectie. Marietta, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, allereerst even voor mensen die niet precies weten wat die Atlas van Stolk collectie inhoudt. Wat is dat precies?
1: Atlas van Stolk is de beeldcollectie die de Nederlandse geschiedenis via beeldmateriaal laat zien. En daarmee eigenlijk een beeld geeft van de maatschappij waar we in leven. En dat is een collectie die heeft materiaal van 1500 tot nu. Dus we voegen, zoals we het nu bespreken, ook nog steeds materiaal toe.
0: Ja, en er komen allemaal afbeeldingen. Zijn het dan vooral foto's?
1: Het is echt heel veelzijdig. We hebben foto's, maar we hebben ook affiches. We hebben prenten en tekeningen uit de vroegmoderne tijd. Het is een hele brede collectie.
0: Ja, en allemaal dingen die belangrijk zijn in de geschiedenis van Nederland. En dan krijgen we vandaag het bericht dat jullie daar pindasoep aan hebben toegevoegd.
1: Dat
0: hoezo?
1: Klopt. En dat is ook heel belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. En vooral om te laten zien hoe de maatschappij waar we in leven eruit ziet. En hoe die is opgebouwd. Dus door het toevoegen van pindasoep laten we zien dat de maatschappij heel veel culturen laat samenkomen. Zeker in ons mooie Rotterdam natuurlijk. Ja. En wat ik wel heel leuk vind om daarbij te vertellen, is dat we niet echt het recept toevoegen. Want het recept ontwikkeld door Manuela van Toko 94. Dat recept is geheim. En dat maakt het eigenlijk wel heel erg leuk. Want het recept voor pindasoep, ja, dat is voor iedereen anders. Iedereen heeft een eigen recept, gebruikt zijn eigen ingrediënten. En dat geldt eigenlijk ook voor erfgoed. We voegen hiermee een stukje immaterieel erfgoed, immateriële cultuur toe. Ja. Wat echt laat zien wat onze gedeelde geschiedenis is. Maar ook dat erfgoed heel persoonlijk is. Want voor iedereen is dat recept anders.
0: Ja, dus het is niet alle pindasoep, maar één speciaal recept.
1: Nou, we hebben nu een foto en het verhaal toegevoegd van Manuela. Zij is op dit moment ook gastcollectioneur voor de bibliotheek. Dat recept, of eigenlijk die foto, dat verhaal hebben we toegevoegd. Manuela kookt ook bij het nieuwe instituut, het nieuwe café. Mm-hmm. En op dit moment heeft Manuela ook de collectie samengesteld bij de bibliotheek. Dus een boekencollectie om ook die collectie aan te vullen met verhalen vanuit alle achtergronden.
0: Ja. Maar hoe bepalen jullie nu wat dan wel en niet in die collectie komt? Want ik ben zelf bijvoorbeeld een liefhebber van tomatensoep. Waarom komt dat niet in, denk ik dan?
1: Nou ja, ik wil het ook niet uitsluiten. Misschien heb je wel een fantastisch recept voor tomatensoep. Ja. Wat nu echt de aanleiding is geweest, is dat we heel hard werken aan het democratiseren van die collectie. We willen echt laten zien dat we het verhaal eigenlijk van onze maatschappij, dat het niet compleet is. Dat het geen goede weerspiegeling is van de maatschappij waar we nu in leven. Dat geldt niet alleen voor onze collectie, maar dat is wel een breder gedragen iets. En daarmee willen we verhalen toevoegen. En zo hebben we Manuela uitgenodigd om gastcollectioneur te zijn voor de bibliotheek. En eigenlijk voortlopend daaruit voegen we ook haar recept toe.
0: Ja. Dit is dan één voorbeeld, maar dan gaan jullie ongetwijfeld nog veel meer op zoek naar verhalen die er nu nog niet zijn. Kun je
1: een
0: tipje van de sluier oplichten?
1: Ik heb bijvoorbeeld ook ontzettend veel interesse om andere gerechten die echt die samenkomst van die cultuur weergeven, om die toe te voegen. Ik denk bijvoorbeeld aan kapsalon.
0: De kapsalon?
1: Ja.
0: Die kan ook in de collectie.
1: Wat zei je?
0: Die komt ook in de collectie, of denk je er nog over na?
1: Ja, dat hoop ik. Dat is mijn ambitie.
0: Ja,
2: precies.
0: En wie bepaalt het dan uiteindelijk?
1: Nou, uiteindelijk is het zo dat we dat met het team bepalen. Maar we, ja, wat ik zeg, we werken aan het democratiseren van de collectie. Dus het moet ook ja, samen met misschien wel een nieuwe gastcollectioneur gebeuren.
0: Ja, ja, ja, ja, oké. Okay. Maar het staat dus bij de eerstvolgende vergadering op de agenda, als ik het goed begrijp.
1: Zeker, ja.
0: De kapsalon wellicht ook als
1: En suggesties zijn welkom.
0: Ja, ja, ja. Dank voor je verhaal.
1: Graag gedaan, bedankt.
0: Dag, dag. Dit is Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. Nu met muziek van Tina Turner.

0: De titelsong van haar meesterwerk uit 1984. Geschreven door Mark Knopfler. Private Dancer. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
2: Een beetje.
1: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Aris van Meteren.
13: Net als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht denkt ook het Spijkenisse Medisch Centrum aan nieuwbouw op de parkeerplaats. Het nieuwe ziekenhuis in Spijkenisse zou ook deels betaald kunnen worden door nieuwbouwwoningen neer te zetten op de huidige locatie. Want de grond is eigendom van het Spijkenisse ziekenhuis. Het huidige ziekenhuis is aan vernieuwing toe en verkleining. Het pand dateert van 1990, maar destijds zat er een volwaardig ziekenhuis in en dat is het Spijkenisse Medisch Centrum niet meer. Het kabinet komt binnen een paar weken met een voorstel voor vakbonden en werkgevers. Minister Veilbrief wil weer met hen om tafel. Na een ultimatum van de vakbonden, want die eisten vanochtend dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Als dat niet voor het eind van de maand gebeurt, komen de acties, zeggen de bonden. Ze zijn niet te spreken over de bezuiniging op de WW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Het kabinet zegt dat de maatregelen nodig zijn om de uitkeringen betaalbaar te houden. Justitie beschuldigt de man die is opgepakt na de explosie bij het D66-kantoor in Den Haag van terrorisme. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft zelf nog geen verklaring afgelegd. Maar een explosie gericht tegen een kantoor van een politieke partij jaagt een deel van de bevolking angst aan, zegt justitie. De man blijft nog zeker 2 weken in de cel. Afgelopen donderdag waren er zo'n 30 mensen van de jongerenorganisatie van D66 in het pand toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft vanmiddag een einde gemaakt aan de derde blokkeeractie op rij van Geef Tegengas in de Rotterdamse haven. De 20 actievoerders zijn opgepakt en weggevoerd. Vanochtend liepen zo'n 20 demonstranten de havenspoorlijn op bij de Vondelingenweg ter hoogte van Pernis. Ze ketenden zich aan elkaar vast uit protest tegen het doorvoeren van wapens naar het Midden-Oosten vanuit Rotterdam. Burgemeester Schouten gaf in de loop van de dag opdrachten om de demonstratie niet langer toe te staan. Geef tegengas, sluit meer acties niet uit. Het weer wisselend bewolkt, af en toe nog een bui. In de nacht is het weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen af en toe zon, in de middag meer bewolking, blijft dan droog. Morgen is het 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dan heb ik nog de files, de langste files en bijzonderheden voor je. Het is behoorlijk druk op de weg. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid. 24 kilometer, een vertraging van een half uur. Dan de A12 Den Haag richting Arnhem tussen Harmelen en Bunnik. 11 kilometer, ruim een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. A15 Europoort richting Gorkum tussen Rotterdam-Zuidplein en Alblasserdam. 12 kilometer, een uur vertraging. Door opruimwerkzaamheden, twee rijstroken zijn er dicht. En nog de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Een file van 22 kilometer, een vertraging van een half uur.
0: Zometeen in Afslag Rijnmond gaan we verder met de muziek van Madonna. Die heeft natuurlijk heel veel hits gehad. 5 keer nummer 1 in Nederland. Weet jij nog wat haar allereerste nummer 1 hit was? Die hoor je zo.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
14: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
15: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
14: Elke jongere verdient een schuldenvrije start. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
16: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
18: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Nu bij Dirk. KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
21: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
22: Ah, chips.
21: Maak er een potje van.

0: Mensa-relatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond. Rijntjan Totsen.
4: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Get Into The Groove was haar eerste nummer 1 hit. En dan spreek ik over 1985.
1: Zo ver moet je het.
0: En wie had toen ooit kunnen denken dat anno 2026 Madonna nog steeds overal op allerlei grote podia staat.
1: Ja.
0: Nog steeds nieuwe muziek maakt. Het is ongelooflijk wat een carrière heeft die vrouw gemaakt. Goedemiddag, het is 5:11. Goedemiddag, leuk dat je luistert ook vooral. Tot 7:00 houden we je gezelschap met Afslag Rijnmond. Wie weet hoe dat gaat. Veel fijne muziek, maar ook veel dingen te bespreken. Misschien eerst even een huishoudelijke mededeling.
1: Ja, Lisa. Want jij bent er morgen eventjes niet.
0: Morgen even niet en ook
1: Hele tijd niet.
0: De weken daarna niet. Een medisch gevalletje, laat ik het zo maar zeggen.
1: En daarna vakantie.
0: Dus ik ben in juni terug, als het goed is.
1: Ja, en ik ben er volgende week niet. Een weekje maar, want ik heb dan even vakantie.
0: Ja.
1: Dus volgende week zijn we er allebei niet. En daarna ben ik er gewoon weer en wacht ik tot je terug bent.
0: Ja.
1: Van je vakantie. Ja,
0: goed, we gaan elkaar vandaag nog even lekker knallen met z'n tweeën, want waar moet het nog over gaan?
1: Nou, Jan Rotmans. Hij heeft een nieuw boek. Die komt morgen uit.
0: En voor degene die die naam niet kent, wetenschapper hier aan de Radboud Universiteit. Hoogleraar die veel weet over transities, over allerlei grote gebeurtenissen in de maatschappij.
1: Ja.
0: Met hem over hebben en ook over grote gebeurtenissen in zijn persoonlijke leven.
1: Ja.
0: En?
1: En, Lenny Koer, die heeft een afscheidstournee.
0: Ja.
1: Waar ze mee bezig is.
0: Heeft een hele lange carrière gemaakt. Natuurlijk het Songfestival een keer gewonnen. Grote hits gehad. En ze is bezig aan haar laatste optredens.
1: Ja.
0: Nog een paar en dan is het over.
1: Ja, er is er eentje bijgekomen, want ze zou dus ook in Dordrecht optreden. En omdat er zoveel belangstelling voor was, is er een tweede bijgekomen. Maar het leuke is om te vertellen dat haar twee gitaristen of muzikanten die met haar, die haar begeleiden, die komen uit Dordrecht.
0: Die komen uit Dordrecht en binnenkort is hun carrière, hun optreden met Lenny Koer dus ook ten einde.
1: Ja.
0: Zometeen spreken we een van die gitaristen in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: hits van Summer van dit moment. En Phil Collins hoorde je daarvoor. Look Through My Eyes. Het is 17:50. Je luistert naar Radio Rijnmond. En we gaan spreken over de afscheidstournee van Lenny Koer. Die is gaande. Eind deze maand is het helemaal klaar. Want Lenny Koer gaat verhuizen naar Israël, heeft ze bekendgemaakt. Al vele, vele jaren wordt ze begeleid door de Dordtse muzikanten Freek Dikke en Frans de Berg. Zelfs haar vaste Dordtse begeleider is Freek Dikke. Die hebben we nu aan de telefoon. Freek, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, want hoe lang ben je al bij Lenny Koer betrokken?
1: Nou, ik ben vanaf 1978 tot 96 heb ik 18 jaar met Lenny samengewerkt. In onze glorietijd met de hit Visite natuurlijk.
0: Ja.
1: En daarna pas, na 27 jaar belde ik meer op. En dat was 3 jaar geleden. En dat is 2023. Ja. En met Frans de Berg heb ik vanaf die laatste 3 jaar dus ontzettend heerlijk samengewerkt. Ja, met z'n drieën.
0: Wat geweldig. Maar jij was dus ook betrokken bij in die periode dat ze haar allergrootste hit had, Visite.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, dat was dus mijn hoogtepunt ook. Ja.
0: Dus Freek, dat begingitaartje, dat is dus van jou.
1: Helemaal.
0: Even luisteren. Dit.
1: Ja,
0: dit is Freek.
1: Helemaal. Ja, dat is lang geleden.
0: Ja.
2: Wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt me zo leuk om daarmee op te treden, Freek.
1: Ja,
0: iedere keer als jij met dat liedje inzet, dan gaat de zaal natuurlijk helemaal los.
1: Ja, maar dat was ook zo ontzettend mooi. Ze doet hem niet meer, hoor. Tijdens de concerten doet ze deze al jaren niet meer.
0: Wat?
1: Ja, nee, echt niet. Nee, de troubadour wel.
2: Hoezo maar, niet dan?
1: Ja, misschien te commercieel. Ze heeft een beetje een andere richting gekozen.
0: Ja,
1: niet echt het commerciële. Dus ja, dus, zo gaat dat.
0: Zo gaat dat. En daar heb jij vrede mee.
1: Jawel. Ja, ja.
0: Want,
1: ja.
0: Hoe is het om samen te werken met Lenny Koer?
1: Ja, heerlijk. Ja, gewoon gezellig. Muzikaal. Ze is een vakvrouw, dus ja, dat is heerlijk om bij samen te werken.
0: Ja.
1: En zeker ook met Frans. Wat wij nu met z'n drieën doen, is geweldig om te werken zo.
2: Leuk.
1: Ja.
0: En wat voor hoogtepunt heb je meegemaakt met Lenny?
1: Het hoogtepunt, ja, een van de hoogtepunten. Ja, natuurlijk dat ik een gouden plaat heb gekregen in 1980.
0: Ja.
1: Voor de LP Dromertrein, waar Visite natuurlijk van komt. En een ander hoogtepunt was het jaar daarna. Het 25-jarig Songfestival, wat gehouden werd in Oslo.
0: Mm-hmm.
1: Waar dan de winnaars van die 25 jaar, of zoveel mogelijk, dat live hebben gebracht daar met een groot orkest.
0: Ja,
1: en ja, dat was mijn hoogtepunt, dat ik daar Troubadour live mocht spelen voor, ja, dat is iets van 6 miljoen kijkers, hoorde ik later. Dat was een ontzettend mooie belevenis.
0: Ongelooflijk. En wanneer vertelden ze jou van, we gaan binnenkort mee ophouden, want ik ga verhuizen?
1: Ja, dat was een paar maanden geleden maar. Dus omdat het het was de bedoeling om nog een seizoen eraan vast te plakken, maar wegens omstandigheden, ja, de gezondheid van haar man en ook de situatie waar zij nu in zit, heeft ze toch besloten om er eerder een punt aan te breien. Dus dat ze zegt van, nou ja, dan moet eind mei wordt gewoon mijn laatste. En dan gaan we gaan zo snel mogelijk als het mogelijk is naar Israël.
0: Ja, en wat dacht je toen je dat bericht kreeg?
1: Ja, erg jammer. Ja. Maar ja, ik begrijp de keuze heel goed.
0: Maar ja.
1: Ja, die staat ook op de Dromertrein.
0: Ja, precies. Ja. En ik begrijp dat jullie al die tijd nog nooit hadden opgetreden in Dordrecht.
1: Nee. Echt, dat is onvoorstelbaar. Ja, Dordrecht, op de een of andere, ik woon in Dordrecht. Ik ben hier geboren en getogen.
0: Ja.
1: En ja, dat is wel jammer dat ik... Maar Benny Nijman heb ik hier heel veel gespeeld in Kunstmin.
0: Ja.
1: In Dordrecht, maar niet met Lenny. Nee.
0: Maar komende zondag gaat het gebeuren.
1: Ja, dan gaan we eindelijk in Dordrecht. En er is ook wegens grote belangstelling ook een tweede concert aan toegevoegd 29 mei op vrijdagavond.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat dan toch wel een bijzondere twee voorstellingen zijn voor jou.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: En dat is een mooie locatie. De oude school is een hele mooie locatie. Leuk klein zaaltje, intiem, sfeervol. Ja. Ik heb er zin in.
0: Ja, en wat is dan het definitieve afscheidsconcert? Wanneer is dat?
1: 2 dagen later, 31 mei, in Utrecht.
0: In Utrecht. En dat is de grote finale.
1: Ja, maar dat is ook al lang uitverkocht. Ja, eigenlijk alles is uitverkocht. Alleen Dordrecht was nog... of er zijn nog plaatsen voor.
0: Nou, wat goed voor het tweede concert. Ja. Voor mensen die Lenny nog willen zien... en natuurlijk ook jouw gitaar willen zien spelen. En misschien wil je dan toch Lenny vragen... om die laatste concerten dan toch nog een keertje visite te doen.
1: Nou, ik weet niet of ik haar kan overhalen om dat te doen.
0: Want... Dat zou toch zo lekker zijn als we nog even dit gitaartje horen, Freek.
1: Nou, ik wil het aan de vraag.
0: Vraag
1: het aan
0: de.
1: Ik wil het vragen, hoor.
0: Namens alle hardfans. Oké. En door de groeten, hè?
1: Ja, zo.

0: En voor de fans van Lenny Koer kan ik ook nog melden dat de komende donderdag op NPO 2 een speciale afscheidsspecial is te zien over Lenny en haar muziek. Komende donderdag op NPO 2. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws, het weerbericht van Ed en natuurlijk de files van Veza.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Het is 17:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Hoe gaat het op de weg?
11: Het is erg druk op de weg. De langste files en bijzonderheden op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Nieuwegein. 10 kilometer, een vertraging van ruim een kwartier. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A15 Europoort richting Gorkum tussen Charloes en Ridderkerk. 8 kilometer, ongeveer een uur vertraging. Daar is ook een ongeluk gebeurd, maar ook daar is de weg weer vrij. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. 22 kilometer, een vertraging van een half uur.
0: Ja, maar vertel je dat weer vrolijk, die files?
11: Ik probeer het zo vrolijk mogelijk te brengen, want ik kan me voorstellen dat het niet zo vrolijk is om in een file te staan.
0: Nee, is het niet, maar...
11: Klopt dat het helpt?
0: Ja, tuurlijk helpt
11: het. Okay,
0: zeker als we vervolgens het woord geven aan onze weerman, Ed Alders.
11: Helemaal.
0: Het was ook een beetje opvrolijken met mooi weer. Ed, goedemiddag.
12: Zeker, zomers weer voor de komende tijd. Oh nee, natuurlijk niet. Dat kan,
11: oh,
12: nee,
11: natuurlijk niet. Ah, flauw,
12: dat kan je op je buik schrijven. Oh. Dat kan je op je buik schrijven.
0: Dat is echt flauw.
12: Ja, ik hoorde jullie trouwens dat jullie binnenkort ook vertrokken zijn voorlopig.
11: Ja.
12: Laat ik me eigenlijk daar maar bij aansluiten dan. Want ik ben ook deze maand bijna de hele maand weg.
11: Oh.
12: Dus ja, wat dat betreft, morgen ben ik dan voor het laatst.
0: Kijk aan.
12: Vandaag, ja, het was een koude, frisse dag, hè.
11: Ja.
12: Toch?
11: Ja, zeker.
12: Even regen. Ja. En het grappige van het verhaal is dat er in Oude Tongen, in Hardingsveld-Giessendam, in Ridderkerk en bij mij in Barendrecht 1,4 mm regen is gevallen. Nou, ja, hoe leuk is dat?
0: Dat is echt super grappig.
12: Dat is grappig, hè?
0: Ja.
12: Nou, vanavond kan er plaatselijk ook een regenbui voorkomen, jongens.
0: Ja.
12: Vannacht dan trekt die bui naar het oosten weg. Wordt die kans een heel stuk kleiner. De temperatuur die daalt naar een graad of 7 langs de kust. 4 graden in het oosten van de regio. En vanavond vooral staat er aan zee veel wind. Een krachtige noordwestenwind. Een windkracht 6. Ja, en morgen, nou, toch even een meevallende dag. Om dan toch nog even positief te houden. Want dan blijft het tot de avond droog. Met morgenochtend af en toe een beetje zon. In de middag meest bewolkt. Ja, het blijft maar aan de koude kant. Een graad of 13. En dat bij een matige en langs de kust vrij krachtige wind. En die komt dan uit het westen.
0: Ja, en wordt het daarna beter?
12: Nee hoor.
0: Nee.
12: Want als je ziet op woensdag en donderdag, dan ligt er een depressie boven de Noordzee. Een noordwestelijke aanvoer van frisse lucht. Onstabiele lucht. Die bovenkamer die wordt snot verkouden door lage temperaturen. Ja, en dat betekent dat er ook een aantal buien gaan vallen. Misschien zelfs wel met korrelhagel, een klap onweer.
0: Jo.
12: Tussendoor soms een beetje zon. Ja, en in de middag maar 13, 14 graden. Tegen normaal een graad of 18. Dus ja, een warme hemelvaartsdag, die kan je op je buik schrijven.
0: Ja.
12: Dat hebben we voor het laatst gehad. Een echt warme hemelvaartsdag. Van 27,2 graden rijdt Jan in 1997.
11: Wauw.
0: Nou, je hebt vast wel lekker opgevrolijkt, Ed.
12: Ja?
0: Ja. Ja. Ja.
11: Dat kan niet
12: ik zeg het trouwens
11: maken,
12: fout. Dat was de hemelvaartsdag van 21 mei 2020.
0: Oh, ik dacht
12: toen
0: al.
12: Was het 27,2 graden. Maar goed, ja. Niemand gaat het controleren natuurlijk. Dus.
0: Nee. Maar die 1,4 millimeter in Barendrecht, die ga ik straks nog wel even checken.
12: Ja, dat bedoel ik.
0: Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws.
11: Doei.
0: Aris, goedemiddag.
13: Hoi. Goedemiddag. Woonwagenbewoners in Dordrecht zijn boos op de gemeente, want die wil dat hun kamp verhuist naar Wielwijk. De huidige plek, de Bransbuisstraat, moet de nieuwbouwwijk het Maasterras gaan verrijzen. Allemaal goed en wel, zeggen de huidige bewoners, maar er is met hen niet overlegd. De gemeente had eerst 7 mogelijke plekken, maar uiteindelijk heeft de gemeente de keuze gemaakt, zeggen de bewoners tegen RTV Dordrecht. Ze zijn nu naar de rechter gestapt. De 27 lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten in Palestijnse gebieden, heeft EU-buitenlandchef Callas bekendgemaakt. De sancties lagen al een tijdje op tafel, maar werden tot nu toe geblokkeerd door Hongarije. Maar daar is nu een andere regering en nu is ook het veto van tafel. En vogelpark Avifauna die laat met hulp van experts uit onder meer Diergaarde Blijdorp 160 Friese grutto-eieren uitbroeden. Onderzoekers willen weten waarom jonge grutto's de laatste tijd zo jong overlijden. De eieren zijn in Friesland verzameld uit nesten waarvan de kans klein is dat ze succesvol zouden uitkomen. Het gaat al een tijdje niet zo goed met Nederlands nationale vogel, maar waarom is nog niet helemaal duidelijk. En het onderzoek in Avifauna moet daar meer licht op werpen. Inmiddels zijn al meer dan 50 eieren uitgekomen. Uiteindelijk worden alle grutto's gezenderd en vrijgelaten.
0: Dankjewel, Aris.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen Jan Rotmans in de studio over zijn nieuwe boek Kanteltijd.
14: Radio met een grote R.

0: Pet Shop Boys met een wonderlijke combinatie van Where the Streets Have No Name van U2. En Aloud, I Can't Take My Eyes Off You. Het is inmiddels 6:10. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik zei net al, bij ons in de studio is wetenschapper en hoogleraar Jan Rotmans. Die hebben we regelmatig bij ons in de studio gehad om te praten over grote onderwerpen. Want Jan Rotmans is gespecialiseerd in transities, in grote veranderingen in onze maatschappij. En daar schrijft hij regelmatig heldere boeken over. Dus dat is goed om over te praten. Morgen komt zijn nieuwe boek uit. Dat heet De Kanteltijd. En een belangrijk onderdeel van dat boek is zijn eigen verhaal. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat fijn dat je bij ons in de studio bent.
1: Om graag gedaan.
0: Om te praten over kanteltijd, want dit is ook voor jou persoonlijk een hele grote kanteltijd.
1: Ja. We zien de kanteling om ons heen op macroniveau, maar ook in mijzelf. Hè. Ik ben ziek. Ik heb uitgezaaide prostaatkanker, dat is ongeneeslijk ziek. Ik heb het dit weekend bekend mogen maken. En ik heb er niet van, maar ook in mijzelf. Hè. Ik ben ziek. Ik heb uitgezaaide prostaatkanker. Dat is ongeneeslijk ziek. Ik heb het dit weekend bekend mogen maken. En ik heb heel veel heftige reacties.

0: Het is redelijk goed behandelbaar via chemotherapie, hormoontherapie. Hormoontherapie voor de rest van je leven en de chemo tijdelijk. Dat is best heftig, maar ik heb het redelijk goed doorstaan. Ik heb het er niet zo vaak over. En nu een keer wel. Dat was ook om het te verwerken, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Want ja, het verandert je leven. In de zin, je moet het met je meedragen. Maar ik heb wel geleerd om ermee om te gaan. En dat wilde ik ook uit en overdragen. Dus die transities in het groot, die gebeuren nu bij mij in het klein.
1: Ja.
0: En ja, dat vond ik wel een mooie metafoor.
1: Ja, want wist je meteen ook, hoe persoonlijk het ook is, ik wilde het ook kwijt in een boek?
0: Nee, want in het begin ben je er helemaal niet mee bezig. Je krijgt natuurlijk een enorme klap. Het wordt je ook gewoon in 3 zinnen meegedeeld, hè, zonder enige empathie. Ik loop bij het Franciscus Gasthuis en ook in het Vlietland. En dat zijn hele kundige mensen. Alleen, ja, dat gaat dan als volgt. Ja, we hebben de uitslag binnen van de biopte. Niet goed. Zeer agressief. 9 op de schaal van 10. Mm. Uitgezaaid. Ook nog flink. Ik geef u geen 10 jaar meer. Ja, dan zakt de bodem onder je voeten weg.
1: Ja.
0: En toen kwam ik bij de oncoloog. Die zei, nou, dat lijkt me iets te optimistisch. Ik geef je geen 5 jaar meer. En dan ben je de eerste periode bezig om dat te verwerken. En je moet het aan je kinderen uitleggen en je moeder. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet hiermee dealen. Je kan ook geen aanwijsbare oorzaak vinden. Al is de stress die ik heb meegemaakt in mijn hele werkzame leven, denk ik, toch wel een factor geweest.
1: Ja.
0: Alle weerstand die ik heb ondervonden. Dat denk ik zelf. Maar de artsen zeiden, ja, je hebt een verkeerd lot getrokken. Ja, en ik ben niet iemand die dan achter geraniums gaat zitten. Dus ik dacht, nou ja, ik kan er niet tegen vechten. Mijn held Johan Cruijff zei dat ook. Maar ja, die was ook binnen een jaar overleden aan longkanker. En je moet er iets naast zetten. Dus dan maar vanuit je eigen kracht dat ontwikkelen. Geestelijk sterk zijn en lichamelijk zo fit mogelijk. Dus ik sport 4-5 keer in de week. Ik zit 3 keer in de week in de sportschool. Ik padel. Dus wat ik eraan kan doen, dat doe ik.
1: Ja.
0: En ik draag mijn boodschap ook over nu, want het is ook wel iets moois omdat je bewuster gaat leven. Dus de kleine dingen worden bijzonder. Hand in hand met je schoondochter of met je kleindochter, dat is geweldig.
1: Mm-hmm.
0: Een potje kaarten met vrienden of padellen, dat is heel bijzonder. Dus je gaat het gewone leven meer dan ooit waarderen en je leeft veel bewuster. Dus dat wilde ik ook meegeven aan mensen. Je bent niet alleen patiënt. Je bent gewoon een mens met een aandoening.
1: Ja.
0: Ik wil niet dat die kanker mijn leven gaat beheersen. Het is natuurlijk vervelend. En als ik weer naar het ziekenhuis moet, dan ben je patiënt. Maar daarbuiten probeer ik zo goed mogelijk door te leven. En dat wil ik juist als voorbeeld voor andere mensen laten zien.
1: Ja. Je moet zuinig zijn op je tijd. De tijd die je nog over hebt. Hoe voel je je ondertussen?
0: Merk
1: je dat je sneller moe bent? Of valt het nu nog mee?
0: Nou, na die behandeling, want de hormonen en chemotherapie gingen gelijk op. Ja, dan ben je wel moe. Dan kom je bijna je bed niet uit. En dan krijg je allerlei medicatie om dat te herstellen. Maar ik ben toch door blijven trainen. En ik ben toch blijven padellen. En ik ben toch lezingen blijven geven. En ik kon ook nog projecten doen. Dus ik kon ook heel veel wel. Maar als je 's nachts is het ergste. Als je je bed instapt. Dan komen de demonen. En dan komen die stemmetjes. En dan hoor je precies elke keer datgene wat ze de eerste keer tegen je zeggen.
1: Ja.
0: Dan, mentaal is het nog veel zwaarder dan fysiek.
1: Ja.
0: Dus dan voel je je wel heel alleen. Hè? Want je moet het ook alleen dragen. Ik heb fantastische mensen om mij heen. Mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, vrienden. Maar je moet het wel alleen dragen. En dat vond ik wel moeilijk. Daar heb ik nooit een cursus in gevolgd.
1: Ja. Persoonlijk verhaal, onderdeel van jouw nieuwe boek, Kanteltijd. In dat boek gaat het om een veel grotere boodschap.
0: Ja. Daar
1: spreken we zo over.
0: Ja.
1: Na deze muziek van Alice Bacciato.

0: Geen trainee, die tot ze. Geen idee waar het over gaat, maar het klinkt zo zomers. Deze van Alice in Baciato uit Italië. Om 6:11 op Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Bij ons in de studio is wetenschapper, hoogleraar Jan Rotmans. Specialist als het gaat om grote veranderingen in onze maatschappij. Transities, zoals dat heet, de energietransitie. De klimaatverandering, noem het allemaal maar op. Zijn nieuwe boek komt morgen uit, heet Kanteltijd. Jan, we hebben het net over jouw persoonlijke transitie gehad. Want je bent erg ziek op dit moment, heb je ook onderdeel laten zijn van jouw nieuwe boek. De ondertitel is Op weg naar een betere wereld, hè, want je bent met al die veranderingen bezig. Wat wil je vertellen met dit nieuwe boek?
1: Nou, het is vooral een hoopvol boek geworden. Dus als mensen dit gaan lezen, dan word je blij. Even los van de heftigheid die er ook in staat. Maar ik beschrijf de toestand van de wereld in wat ik noem de bovenstroom. En die is natuurlijk wel grimmig en heftig.
0: Nou.
1: We zien grote verschuivingen in de geopolitiek, maar ook in de economie, ook in de democratie, ook in de ecologie. Datgene waar ik altijd over geschreven heb. Maar ik leg vooral de nadruk op de onderstroom. Dus dat zijn ideeën, projecten, initiatieven die onder de radar zich voltrekken. Uh-huh. En waar over het algemeen weinig aandacht voor is. Er zijn 6 miljoen mensen in Nederland die werken aan een betere wereld. En die doen dat in de stilte. En dan moet je denken aan schone energie produceren en opslaan. Maar ook landbouw met de natuur samen. Maar ook in de zorg, ook in het onderwijs. Ik heb heel veel voorbeelden gegeven in het boek. En alles wat we willen hebben in het groot, in de bovenstroom, dat is er al in het klein. Alles.
0: Ja.
1: Alleen we moeten zorgen dat het opschaalt. En dat zijn wereldwijd 1 miljard mensen. Dus ik wil die mensen, ik wil die ideeën, die projecten, wil ik een podium geven. Ik heb er ook een aantal genoemd in Rotterdam. Ik noemde een Johan de Boterhammerman. Ik noem de circulaire campus, waar ik zelf ook mee begonnen ben. Met Team Next. Op een andere manier onderwijs geven.
0: Maar dat zijn kleine dingetjes. Zijn dat volgens jou dan ook echt aanwijzingen voor een betere toekomst?
1: Ja, dat zijn allemaal kiemen die voor ons land de toekomst gaan bepalen. Dus ik heb gezegd, als dat zou opschalen, komt Nederland en de wereld er heel anders uitgezien. Dus ik heb een jaar lang met Kuiper Compagnons in de Van Ellefabriek gewerkt aan hoe zou Nederland er dan uit kunnen komen te zien als die onderstroom de bovenstroom wordt. En dat is wel mooi geworden, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, maar ben jij misschien soms ook niet te optimistisch? Want je praat al jaren over schone energie en dat zie je ook wel groeien. Maar als je dan ziet grote ontwikkelingen, die grote fabriek die Shell onlangs heeft gebouwd, waarvan ze nu zeggen, dat gaat toch niet lukken, dus we stoppen er maar weer mee. Schrik je dan niet?
1: Nee, omdat als je goed kijkt, dan gaat het sneller dan ooit met die energietransitie. Ik noem het ook een revolutie. En het snelste gaat China en daarna Amerika. Trump weet het niet eens. Maar de hele elektrificatie, dus het koppelen van duurzame opwek en opslag, gaat nu zo snel. Ik ben zelfs een eigen energiebedrijfje begonnen, een start-up. Met Bas Voermans. Omdat er zo'n grote behoefte aan is. En die oorlogen en conflicten die helpen alleen maar. Ik heb hier heel vaak bij je gezeten. En dan ging het over het klimaat of duurzaamheid. Nu gaat het over onafhankelijk worden. Dus de geopolitiek stuurt die energietransitie. En het gaat nu zo snel dat ik het zelf niet eens kan bijhouden. En wat je in de haven van Rotterdam ziet, waar ik tal van projecten meegedaan heb. Ja. En ik ga nog een keer een groot project doen met de haven van Rotterdam. Samen met het havenbedrijf. Dat de oude industrie omvalt. De petrochemie, die hebben het moeilijk. En de Shells van deze wereld durven niet door te pakken. Dus die bioraffinage komt niet goed van de grond. Maar dat is een kwestie van tijd. In het begin zie je altijd dat die investeringen niet lonen. Zo begonnen we ooit met zon- en windenergie. Mm-hmm. Uiteindelijk komt het goed. Ik had in die 40 jaar nooit kunnen bedenken dat het zo snel zou gaan als nu. Als de versnelling versnelt, dan is er echt een revolutie gaande.
0: Waar kunnen we dat nog meer aan merken de komende tijd? Want ik zie zoveel negatieve dingen om me heen. Dus geef er nog één puntje om nog meer hoop uit te putten.
1: Je moet ook niet elke dag naar het nieuws kijken. Je moet juist kijken naar die onderstroom.
0: Wij brengen elke dag het nieuws, Jan.
1: Maar die onderstroom, jullie zouden ook meer ruimte en tijd moeten besteden aan die onderstroom. In Rotterdam bloeit die ook als nooit tevoren. Kijk, Mensen reageren nu sneller dan de overheid in Den Haag en Brussel. Omdat mensen denken, ja wacht even, we moeten nu zoveel geld betalen voor de benzine. Dus we gaan elektrisch rijden, we gaan een warmtepomp aanschaffen, we gaan het huis isoleren, we gaan de zonnepanelen nemen, we gaan thuisbatterijen nemen. Die zijn explosief toegenomen de afgelopen 3 maanden. Mensen zijn natuurlijk helemaal niet gek. En die zeggen, wij willen ook onafhankelijk worden. Maar ik denk dat dat de komende 10 jaar een explosie gaat worden. Want mensen denken, ik ga niet zoveel geld betalen aan de benzinepomp. Dus ik ben in feite hier heel blij mee.
0: Ja.
1: En die oliecrisis in het Midden-Oosten is de beste drijvende kracht voor de energietransitie.
0: Ja, nou, zo had ik er nog niet tegen aangekeken, maar
1: daarom ben ik hier ook.
0: Daarom ben jij hier ook. Daarom heb je dit boek geschreven. Dat boek is vanaf morgen verkrijgbaar. Het heet Kanteltijd.
1: En ik heb nog één ding. Want ik ga een korte tournee maken. En in Rotterdam, ik heb hier vaak gestaan. Maar ik ga nu langs een paar kerken. Dus ik sta 28 mei en 29 mei in Schipluiden. In de kerk daar, Houdenpijl. En ik sta 5 juni in Arnhem en 18 juni in Leeuwarden. En daar zal nog wel wat bij komen, maar dat is voorlopig. Dus als mensen kaartjes willen kopen en die krijgen dan een korting op de boek, dan kunnen ze dat op mijn website zien en op Instagram en weet ik het allemaal niet.
0: Helemaal goed. Kanteltijd heet het boek. Dat is in ieder geval vanaf morgen verkrijgbaar en we houden je in de gaten. En het is dus een boek dat ons toch weer hoop biedt en dat hebben we allemaal nodig. Dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel, Rijntje.
0: Jan Rotmans.

0: Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
9: Steen, evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
11: Wacht even hoor.
10: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Het is nu 6:00. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu Aris van Meteren met het nieuws.
14: Net als het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht denkt ook het Spijkenisse Medisch Centrum aan nieuwbouw op de parkeerplaats. Het nieuwe ziekenhuis in Spijkenisse zou dan deels betaald kunnen worden door nieuwbouwwoningen neer te zetten op de huidige locatie. De grond is eigendom van het Spijkenisse ziekenhuis. Het huidige ziekenhuis is aan vernieuwing toe en verkleining. Het pand dateert van 1990. Destijds zat er een volwaardig ziekenhuis in, maar inmiddels is het Spijkenisse Medisch Centrum dat niet meer. Woonwagenbewoners in Dordrecht zijn boos op de gemeente. Die wil dat hun kamp verhuist naar Wielwijk. Op de huidige plek aan de Bransbuistraat moet nieuwbouwwijk Maasterras verrijzen. Alles goed en wel, zeggen de huidige bewoners, maar er is met hen niet goed overlegd. De gemeente had eerst 7 mogelijke plekken, maar uiteindelijk heeft de gemeente zelf de keus gemaakt, zeggen de bewoners tegen RTV Dordrecht. Ze zijn naar de rechter gestapt. Het kabinet komt binnen een paar weken met een voorstel voor vakbonden en werkgevers. Minister Veilbrief wil hen weer om tafel krijgen na een ultimatum van de vakbonden. Die eisten vanochtend dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel moeten. Als dat niet voor het eind van de maand gebeurt, komen de acties, zeggen de bonden. Ze zijn niet te spreken over de bezuiniging op de WW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Het kabinet zegt dat de maatregelen nodig zijn om de uitkeringen betaalbaar te houden. En er komen Europese sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De EU heeft dat besloten vanwege aanhoudende aanvallen op de Palestijnen. Daarnaast komen er nieuwe strafmaatregelen tegen kopstukken van Hamas en tegen extreemrechtse groeperingen in Israël. De EU wil laten zien dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven, zegt EU-commissaris Kallas. De sancties lagen al een tijdje op tafel, maar Hongarije blokkeerde ze steeds. Daar een nieuwe premier is, is ook het Hongaarse veto van tafel. Het weer wisselend bewolkt is het. Af en toe nog een bui. In de nacht wordt het weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen is het af en toe bewolkt, maar af en toe zien we ook de zon. En het blijft droog. Het wordt 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: En dan de files. De langste files op dit moment. A15, Europoort richting Gorkum tussen Rotterdam, IJsselmonde en Alblasserdam. 7 kilometer. Een kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A16, Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Centrum en Dordrecht Centrum. 13 kilometer. Een kwartier vertraging. En de A27, Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Een file van 8 kilometer. Een vertraging van 10 minuten.
13: Nog een uur af. Slag Rijnmond, zometeen met Terrence Trent D'Arby en een klein buitje zometeen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.

0: vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoning in uw tuin.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
7: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: van de hitsingles van Brent Darby uit de jaren 80. Aan het begin van alweer een uurtje afslag Rijnmond. Goedenavond. Het is al 6:09. Afslag Rijnmond tot 7:00. Het programma dat ik maak met Feza Albayrak. Die nu even zoek is. Ik weet niet waar ze is. Feza, waar ben je? Zometeen natuurlijk kun je weer meedoen met afslag 1, afslag 2. We hebben weer een fraaie, lekker lange laatste. En om te beginnen, voordat we dat gaan doen, nog even terugblikken op het nieuws van deze dag. We zijn allebei nog een beetje onder de indruk van de woorden van Jan Rotmans.
1: Jan Rotmans, ja zeker.
0: Die net bij ons uit de studio is vertrokken. Heeft verteld over zijn ziekte. Hij is ongeneeslijk ziek. Heeft een boek gemaakt over kanteltijd in onze maatschappij, maar ook over in zijn eigen leven. En dat boek is vanaf morgen verkrijgbaar. Dat gaan we zeker lezen allemaal. Wat nog meer, Feza?
1: Nou, we moeten denk ik ook nog even terug naar wat er in de ochtend is besproken bij collega's Peter en Milou.
0: Ja.
1: Want die hebben gesproken met Wim Beelen.
0: Ja.
1: En ja, want hij heeft dus dat terrein gekocht. Of attractiepark Rivoli heeft hij overgenomen tijdens de veiling.
0: Ja.
1: En er is ook een nieuwe naam.
0: Ja, precies.
1: Spelen
0: ja.
1: met Beelen. En daarover heeft hij dus aan collega's Peter en Milou uitgelegd hoe dat nou komt.
0: Ja, precies. Het was het attractiepark Rotterdam. En toen werd de naam veranderd in de Rivoli.
1: Ja.
0: En nu opeens is het Spelen met Beelen.
2: En we hebben natuurlijk gewoon zeg maar, het pretpark gekocht. Maar de naam zat niet bij ons. En toen wij eigenaar werden van de veiling, dan komen denk ik heel veel dingen op je af. Eén van die dingen was dus dat wij de naam Rivoli niet hadden gekocht. Die zat er niet bij. Dus ja, dan moet je wat nieuws. En dan denk ik, hoe leuk is het om het zo te doen.
0: Ja, ja. Daarom wordt het Spelen met Beelen. Ja, ik ben echt benieuwd. Wanneer Spelen met Beelen? Ga je mee naar Spelen met Beelen?
1: Ja, nou ja, op zich klinkt het niet eens zo heel slecht. Maar ik denk, het is niet hetzelfde als attractiepark Rivoli. Dus ik denk, misschien dat ze daar nog op terugkomen.
0: Ja, misschien wordt het ook meer een speeltuin dan het de oorspronkelijke bedoeling was. Hè?
1: Ja, en dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen.
0: Een beetje kleiner denken, dat kan ook.
1: En laagdrempelig.
0: Maar goed,
1: inderdaad.
0: Er komt een ark en er komt van alles nog. We houden je op de hoogte hier op Radio Rijnmond. En
1: ja, we hebben gesproken over over afscheidstournee van Lenny Coeur.
0: Ja, Lenny Coeur.
1: En nou ja, een van de muzikanten die komt uit Dordrecht en die begeleidt daar al heel lang. En die hebben we dus gesproken over hoogtepunten.
0: Hoogtepunten, het absolute hoogtepunt van Freek Dikke, zo heette de vaste gitarist van Lenny Coeur. Die vertelde er over in onze uitzending.
3: En een ander hoogtepunt was het jaar daarna het 25-jarig Songfestival. Wat gehouden werd in Oslo.
0: Mm-hmm.
3: Waar dan de winnaars van die 25 jaar, of zoveel mogelijk, dat live hebben gebracht daar met een groot orkest.
0: Ja,
3: en ja, dat was mijn hoogtepunt, dat ik daar Troubadour live mocht spelen voor iets van 6 miljoen kijkers, hoorde ik later.
0: Ja, de Troubadour, het winnende songfestivalliedje van Lenny Coeur, toen er nog een heel jong meisje was. En inmiddels, 40 jaar later, 50 jaar later, veel later.
1: Ja.
0: Ja, gaat ze ermee ophouden. Ze is bezig in haar laatste concerten. Twee concerten nog in Dordrecht, de eerste aanstaande zondag. En wat hij ons ook vertelde, die Freek, dat ze visite niet meer wil spelen.
1: Nee, jammer hè.
0: Ja, dus we hopen dat ze in Dordrecht, zeker in Dordrecht, dat ze het dan nog wel een keertje gaat
1: doen. Hij ging het daar vragen.
0: Freek Dikke, hoor je in Afslag Rijnmond.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit
4: is Afslag Rijnmond.

0: Nickelback was dat. Een band die een jaar of 20 geleden, denk ik, razend populair was overal. En dit was een van hun grootste hits, Photograph. Hoe zou het met Nickelback zijn, hoor?
1: Nou, inderdaad.
0: Gaan we eens even uitzoeken. Maar dat is een andere keer, want we gaan ons nu bezighouden met afslag 1, afslag 2. Je weet hoe het werkt. Even de Rijnmond-app pakken en dan bepalen welke van de komende twee platen jij het liefst wil horen. Twee platen over Control.
2: Nemen we afslag 1?

je een control freak bent, dan komen deze echt heel goed uit. Want je zit sowieso goed. Love is in control. Donna Summer, dat is afslag 1. Lose control. Teddy Swims, dat is afslag 2. Jij bepaalt het met de Rijnmond-app, dus jij bent in control, zou je kunnen zeggen. Afslag 1, Love is in control, Donna Summer. Afslag 2, Lose Control, Teddy Swims. Laat het weten, je hebt 2 platen de tijd om te stemmen.

0: Daarvoor hoorde je Hendrix en Golden op Radio Rijnmond. En dan nu de afslag.
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2.

0: twee topplaten allebei. Over Control, Donna Summer, afslag 1. Lovers in Control of Lose Control, Teddy Swims, afslag 2. Het allemaal bij kunnen houden, Veza, want nou, ik zag je helemaal zweten.
1: Ja, dat was een beetje ingewikkeld. Maar wat ik zo leuk vind, is dat mensen voor elkaar stemmen of voor elkaar laten stemmen.
0: Oh ja?
1: Ja, het is echt heel grappig. Ik kom er zo op.
0: Oh, je komt er zo op.
1: Arita zegt in eerste instantie, allebei heel goed, maar afslag 2 klinkt zo lekker. Dus doe maar afslag 2. Rien, Ria, Astrid, Nel en Hans, die kiezen daar ook voor. Nou, dan afslag 1 zeggen Gonnie en Monique. Van de prullenkast uit Oude Molen, zeggen ze. Lieve groetjes krijgen we erbij. Dus die kiezen voor afslag 1. En ook René, Ruud en Wim. En Jan, die kiezen voor afslag 1. Maar dit zijn dan even de eerste mensen die voor elkaar laten stemmen. Erika, die zegt bijvoorbeeld afslag 1. Leuk disco-nummer. Ja. En dan zegt Cor, hallo Rijnmond, vrienden, afslag 2 is fantastisch. Maar mijn vrouw Erika, ja. Maar ik ook hoor, zegt hij daarbij, vindt afslag 1 ook wel weer eens fijn om te horen.
0: Ja, dus voor de vrede thuis, ja, toch maar afslag 1.
1: Precies.
0: Ja, heel goed.
1: En dat geldt dus ook voor, en dan gaan er toch wel iets meer mensen voor afslag 2. Bijvoorbeeld Hinke, die zegt afslag 2. En dan zegt Martin, doe maar afslag 2, want dat moest van Hinke. Hij is dan wel heerlijker daarin. Maar ook veel, Johan, die gaan voor afslag 2. Jeroen en Sandra, Raymond, Guido, Nico, Jack en ook Annelies zegt, nou, ik ga speciaal voor Raymond voor afslag 2, want die vindt, ja, Teddy Swims helemaal geweldig. Dus die zegt er ook nog bij, hey Raymond, zet de radio maar even een tandje harder.
0: Nou hebben Cor en Erika zo hun best gedaan.
2: We nemen afslag 2.

0: liedje dat nooit verveelt. Wat een goed nummer toch. Lose Control, afslag 2, Teddy Swims. Zometeen de volgende afslag. Dan gaat het natuurlijk over...
1: de lekker lange laatste.
0: Maar dat doen we pas na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
4: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
5: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: 7:01, dit is Radio Rijnmond. En feestijver de files.
1: Ja, nog maar 2 files op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Delft 2 kilometer, ongeveer 5 minuten. Dat komt door een ongeluk, de oprit is daar dicht. En de A15 Europoort richting Gorkum tussen Rotterdam, IJsselmonde en Hendrikido Ambacht 4 kilometer, ook ongeveer 5 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
0: Dat is alles?
1: Ja, dat is alles.
0: Beetje zeker?
1: Ja, nee, dat is wel wat
0: in
1: er...
0: In alle hoekjes van de regio gekeken of er nog een file staat?
1: Ik kijk op mijn lijstje en dit zijn de enige 2 files.
0: Dan gaan we naar het weer. Nog even af en toe een zonnetje vanavond. Plaatselijk ook een bui. Vannacht wordt het overal droog. De temperatuur daalt naar 5 graden. Morgen af en toe zon, droog. In de middag meest bewolkt. Het wordt hooguit 13 graden. En ook de dagen daarna blijft het nog koud. Met af en toe een zonnetje, enkele buien. Mogelijk zelfs onweer of korrelhagel, hoor ik het ook al
1: zeggen. Oeh.
0: Kun je nagaan. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
6: De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn een stukje korter geworden. De afgelopen tijd werd de forensisch-psychiatrische kliniek verbouwd en daardoor was er tijdelijk minder plek. Dat in combinatie met een personeelstekort zorgde ervoor dat het tot 9 maanden kon duren voor een verdachte kon worden opgenomen. Nu is dat nog 3 tot 4 maanden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Een langere wachttijd kan ervoor zorgen dat rechtszaken vertraging oplopen, zoals in de zaak tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De kapitein van de Hondius heeft zijn personeel bedankt voor de moed die ze de afgelopen week hebben opgebracht toen het Hantavirus uitbrak aan boord van het cruiseschip. Hij had geen andere bemanning aan boord willen hebben, zo zei hij. En hij sprak ook zijn medeleven uit aan de nabestaanden van de opvarenden die een besmetting met het Hantavirus niet hebben overleefd.
7: And I must commend my crew for their courage and their selfless resolve that they showed time and again in the most difficult moments. Most importantly, our thoughts are with the ones that are no longer with us. And whatever I say will not ease this loss. But I'd like you to know they are with us every day in our hearts and in our thoughts.
6: We denken steeds aan de overleden opvarende van de Hondius, zegt de kapitein. Het schip komt naar verwachting over een dag of 4 aan in Rotterdam. Waar het cruiseschip precies afmeert is nog niet bekend. Dik Advocaat keert terug als coach van de nationale ploeg van Curaçao. Hij neemt de plaats in van Fred Rutte, die plaatsmaakt voor de 78-jarige Hagenaar. Advocaat plaatste zich in oktober met Curaçao voor het eerst voor het WK, maar hij stapte op vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter. Maar met haar gaat het nu beter en dus kwam er vanuit de spelersgroep de roep om Advocaats terugkeer.
0: Dat is echt geweldig nieuws, daar had niemand meer opgerekend. Die dikke advocaat, die gaan we dus hele zomer nog weer zien. Dankjewel, Aris.
8: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Zometeen de lekker lange laatste, eerst U2.
8: Radio met een grote R.

0: U2. 1991. Van dat geweldige album Achtung Baby, Mysterious Ways. Het is 8 minuten over 7. Het is tijd voor...
1: de lekker lange laatste.
0: En ik heb 2 lekkere, zorgeloze lange platen meegenomen.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2. Don't worry about a thing. Afslag

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Geen zorgen, alles komt goed. Dat is het motto van de lekker lange laatste. Wil je erg graag Bob Marley horen? Don't worry. Three Little Birds, weet je wel, dat is afslag 1. Of Don't You Worry About A Thing van Incognito, afslag 2. Bepaal het met de Rijnmond-app. Afslag 1, Bob Marley. Afslag 2, Incognito.

0: Uit Schotland, The Waterboys, The Girl Called Johnny... en daarvoor die heerlijke plaat van Olivia Dean, Man I Need.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
3: Don't worry about a thing.
1: Afslag 1.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Keuze uit 2 lekkere zorgeloze platen. Don't worry, Three Little Birds, Bob Marley. Dat is afslag 1. Don't you worry about a thing van Incognito, afslag 2. En het is 14 minuten voor 7, dus je hebt nog een paar minuten de tijd om te stemmen. Afslag 1, Bob Marley. En ja, we weten dat hij soms bij Ajax wordt gedraaid. Maar het blijft een goede plaat. Afslag 2 is Incognito.

0: En eindelijk is het All About the Money. Met ja, het is 11:11.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Dat is dus de keuze. En de stembussen zijn gesloten, denk ik. Ben je
3: ja, we gaan ze wel echt sluiten, ja.
2: We hebben tijd genoeg gehad nu om de keuze te bepalen voor de lekker lange laatste. We besluiten afslag Rijnmond altijd met een lekker lange plaat. 5 minuten minimaal, het mag ook langer zijn. En vandaag was dus de keuze tussen Bob Marley afslag 1 of Incognito afslag 2. Wat gaat het worden?
3: Nou, er is weer echt lekker veel gestemd, maar het was wel heel snel duidelijk. Want Elise, Femke en Marie zeggen wij willen graag afslag 2. Wim wil afslag 2. Johan zegt doe maar afslag 2. Zou mooi een mooie afsluiting zijn. Zon schijnt in Oud-Charlo's, zegt hij daarbij. Ronald zegt afslag 2, want geen 020 muziek op Radio Rijnmond. En ook Jacob Jan zegt als Spartaan mag ik namens alle Feyenoorders spreken dat het niet afslag 1 wordt.
2: Niet alle Feyenoorders zijn tegen Bob Marley omdat het toevallig ook eens een keer in de arena wordt gedraaid.
3: Misschien wel, ik weet het
2: Come on.
3: Niet. Jan en Guido zeggen ook afslag 2. En ook Johan uit Dordt zegt heerlijke klassieker uit de jaren 90. Doe maar afslag 2. Maar dan gaan er toch inderdaad veel meer voor afslag 1. Mireille bijvoorbeeld, Jeroen en Sandra. En even kijken hoor. Raymond zegt afslag 1. En Annelies zegt nou laat de laatste afslag dan ook maar voor Raymond zijn. Want die is ook fan van Bob Marley. En wat natuurlijk net Martin en Hinke. Mm-hmm. Waarvan Martin zegt ik moet van Hinke. Nu zegt hij afslag 1. En dit keer helemaal zelf gekozen zegt hij daarbij. Okay. Ik vermoed wel dat Hinke die ook kiest.
2: Goed zo Martin.
3: En inderdaad Hinke zegt ik kies voor afslag 1. Ik ben echt super fan van Bob Marley. En ik laat 020 niet één van zijn beste hits kapen. En zegt er ook bij, Martin zijn stem is volledig onafhankelijk van de mijne. Ik weet niet wat hij heeft gestemd en ik heb hem ook niet verteld wat ik heb gestemd. Dus dat even uit de lucht geklaard, zeg maar. Verder nog veel meer. Hans, Ria, Ruud, Nel, Arita, Els, Laura, Sylvia, Phil, Rien zegt please, please, please, afslag 1. Bas, afslag 1. En even kijken, Nico en ook Annette zegt graag afslag 1, Bob Marley. Dit is een heerlijk nummer om net te doen of het warm weer is buiten als je het zonnetje ziet. Want het is koud.
2: Don't worry, alles komt goed. De laatste.

0: Te lekker. Lange laatste.
1: Ja, dat is de versie die je bijna nooit hoort. Deze lange versie van Three Little Birds. Don't Worry, Bob Marley en de Wailers. Tot slot van Afslag Rijnmond. En iedereen die heeft meegedaan, veel dank daarvoor. Als je hebt geluisterd, dank, dank, dank. Ja, ik ben er een poosje tussenuit, hè?
2: Ja, dat wordt...
1: Pas in juni terug.
2: Ja, ja.
1: Jij bent volgende week even weg.
2: Ja.
1: Dus we zien elkaar een poosje niet.

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Autoverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Eneco verlicht je sportschool en de volgende stap in je carrière. Waarbij je dankzij flexibele werktijden ook zelf lekker flexibel blijft. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
6: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Het is 7:00. Goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. Die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd is gehalveerd komt doordat de verbouwing van het Pieterbaancentrum klaar is. Doordat er nieuwe badkamers in de kliniek moesten worden gebouwd, was er tijdelijk minder plek. Er was ook een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten, liepen rechtszaken vertraging op, zoals het proces tegen de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. Vanwege ruimtegebrek in de observatiekliniek moest Lucky maandenlang wachten voordat hij kon worden opgenomen. Dik Advocaat gaat volgende maand toch met Curaçao naar het WK voetbal. Advocaat neemt het stokje over van Fred Rutte, die zelf plaatsmaakt voor de 78-jarige Hagenaar. Advocaat plaatste zich in oktober met Curaçao voor het eerst voor het WK, maar hij stapte op vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter. Maar daar gaat het nu beter mee. Daarop kwam vanuit de spelersgroep de roep om Advocaat's terugkeer, en ook hoofdsponsor Corendon wilde dat de Advocaat terugkwam. De voetbalbond van Curaçao hield eerst vast aan Rutte, maar is nu dus alsnog overstag gegaan. Curaçao speelt in de groepsduels tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Vogelpark Avifauna laat met hulp van experts uit onder meer Diergaarde Blijdorp 160 Friese grutto-eieren uitbroeden. Onderzoekers willen weten waarom jonge grutto's de laatste tijd zo jong overlijden. De eieren zijn in Friesland verzameld uit nesten waarvan de kans klein was dat ze succesvol zouden uitkomen. Het gaat al een tijdje niet goed met Nederlands nationale vogel, maar waarom is niet helemaal duidelijk. Het onderzoek in Avifauna moet daar meer licht op werpen. Inmiddels zijn er meer dan 50 eieren uitgekomen en uiteindelijk worden alle grutto's gezenderd en vrijgelaten. Het weer, het is wisselend bewolkt vanavond. Af en toe kan er nog een bui vallen, maar in de nacht wordt het overal weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag meer bewolking, maar het blijft wel droog. Morgen is 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Thuis eten zoals aan de Mediterraan. Met een tagine van Kookpunt kun je er tegenaan. Of is Italiaans meer je ding? Kookpunt heeft alles voor een geslaagde evening. Paella pannen voor inductie of gas? Natuurlijk met een bijpassend sangria glas. Zoek je pannen vrij van alle schadelijke lagen? Vergeet niet om Jannie en Frans even om advies te vragen.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
18: Wat als je...
19: Halt! Steen blijven!
18: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
17: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
20: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Bandje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit Van Eigen Bodem, hier op Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? You bet. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
9: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburg van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
10: Het is 8:00. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Edis naar achter zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zou de laatste opvarende van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken en zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van opvarenden stilgelegd en daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is daarom ook nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. Die tijd is nu teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. En al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is wisselend bewolkt. Er kan vanavond nog een bui vallen. In de nacht is het overal weer droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon, maar in de middag wel toenemende bewolking. Blijft morgen droog en het wordt 13 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of u nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
12: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
13: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
14: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

non-stop de beste 80's naar achteren. Dit is Radio Rijnmond.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies naar achten neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
1: Een beetje.
0: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op Pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk 90's naar 9e. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De verbreding van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht gaat zeker een 500 miljoen meer kosten dan begroot, schrijft minister Karremans in de Tweede Kamer. En waarschijnlijk moet er nog meer geld bij, omdat voor de geplande tweede Merwedebrug bij Gorinchem nog geen aannemer is gevonden. Het idee is dat er op het traject van 50 kilometer extra rijbanen komen om wat te doen aan de dagelijkse files. Ook worden bruggen vervangen. Karremans wil het extra geld halen uit het potje dat klaar stond voor verbreding van de A27 bij Amelis-Weert. Die gaat niet door en dus is er geld over. Het cruiseschip Hondius is met vertraging uitgevaren. Door de harde wind lag het evacueren van de opvarenden vandaag langere tijd stil. Maar inmiddels is de Hondius onderweg naar Rotterdam. Het schip wordt daar gedesinfecteerd nadat aan boord het Hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Het schip wordt zaterdag in Rotterdam verwacht. Waar het schip precies aanmeert in de Rotterdamse haven is nog niet bekend. De organisatie van House Festival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningsaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. Er komen Europese sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De EU heeft dat besloten vanwege aanhoudende aanvallen op Palestijnen. Daarnaast komen er nieuwe strafmaatregelen tegen kopstukken van Hamas en tegen extreemrechtse groeperingen in Israël. De EU wil laten zien dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven, zegt Eurocommissaris Kallas. De sancties lagen al langere tijd op tafel, maar Hongarije blokkeerde ze steeds. En nu daar een nieuwe premier is, is ook het Hongaarse veto verdwenen. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en af en toe kan er nog een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, blijft droog. Het wordt morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
9: Mijn naam is David Baden en ik ben kunstenaar. Al bijna 30 jaar werk ik met allerlei mensen aan sociale kunstprojecten. In de tentoonstelling We OK komt voor het eerst een groot deel van deze projecten bij elkaar. Verwacht kleurig energie en humor. We OK. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda.
8: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
9: Plan je bezoek aan We OK via stedelijkmuseumbreda.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
12: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
13: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang... 90's na 9. Wij zijn erbij.

Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

stars. Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 99.

0: they do.
1: Dit is Radio Rijnmond. Aanstaande vrijdag, de Radio Rijnmond Songfestival Top 100. Are you ready? Wat is jouw leukste, liefste of lekkerste songfestivalliedje?
2: Een beetje.
1: En waarom? Laat het weten via de Rijnmond-app. En hoor hem aanstaande vrijdag terug tijdens de Songfestival Top 100. Natuurlijk, hier bij Radio Rijnmond.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Alles in balans met kookpunt Jannie en Frans. Messen uit Japan of de beste koekenpan. De horrel om mee te slijpen of een spuitzak om in te knijpen. Ook staan de barbecues alweer paraat voor op balkon, in de tuin of op straat. Volg ons op Insta en kookpunt online of kom gezellig langs aan het Noordplein.
7: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius is onderweg naar Rotterdam. Alle verwachting komt het schip waarop het Hantavirus was uitgebroken zaterdag in de haven aan. Vanavond verliet Hondius de haven van Tenerife met de nodige vertraging. Door de harde wind lag het evacueren van de opvarenden langere tijd stil. De Zeeuwse rederij laat het schip in Rotterdam desinfecteren. De passagiers en de bemanning moeten 6 weken in thuisquarantaine. De verbreding van de A27 tussen Raamsdonk-Sfeer in Brabant en Utrecht gaat zeker 500 miljoen meer kosten dan begroot, schrijft minister Karremans aan de Tweede Kamer. Waarschijnlijk moet er nog meer geld bij, omdat voor de geplande tweede Merwedebrug bij Gorinchem nog geen aannemer is gevonden. Het idee is dat er op het traject van 50 kilometer extra rijbanen komen om wat te doen aan de dagelijkse files. Karremans wil het extra geld halen uit het potje dat klaar stond voor verbreding van de A27 bij Amelisweert in Utrecht. Die gaat niet door en dus is er geld over. De witsnuitdolfijn die eerder deze maand aanspoelde en is opgevangen is alsnog doodgegaan, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier kwam in de problemen voor de kust bij Egmond en is naar een opvang in Annapolona gebracht. Daar is de dolfijn dag en nacht begeleid. Vanochtend leek het even een stukje beter te gaan, maar in de loop van de dag verslechterde de situatie ineens. De witsnuitdolfijn is uit zichzelf overleden. De Universiteit van Utrecht gaat de doodsoorzaak onderzoeken. Dick Advocaat gaat volgende maand toch met Curaçao naar het WK voetbal. Advocaat neemt het stokje over van Fred Rutte, die zelf plaatsmaakt voor de 78-jarige Hagenaar. Met Advocaat aan het roer plaatste Curaçao zich voor het eerst voor het WK, maar daarna stapte Advocaat op vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter. Maar daar gaat het nu beter mee en daarop kwam vanuit de spelersgroep de roep om Advocaats terugkeer en ook hoofdsponsor Corendon wilde dat Advocaat terugkwam. De voetbalbond van Curaçao hield eerst vast aan Rutte, maar is dus nu alsnog overstag gegaan. Curaçao speelt in de groep duels tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het weer vanavond kan er nog een bui vallen, maar vannacht is het overal droog. Het is 1 graad of 7. Morgen dan hebben we een dag die droog verloopt. In de loop van de middag neemt wel de bewolking toe. Het wordt morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.